0: Chris. Vincent van Q-Music, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Chris, ja, gisteren had ik Anne aan de lijn. Die was ook van job veranderd. En jij ook?
1: Ja, klopt.
0: Hey man, proficiat, denk ik. Een nieuwe job, is toch belangrijk?
1: Ja, ja, meer familietijd.
0: Want, wat deed je vroeger?
1: Accountmanager voor Vesthandel GmB.
0: Oh ja, en dat, we hebben wel eens met elkaar gebeld, toch? Over mosselen en zo. Ja, nieuwe mosselseizoen.
1: Over mossel, ja.
0: Ja, je was altijd bezig van, even hey, nieuwe mosselen zijn er, zoiets. Ja. En wat doe je nu?
1: Nu doe ik grondwerken. Nu doe ik op een kraan en op een dumper.
0: Wat is een dumper? Ah ja, om zand te dumpen, zoiets?
1: Ja, ja, ja.
0: Oké. Okay.
1: Dus een grote camion eigenlijk. Een grote camion die niet op weg mag. Dus, die gooien ze vol met zand. En van de ene plaats naar de andere plaats. Dat is eigenlijk voor een groot grondverzet.
0: Nu moet ik toch wel zeggen, het is wel iets totaal anders dan accountmanager voor de mosselen.
1: Ja, ik heb voor accountmanager al een grondwerker, maar door ziekte met een rug, een zware hernia, mag ik dat niet meer doen.
0: Oh ja.
1: En ik heb 3 specialisten gezien en de derde specialist zei van, ik kan je helpen. Die andere 2 zei, ik kan je niet helpen, want dan heb je 80% kans op verlamming.
0: Oei.
1: En de derde specialist zei tegen mij, ik ga je kunnen helpen. En die heeft mijn prothese gezet.
0: Ja.
1: En ja, heb ik je geholpen. Had ik dat 10 jaar geleden geweten, had ik nooit niet van job veranderd.
0: Nee, voilà. Nu kan je dus terug de job gaan doen die je graag doet met passie. Met heel veel passie. Oké,
1: okay.
0: Grondwerken met de kraan en met de dumper. Ik had nog nooit van het woord dumper gehoord, maar it makes sense. Ja, de dumpen, zand en dat soort dingen.
1: Ja.
0: Chris, heel veel succes met de nieuwe job. Zijn toffe collega's?
1: Ja, ja, heel toffe collega's.
0: Oké, okay, ja. Ja, je kan niet anders, hè, natuurlijk, als je op de radio komt.
1: Ja.
0: Ja, okay. Hey Chris, fijne ochtend.
1: Ik ken hem van vroeger al. Dus,
0: hetzelfde bedrijf.
1: Vroeger heeft mijn vader dan nog gewerkt.
0: Hey, wauw. Oké, heel tof. Heel veel succes, veel plezier vandaag.
1: Dankjewel.
0: Dag Chris, jojo.
1: Fijne dag nog, hoi.

0: De wonderlijke en bijzondere avonturen van Vincent in de ochtenduren van Q-Music.
1: Goedemorgen België, goedemiddag Japan en goedenavond Amerika. 4:05. Het was dus duidelijk niet alleen voor kinderen de eerste schooldag onlangs, maar ook voor veel volwassenen een eerste werkdag op een nieuwe job. Gisteren was het Anne uit Gerardsbergen en vandaag dan Chris uit Bocholt. Maar ik ben zo blij voor Chris dat hij weer het beroep kan uitoefenen dat hij zo graag doet. Ik zal je vertellen, bijna 5 jaar geleden heb ik tinnitus gekregen. Een constante ruis of een tuut in mijn oor, al 5 jaar lang. En in het begin was ik echt in paniek dat ik doof zou worden of minder goed zou kunnen horen. En dat ik dan geen radio meer zou kunnen maken. Maar kijk, het is goed gekomen. De tuut is er nog altijd, maar ik hoor de rest ook nog. Beste vrienden, wie is er wakker? Stuur nu jouw goeiemorgen door. Jouw goeiemorgen voor iedereen die wakker is. In een bericht of een audiobericht.

dat ik tinnitus heb, maar dat ik voor de rest alles nog heel goed hoor. Behalve als Dorothee mij vraagt om de was te plooien of het afwasmachine uit te ruimen, dan ben ik plots echt doof. Ik hoor die vragen dus niet, hè. Als je doof bent, leer je best gebarentaal. En dat is misschien de reden waarom Jaap Reesema en Pommelien Thijs nu niet meer praten.

0: Jaap Reesema, Pommel in Thijs, nu wij niet meer praten.
1: De vrienden van de vroege ochtend.
0: We zijn met heel veel vrienden van de vroege ochtend. Dankjewel voor alle berichten. Donovan zegt, goedemorgen Vincent, ik ben al wakker van 2:30, zoals elke dag. Ik start de werkdag om 3:00 met de vrachtwagen. Tina die zegt, goedemorgen Vincent, nachtshiftje hier, nog 3 uurtjes te gaan. Woep woep. Jente, die heeft een totaal andere ochtend dan wij allemaal. Die zegt, goedemorgen vanuit het mooie, warme Egypte. Oh, wow. En hij stuurt er ook een foto bij. Nou, het is echt, dat is een prachtige hotel waar die zit. Ik vraag me af waarom hij dan al wakker is zo vroeg. Of misschien nog wakker. Misschien was er een feestje. Bram zegt, goedemorgen Vincent en de vroege vrienden. Ik ben om 11:45 opgestaan en om 1:00 gestart met de vrachtwagen. Nu ben ik bij onze Waalse vrienden. En straks ga ik even Frankrijk binnen, zodat ze daar deftige chocolade kunnen eten. Fijne donderdag. Dankjewel Bram. Ook nog een berichtje van Kenny.
2: Hey Vinnie, hey vroege vrienden van de vroege ochtend. Vandaag een keer geen Limburg, geen Nederland en geen België, maar La Touche France.
0: Oh.
2: Ik zou zeggen, iedereen, hou het veilig en hou het recht voor de baan.

0: inderdaad, een hitlijst hoor je in een uur of in een dag, misschien een week of twee. Bij mij duurt de hitlijst 128 dagen. We tellen af, maar dan echt heel traag. Vandaag zijn we bij nummer 120 in de foute 128. En daar staat een vrouw met een nummer dat je vrolijk meezingt, maar waarvan de tekst echt pijnlijk is. Nu bij Q, Laura Lin.
1: Nummer 120.

waren afgelopen zomer twee blockbusters, The Odyssey en Spider-Man. En het is onwaarschijnlijk hoe vol de bioscoopzalen ook nu nog vol zitten met de Spider-Man-fans. Spider-Man is echt heel populair en heel terecht, want het is een hele goede film. Brand New Day, zo heet die film. Het is heel emotioneel, want iedereen is vergeten wie Spider-Man is. En hij is dus verliefd op MJ, maar MJ zelf is dus vergeten dat hij bestaat. Oh, heel tristig. Heel veel mensen zijn fan, vooral kinderen. De zoon van een vriendin van mij is 5 jaar en staat op alle foto's zoals Spider-Man. Zo met zijn armen vooruit, alsof hij een spinnenweb wil afschieten. Ja, voor hem is Spider-Man een echte held. Maar wij weten natuurlijk dat hij niet echt bestaat. Dus ik wil vandaag weten welke helden er voor jou wel echt bestaan. Wie is jouw held in het echte leven? Of wie zijn jouw helden? Dat kan ook in het meervoud zijn natuurlijk. Op dit moment zijn dat voor mij mijn grootouders. 102 jaar, 91 jaar en 87 jaar. En ze zijn er altijd voor mij, hè. Wie zijn jouw helden in het echt? Jouw real, real life helden? Laten we weten nu in de Q-app.

0: over 4:30. We hebben het over superhelden. En dan zijn er natuurlijk Spider-Man en Captain America en Iron Man en dat soort figuren. Maar die bestaan helaas niet echt. Dus ik wil graag weten wie jouw helden zijn in het echte leven. Mag je helden laten weten in de Q-app. Marijke, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Wie zijn jouw helden in het echte leven?
1: Mijn nieuwe vrienden, bijzonder mijn mega-zuster, mijn zusje, Anneke.
0: Anneke, en waarom is Anneke jouw heldin?
1: Omdat ik uit een heel zwaar periode kom en zij heeft me terug geholpen met het begin van een nieuwe leven. Ik ben alleen gaan wonen en zij heeft me echt super hard geholpen.
0: Fantastisch. En zij is jouw echte zus, hè?
1: Zij is mijn echte zus, ja.
0: En hebben jullie altijd zo'n goede band gehad?
1: Nee, vroeger minder eigenlijk, maar door iets wat ik heb meegemaakt, iets heel erg, heb ik 2,5 jaar afgezien en was ik er normaal vandaag mee bezig. Mijn begrafenis was geregeld en zo. Huh? Ik ben dus ook van mijn naald gekropen en we zijn naar elkaar toe gegroeid en die band is super sterk.
0: Mooi, wow, Marijke. En wie zijn dan jouw nieuwe vrienden waar je het over had?
1: Die ik heb leren kennen in het ziekenhuis.
0: Oké, en die perfect weet wat je hebt meegemaakt?
1: Ja, perfect weet. En die mij ook aanvaardt zoals ik ben.
0: Ik ben blij dat je er nog bent, Marijke. En dat, dat we kunnen praten met elkaar vandaag.
1: Ja, dank u. Ja, ik ook. Dank je wel.
0: Heel goed. Dank je wel voor het verhaal, Marijke. Fijne ochtend.
1: Ja, dank je wel. Dag.

0: It's My Life, Bon Jovi in de vroege ochtend van Q-Music. We hebben het over helden, over, ja, je hebt superhelden, maar je hebt ook helden in het echte leven. Mensen die iets voor jou gedaan hebben, die veel voor jou betekenen. Petra uit Roeselare, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wie is jouw held?
1: Mijn papa was mijn achterhaald.
0: Oh ja, hij is overleden nu.
1: Ja, bijna 5 jaar.
0: Bijna 5 jaar geleden. En was je echt papa's meisje meer dan een mama's meisje?
1: Absoluut. Als ik iets niet mocht van mijn mama, ging ik altijd naar mijn papa. Het mocht altijd alles van mijn papa.
0: Ja, dan snap ik wel dat hij een echte held is geweest.
1: Maar ik stond ook altijd klaar voor iedereen. En als er iemand iets vroeg, zei ik altijd van ja... Het was een hele harde werker.
0: Oké. Je bent niet de enige. Cindy stuurt het ook. Goedemorgen, Vinny. Mijn held was mijn papa. En nu is dat mijn ventje, Joël. Hij heeft mij goed gesteund. En ze zegt er ook nog bij. Jij bent ook onze held van de vroege ochtend. Maar dat wil ik liever niet, jongens. Ik wil niet jullie held zijn. Er is ook een berichtje van Peter. Even luisteren.
2: Goedemorgen, Vincent. Peter hier. Mijn absolute held is mijn ventje. Ondertussen mijn man Adrian, die mij echt gered heeft uit een situatie waar ik continu onder druk gezet werd, zelf slagen kreeg en ja, die er gewoon voor gezorgd heeft dat ik de stap gezet heb om daaruit te stappen en die mij nu echt super, super gelukkig maakt. Ik ben hem heel dankbaar. Hij is echt mijn superheld.
0: Wauw. Wauw, dat is wat een verhaal. Ja, dit is een verhaal, hij vertelt het nu in een halve minuut, maar dit is een verhaal waar hij ongetwijfeld dagenlang over kan vertellen. Want
1: ja, misschien al een boek aan overschreven.
0: Inderdaad,
1: zo.
0: Ja. En dat liever niet had willen doen of niet had gewild.
1: Ja, inderdaad.
0: Wauw, ja, dan gaat het echt over helden, hè, helden in je leven. Dankjewel Petra voor jouw verhaal en een fijne ochtend.
1: Graag gedaan, fijne ochtend. Jo.

woensdag is altijd sportdag. Dan doe ik krachttraining. En dus ben ik op donderdag altijd een beetje stijf overal. Maar dat is klein bier in vergelijking met wat onder andere Beyoncé moest doen van haar manager. Ze moest rondjes lopen in het park en tegelijkertijd zingen. Zodat ze genoeg uithoudingsvermogen zou hebben om op het podium tegelijkertijd te zingen en te dansen. Je hoort haar nu, Beyoncé, samen met Destiny's Child bij Q-Music.

bij jonge chefs in goede restaurants. En die tickets die zijn altijd heel erg snel uitverkocht. De verkoop begint om 9 uur. Maar pas op, hè, het is wel alleen maar voor mensen tot en met 35 jaar. En hip hip hip hoera voor de Buzzy Pass. Dat is het jongerenabonnement van De Lijn. En dat abonnement is zelf niet meer zo jong, want het bestaat 25 jaar. Dat betekent dat de Buzzy Pass zelf niet meer met de Buzzy Pass mag rijden. Want de Buzzy Pass is maar voor jongeren tot en met 24 jaar. Maar voordat dat allemaal zal gebeuren, moeten we eerst de dag beginnen met een dansje. Want wie vrolijk kijkt in de morgen, ja, die lacht.

Lekker van Somber, die trouwens nog wel mag gaan eten in die restaurants van Jong Keukengeweld. En hij mag ook nog rijden met de Buzzy Pass van de lijn, want hij is nog maar 21. Duke Dumont daarentegen 44. Je hoort hem nu, I Got You, in de vroege ochtend van Q Music.

0: Q Music. Q sounds better with you. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de sterke zwarte koffie in je koffietas.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Vijf uur, goedemorgen. Het nieuws krijg je van Thomas.
1: Goedemorgen. Een schietpartij afgelopen nacht in Lanaken in Limburg. De politie heeft het vuur geopend op een auto toen die vluchtte tijdens een controle. Er startte een achtervolging die is geëindigd toen de wagen tegen een politieauto knalde. Eén verdachte werd opgepakt, een agent raakte lichtgewond. Er loopt een onderzoek. Tennis dan met Alexander Bloks, die moest opgeven in de kwartfinale van de US Open. Door blessures kon hij niet meer verder spelen. Bloks die speelde tegen een Rus, Khachanov, en hij gaf op in de derde set. En ook Elise Mertens gaat niet door naar de finale van het dubbelspel daar op de US Open. Samen met haar Russische partner Schneider verloor ze tegen een Tsjechisch-Amerikaans duo in twee sets. Het werd 6-0 en 7-6. En in de Champions League voetbal zijn Liverpool, Barcelona en Paris Saint-Germain sterk aan de competitiefase begonnen. Liverpool won van Atletico Madrid met 2-1. Barcelona klopte Feyenoord met 5-1. En PSG versloeg Bratislava met 6-1. Napoli met Kevin De Bruyne op het veld verloor met 0-1 van Arsenal. De dag start zonnig met nadien wolken, maar het blijft droog. Nu nog rond 11 graden, maar de temperatuur klimt tot een graad of 21. En morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui en 20 graden.
0: Als er 3 van de 4 nieuwsberichten over sport gaan, dan weet je, we wonen in een fantastisch land.
2: Music. Vincent van Geel.
0: Een nieuwe dag. Een nieuwe dag is weer geboren. Een nieuwe dag. Ik kan de vogeltjes al horen.

0: Mazeik. Dag Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Benny.
0: Je hebt een berichtje gestuurd waarin je zegt dat je elke dag naar mijn programma luistert, behalve volgende week vrijdag.
1: Ja, dan gaat dat al uit. Dat zou wel gaan, maar ik heb dan een dag voorop opgeslaan en ik ga niet voor 4 uur opstaan voor naar jullie te luisteren.
0: Okay, snap ik. Als je een dag vakantie hebt, moet je zeker niet vroeger opstaan. En waarom heb je die dag vakantie genomen volgende week vrijdag?
1: Omdat dat volgende week vrijdag, ja, simpelweg gewoon een feestdag is voor ons.
0: Wacht, voor mij zeker wel. Voor jou?
1: Ja, omdat ik ook jarig ben.
0: Oh ja! Jarig op dezelfde dag. En als ik me niet vergis, worden we ook even oud, toch?
1: Nee, jij zit 1 jaar ouder dan mij, want jij zit van 87.
0: Ah ja, oké. Okay. Jij wordt 38 dan volgende week vrijdag.
1: Ja. Ja.
0: Hey. Proficiat alvast erop als we elkaar niet meer zouden horen.
1: Ja, ja. Dat voor u ook.
0: Bedankt. Wat ga je doen dan op je verjaardag?
1: Ja, normaal gezien ga ik ieder jaar een weekendje naar de zee. En dat is dit jaar ook zo. En dan op mijn dag zelf gaan we eten in Zilverstrand. Zo een superwafel met vers fruit.
0: Een superwafel met vers fruit. Ik denk, Rob, we zijn niet alleen jarig op dezelfde dag. We zijn ook exact hetzelfde wat eten betreft.
1: Ja, dat heb ik ook al zo gehoord. Want ik heb u al een keer aan de lijn gehad voor met de pepernoten van Holland en zo.
0: Oh, ja. Wat is jouw favoriete peper? Not.
1: Ja, maakt eigenlijk niet uit, dat is maar een pepernoot.
0: Ja, het is fantastisch. Het seizoen komt er weer aan, hè, van de pepernoten.
1: Mm. Ja, ja, inderdaad. Ja.
0: Oh, oh. Ja, Rob, we zijn op dezelfde dag geboren, dus we hebben exact dezelfde interesses. Ik vraag me af hoe ver dat gaat. Van Dorothee blijf je ver, Rob.
1: Ja, maar je bent half ook getrouwd. Dus,
0: heel goed. Hey Rob, fijne dag dan volgende week vrijdag. Salut, hè.
1: Ja, voor u ook, hè.
0: Yo.

0: Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Ik heb een spraakbericht gekregen van Joris uit Hamme.
1: Morgendag Vincent. Morgendag vrienden van de vroege ochtend zo. Ja. Maar is het zo weer geen tijd voor Samson Donderdag zo? Ja.
0: Moet ik misschien even uitleggen. Samson Donderdag, ook bekend als Samsonderdag. Hebben we een paar keer gedaan in de vroege ochtend, want ik doe het alleen maar als iemand er naar vraagt. Specifiek naar vraagt. Dus ja, dankjewel Joris. Wat mij betreft kan het nu wel als iedereen akkoord is. Dus het concept is simpel. Donderdag, Samsonderdag, jij kiest je favoriete Samson-lied en ik draai het. Eenvoudig, maar geniaal. Dus welke Samson Classic wil jij horen?

0: Lady Gaga en Bad Romance. Roma, Roma, Roma. Donderdag is Samsonderdag. Dat doe ik als iemand er specifiek naar vraagt. In dit geval was het Joris die met een Samson-stem vroeg. Gaan we nog eens doen van donderdag, Samsonderdag. Ja, wat mij betreft dus wel. Maar dus, dan moet je mij laten weten wat je graag wil horen. Er zijn heel veel berichten binnengekomen met de Jeep door het Oerwoud. Bijvoorbeeld zie ik Samen op de Moto. Er zit meer in een liedje dan je denkt. Dat herken ik ergens van. Er zit meer in een liedje dan je denkt. Bij de brandweer kwam ook binnen. Sharona uit Willebroek, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je bent met de fiets op weg naar het werk.
1: Klopt.
0: Waar werk je?
1: Ik moet op dit weer beginnen in het ziekenhuis van Bornem.
0: Oh, oké. Welke Samsung Classic wil je graag horen op Samsonderdag?
1: Ik luister graag naar ochtendgymnastiek van Samson en
0: Gert. Oh, maar perfect, hè. Perfect, hè, in de ochtend. Ah, ja, tuurlijk.
1: Om de ochtend te beginnen.
0: Ja, om de ochtend mee te beginnen. We gaan de ochtendgymnastiek doen op de fiets, of waar je ook bent. Daar gaan we voor, hè. Sharona, heel veel succes vandaag en heel veel plezier op het werk.
1: Dankjewel, voor
0: jullie. Doei, doei.

0: heb ook nog een berichtje gekregen van Maarten.
1: Hey, waar is de chocolade op? Op.
0: Alles is op. Ja, is misschien een goed idee voor volgende week. Donderdag, Samsonderdag, alleen maar op verzoek, als jij eraan denkt. Want ik ga het niet onthouden. Dus als je dat volgende week opnieuw wil, dan moet je het laten weten. Ik leg de verantwoordelijkheid voor dit item volledig in jouw handen.

volgende maand op 23 en 24 oktober staan Reggie en Linda in de AFAS Dome voor 30 jaar Milk Inc. Wordt ongetwijfeld een gigantisch feest. Nu bij Q, Ellie Goulding en Burn.

Tegenwoordig is de panterprint helemaal hip en trendy. Weinig vrouwen die de print nog niet in de kleerkast hebben hangen. Maar vandaag is de verjaardag van een vrouw die het al droeg in de jaren 90. Vertel ik zo meteen.

0: Goedemorgen, het is donderdag 10 september 2026. Als je jarig bent vandaag, proficiat, 3 dikke kussen en een lekje op je favoriete plekje. Je bent samenjarig met onder andere Loes van den Heuvel, actrice, maar vooral de rondborstige Carmen uit De Kampioenen. Ze krijgt vandaag een nieuwe voordeur, Loes van den Heuvel, ze wordt 70 jaar. En Fransje Sluffenburen is ook jarig, de wervelstorm en grootste supporter van Blind Getrouwd, ze wordt 38. Het WK basketbal voor vrouwen is echt heel goed aan het gaan. De Belgian Cats waren groepswinnaar in de voorrondes en vandaag spelen ze de kwartfinale tegen Duitsland. Kan je live volgen op VRT1 vanavond om 17:55. En wordt het vandaag koud of warm? Dit is wat Thomas daarnet heeft gezegd in het nieuws van 5 uur.
1: De dag start zonnig met nadien wolken, maar het blijft droog. Nu nog rond 11 graden, maar de temperatuur klimt tot een graad of 21. En morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui en 20 graden.
2: Vincent van Gier.

See You Again, Wiz Khalifa en Charlie Puth. Charlie Puth is 34 en Wiz Khalifa is, hou je vast, 39, net geworden eergisteren. Hij is dus 10 dagen ouder dan ik, want volgende week vrijdag ben ik jarig. En ik word dus ook 39 jaar. Ik geef het maar even mee, hè.

Sterren, yesterday, today, tomorrow en maakt niet uit, gisteren, vandaag of morgen. Wij zijn altijd vroeg wakker. Gisteren was je vroeg wakker, vandaag ben je vroeg wakker, morgen ben je vroeg wakker. Maar samen is dat beter dan alleen. En daarom lees ik zo meteen zoveel mogelijk berichten voor in 1 minuut om je te bewijzen dat je niet de enige bent die wakker is momenteel. Wat wil je zeggen op de radio? Alles is nu welkom in de Q-app.

0: De vrienden van de vroege ochtend in 1 minuut.
1: Daar gaan we. Niels uit Oostende zegt goedemorgen. We zijn op weg met de vrachtwagen richting Bokstel in Nederland. Veel groetjes van Niels Vermeulen aan alle chauffeurs die op de baan zijn. Kenneth uit Houthulst zegt volgende week zondag tuning event van Free Drivers Crew in Menen. Allen daarheen. Anthony uit Vroesberg zegt aan mijn zoon Arthur een gelukkige 5e verjaardag. Een berichtje van Kenneth.
2: 1, 2, 3, 4, 6, 5, 6, 7, 8, 9,
1: 10, 11, 12, 13, 14, 15,
2: 16, 17, 18, 19,
1: 20. Stefanie uit Nienhoven zegt goedemorgen Vincent, ik ben elke dag vroeg wakker. Als onthalen ouder begin ik dan met veel enthousiasme aan de voorbereidingen, zodat ik er om 7 uur helemaal klaar voor ben om erin te vliegen. Carmen uit Bilzen zegt goedemorgen Vincent en de vrienden van de vroege ochtend, fijne werkdag gewenst. Berichtje ook van Caroline.
3: Goedemorgen iedereen, fijne werkdag gewenst.
1: Peggy uit Londerzeel zegt goedemorgen opgestaan met een Céline Dion gevoel, niet goed voor mijn medemensen. En een berichtje van Jan.
4: Goedemorgen Vincent.
1: Goedemorgen Jan. Kijk, en zo zit de minuut er alweer op. Ja, we zijn er voor elkaar, altijd zullen we er zijn, want vriendschap is zo fijn en niemand krijgt ons klein.

0: In zijn donker neemt je mee langs tijd en ruimte in zijn teletijdmachine om 7:15. Straks in de ochtendshow bij Maarten en Dorothee. Een geschiedenisles, maar dan tof. Maarten en Dorothee, zometeen na DJ Licious bij Q.
1: We

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Omonashiku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
2: Goedemorgen, nieuws van 6 krijg je van Delphine.
3: Goedemorgen. Geen halve finale voor tennisser Alexander Bloks op de US Open. Hij strandt in de kwartfinales nadat hij moest opgeven in de derde set tegen de Rus Khachanov. Bloks had te veel last van blessures.
4: De enige reden waarom ik op het veld stapte is omdat ik besef hoe zeldzaam het is om op Arthur Ashe te spelen. Fysiek was het een drama, maar ik denk dat ik, ondanks dat ik mij zo slecht voelde, vrij veel games heb gewonnen. Diep van binnen bleef ik

0: wel in geloven.
1: Oké, Lise Mertens gaat niet door naar de finale van het dubbelspel op de US Open. Samen met haar Russische partner Schneider verloor ze in 2 sets van een Tsjechisch-Amerikaans duo. De Belgische en de Britse politie gaan nauwer samenwerken in de strijd tegen drugsbendes en mensensmokkelaars. Binnenlandminister Kentai heeft daarvoor een akkoord ondertekend in Londen. Het wordt bijvoorbeeld makkelijker om gegevens van de ANPR-camera's uit te wisselen, want na de Brexit verliep die samenwerking al maar moeizamer. En in het zuiden van Iran zijn opnieuw explosies gemeld. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera ging het om een vijandige luchtaanval, onder meer in de zeestraat van Hormuz. Sinds eind augustus leidt het geweld in het Midden-Oosten weer helemaal op. Blijft droog vandaag, het wordt 21 graden. Morgen ook overwegend droog met wat zon, 20 graden. En het weekend wordt wisselvallig.
2: En geen files op onze snelwegen waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest.
3: Alright, dan hebben we deze niet nodig.
4: Music. Maarten en Dorothee.
3: Een hele goede morgen. Als muziek je religie is. Wow. Dan kan er eigenlijk niet veel misgaan. Bibi Rexha.

0: altijd leuk om de dag sfeervol te starten. Een beetje met...
1: Het is donderdag 10 september.
0: Een beetje Robbie. Dat zou ik zeggen.
2: En met een wakkere tong is het ook altijd leuk om de dag te starten.
0: Ja, ik word wakkerder van koffie, maar mijn tong niet. Tong, ja, wordt er gespannen van.
2: Heb je niet gewoon een plakmond?
0: Ja, dat. En mijn kaken worden ook wat gespannen dan, van de koffie. Dus je moet er genoeg water tussen drinken.
2: Dus we zijn met z'n allen zeer gelukkig dat je aan de derde tas bezig bent vanochtend.
0: Let's fucking go!
2: Ja.
0: De federale begrotingsgesprekken zijn bezig. En ook in Vlaanderen zijn ze er eindelijk aan begonnen. Vakantie is voorbij. Vlaanderen moet naar schatting 1,7 miljard euro besparen. Maar dit jaar ging een recordbedrag van 19,6 miljard belastinggeld naar subsidies. De stad Antwerpen heeft bijvoorbeeld ruim 1,2 miljard gekregen. Er is een hele lijst. Er ging bijvoorbeeld ook 115.000 euro naar een Palestijnse circusschool op de westelijke Jordaanoever.
2: Maar echt, dat artikel vanochtend in HLN, dat is zo... Ja, ik kan het zo amper volgen. Het is echt van de hak op de tak waar die subsidies naartoe gaan.
0: Maar weet je, journalisten die zijn altijd zo wat onderbemand geworden. Hè, de voorbije jaren, besparingen op redacties en zo. Maar ik heb het gevoel dat zo taalmodellen, zoals ChatGPT en zo, dat die wel echt helpen. Dat je zo zegt van... Hier zijn alle subsidies van Vlaanderen.
2: Ah, zo, ja, ja.
0: Zoek de vreemde dingen die je opvallen.
2: In dat geval kan jij ook opnieuw je journalistieke carrière oppikken.
0: Ja, maar ik denk dat echt dat ze daardoor de politici meer onder druk zitten. Van, en dit is ook raar. En dit.
2: Het is makkelijker inderdaad om een samenvatting van een heel kluwe te maken.
0: Maar dat is een aanname. Nee, ik weet dat niet.
2: Vlaanderen wil ondertussen wel 3,8 miljoen euro vrijmaken voor het Vlaamse vuurschild. Dat is de naam voor het netwerk van camera's, drones, dat de regering gaat bouwen om natuurbranden sneller te detecteren. Met behulp van AI moeten dan die camera's ook veel sneller dan nu alarm slaan. Want vandaag zijn we voor die eerste waarnemingen van vuur nog te vaak afhankelijk van een mens die het in het oog houdt, die dan toevallig rook ziet en alarm slaat. En dat kan in deze tijd slimmer,
0: daar zijn we weer.
2: Dus dan moeten we het gewoon doen.
0: Ja. Gisteravond heeft Apple officieel de nieuwe iPhones voorgesteld na de vele geruchten. Er komt dus, zoals verwacht, zo'n vouwbare iPhone. Eindelijk, mag je ook wel zeggen, want Apple is de laatste grote speler die daarmee komt. Dat deden ze blijkbaar bewust. Ja, ze hebben een uitleg natuurlijk. Ze lieten de andere grote merken de beginnersfouten maken. En nu kunnen ze meteen met een goed product uitpakken. Het Nieuwsblad schrijft ook van de prijs. Plooien dubbel. Ik heb het hier, het is echt hallucinant. Wacht even, de extreem dure variant met 1 terabyte opslag. 3000 euro. 2 terabyte kan je ook kiezen. Maar daarvoor is de prijs... 3840 euro.
2: Maar dan kan je toch beter een laptop kopen?
0: Ja, dat is echt een mooie MacBook Pro dat je daar al voor hebt. Hè? 3840 euro. Heb je wel een plooibare iPhone met 2 terabyte?
2: Maar waarom heb je...
0: De basisversie, als je wil flexen, maar met 256 gig, wat ik... Ça va wel, hè? Maar ook niet mega veel. 2340 euro. Ik zie je zo kijken.
2: Maar ja, maar wie heeft nu zoveel... 2 terabyte, wie heeft zoveel opslag nodig?
0: Ja, zeker vandaag met de cloud en zo is dat een beetje een onnozel.
2: iPhone. En veel mensen monteren waarschijnlijk op hun gsm en video's. En ik snap het wel, maar dan nog heb je toch die opslagruimte niet allemaal nodig.
0: Er zijn wel al leuke use cases. Bijvoorbeeld je kind laten lachen naar de lens. Ah ja, kan gewoon een tekenfilm afspelen aan de andere kant van je telefoon.
2: Aha, dat hadden we nu echt wel nodig. Ja.
3: Kwaliteitsjournalistiek ten top. Dat is de nagel op de kop.
2: Ik blader even naar pagina 7 van het laatste nieuws. Koeler dan het zuiden en dus zijn flats aan de kust hot. Heel veel mensen, applausje toch voor de redactie daar. Veel mensen zijn afgeschrikt door de vele natuurbranden, rampen in Zuid-Europa. Ook de hogere temperaturen die daar uiteraard bij horen, klinken voor veel mensen nu niet echt als een hele plezante vakantie als het 45 graden is.
0: Mensen beginnen te migreren.
2: Gewoon, ze blijven hier. Er zijn er steeds meer mensen die aan onze eigen koelere kusten hier gewoon een tweede verblijf kopen. Dat is dan ineens ook vastgoed, een investering. In de eerste helft van dit jaar werden al 8% meer appartementen aan onze kust verkocht.
0: Ja, en ik zag een tijdje geleden in de krant ook een vrouw die had zo'n huisje in het zuiden van Frankrijk. En er waren veel mensen die gewoon hadden afgezegd, die niet meer kwamen. Bosbranden, meer dan 40 graden de hele dag. Dus je ziet inderdaad, mensen willen gewoon naar onze eigen kust. Wij worden eigenlijk het nieuwe Zuid-Frankrijk. Hè.
2: Ja.
0: Daar moeten we niet blij om worden, maar ja, het is wel een realiteit. En...
2: Maar voor zo'n toerisme en horeca en zo is dat een goed idee, hè?
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Van Sienna Spyro. Dit is Great Expectations.

0: met de hyperherkenbare stem. Sienna Spyro en Great Expectation in de vroege ochtend van Q Music. Vroeg mag je toch wel zeggen om 6:16, maar jij bent al wakker. Waarvoor dank. Great Expectation? Kan je voor veel dingen hebben? Hoge verwachtingen.
1: Een eerste werkdag zo bij een nieuwe job bijvoorbeeld, kan je ook wel denken van, goh, na die vreselijke job die ik had.
0: Ja, ja.
1: Nu echt, amai, dit moet er bonk op zijn.
0: Zeker.
1: De eerste schooldag onlangs is denk ik ook wel zo'n dag.
0: Nieuwe vrienden.
1: Ja, bijvoorbeeld. Of ook als ouder, hè. Zo van, oh, de nieuwe leerkracht. Of ja, hoe gaat mijn kind het vinden vandaag?
0: Zeker.
1: Een eerste date.
0: Absoluut.
1: Er zijn toch ook hoge verwachtingen vaak voor, hè.
0: Maar is er iemand op de wereld die zegt, ha, een eerste date. Laat ons anders samen naar de IKEA gaan om meubels te kopen.
1: Is het autobiografisch?
0: Nee.
1: Ah.
0: Maar er is wel zo iemand. En wij hebben die persoon gevonden. We stellen ze zo meteen aan je voor. Eerst een liedje over de monarchie.
2: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
3: Voor als je mening telt.
0: Zal wel zijn.
3: Voor als de planeet ook telt.
4: Allokus, pro-planeet hier.
3: En voor als elke cent telt.
4: Ik ben hier de lokkers van het zwembad aan het checken. Hier is ze, bingo. 2 euro. In de pocket. Slim, hè?
3: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vericabank.be.
2: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
3: Voor jezelf, je streek en de planeet.
2: Verica Bank.
3: Klaar voor nog eens 100 jaar.
5: Weet je wat ik mis na de vakantie?
6: De zon?
5: Nee.
6: Het strand?
5: Nee, het comfort.
6: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
5: Citroën.
6: Info en voorwaarden op citroën.be.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Vandaag iets met pit?
7: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
9: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
10: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
11: Nog even, alles goed.
10: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
12: Come on.
10: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
13: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
14: Dit was fantastisch.
13: Geweldig! Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
15: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
16: Zo simpel kan het zijn.
17: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september. Ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
18: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 hasse avocados voor €3.
19: 3 avocados voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
18: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
20: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
23: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV, tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
24: Ramen, deuren, verandas.
25: Lijnaars Aluminium.
8: grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman

0: kings en queens. Ja, die verzamelden gisteren voor de begrafenis van koning Harald. Die werden met bussen aangereden, echt van op de luchthaven naar de ceremonie. Ik vond dat toch een raar zicht. Zo de koning en de koningin in zo'n bus, zoals ik ging zwemmen met school. Zo snap je?
1: Maar allee, Maarten.
0: Nee, maar ik meen het, want je verwacht je toch in een dikke zwarte Mercedes.
1: Maar bijvoorbeeld bij het huwelijk van Meghan en Harry was dat ook zo, hè? Dan kwam ook iedereen met de bus.
0: Dat is raar. Je verwacht toch zo'n kolonne van auto's. Maar ja, dat is misschien...
1: Ik verwacht jou in een dikke Mercedes.
2: Elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis.
1: 20.000 euro bij IKEA. Dat is wat er op het spel staat. Dat kan jij voor jezelf regelen met één telefoontje.
0: Komende dinsdagochtend, 15 september, dan openen wij de lijnen van ons callcenter 0800 45678.
1: 20.000 euro, dat is wel wat. Hè. Zeker als je weet dat IKEA-spullen in elkaar steken vaak wordt beschouwd als de ultieme relatietest. En dat is blijkbaar ook echt zo. Mm-hmm. Dat is geen fabeltje.
0: Nee, nee, nee.
1: Dat is geen urban legend. Seksuologe Goetele Liekes die bevestigt dat. Dat is voor straks. Eerst even naar Dilly uit Ninove. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Maarten en Dorothee.
1: Jij vindt IKEA dingen in elkaar steken of naar de IKEA gaan helemaal geen relatietest. Vertel.
3: Nee, nee, zeker niet. Ja, ik ben eigenlijk vorig jaar op mijn eerste date geweest naar de IKEA met mijn huidige vriend nu ondertussen.
1: Oké. Dus dan mogen wij wel concluderen dat na... Is het dan een jaar dat jullie nu samen zijn ongeveer?
3: Ja, anderhalf jaar toch ondertussen al.
1: Oké, wauw. Dus inderdaad, dan is het geen relatietest voor jullie.
0: Maar focus je dan op het restaurant of ga je dan samen een kast kopen?
3: Ja, ik zal een beetje de context wel geven. Want ja, wij gingen wel effectief op een gewone date gaan naar de cinema en zo. Maar mijn werk was wat uitgelopen. Dus wij gingen dat eigenlijk niet meer halen. En ik was zelf nog niet zo heel lang verhuisd. En ik zei, goh, ik heb eigenlijk wel nog wat spullen van de IKEA nodig. En toen had hij gezegd van, anders gaan we daar dan gewoon naartoe. En dan zijn wij s'avonds samen naar de IKEA meubels gaan kopen. En dan hebben wij die dan in mijn huis al samen in elkaar gezet en pizza gegeten ondertussen. Dus het is dan toch nog een beetje een date geworden met pizza.
1: Oké, en wanneer is dan in dat proces echt de vonk overgeslagen?
3: Niet zo heel lang nadien. We kenden elkaar wel een beetje van ervoor. Dus het is niet dat ik met iemand wild vreemd op de baan was. Maar ja, dat is nadien wel vlot vooruit gegaan.
0: Is hij veel over jou te weten gekomen bij het kiezen van de meubels? En zijn jullie veel over elkaar te weten gekomen bij het ineensteken van die meubels?
3: Wij waren allebei eigenlijk heel aangenaam verrast wel. We hadden allebei wel zoiets van, wauw, op deze manier heb ik het nog nooit niet gedaan. Want we hebben er eigenlijk wel mee
1: gelachen. Nee, maar over hoe je de meubels in elkaar hebt gestoken. Daar, dat is de vraag.
0: Ga verder.
3: Ja. We waren allebei wel heel hard verrast, omdat ja, met de ex-partner is
1: had je het
3: dat
1: nog nooit zo gedaan.
3: Oei,
0: ja.
3: En
0: kom.
3: Bij ons ging het eigenlijk heel...
0: Ja.
3: Oh, eigenlijk heel
0: erg
3: dat ging super vlot. Nee, ja, we mag daar echt niet van klagen, dat ging super vlot.
1: Amai, ja zeg.
0: Dilly. Dit gesprek is uit de hand gelopen.
3: Zelfs voor het te gaan winkelen, wij hebben echt zoiets van, ah ja, oké, we gaan samen naar die IKEA. We zijn 2 weken geleden, denk ik, nog geweest, omdat ik een nieuwe boekenkast nodig heb. En ja, dat is allemaal
1: dus
3: oké.
1: Jij gaat wel bellen, hè? Dinsdag, denk ik, naar het callcenter.
3: Ik ga het ook proberen, ja.
0: Ja, oké.
3: Dat is altijd welkom, zoiets natuurlijk.
1: Zeker. En wie weet, horen wij elkaar dan terug en spreken we elkaar nog eens, hè?
0: Ja.
3: Ja, hopelijk. Toch,
1: succes met het callcenter bellen en nog een hele fijne ochtend. Salut, hè.
0: Dada.
3: Dankjewel, voor jullie ook.

0: zo'n vibe. Ik snap dat die mensen naar Miami is verhuisd. Dan krijg je echt die Edge of Desire sfeer. Zo die zon, die Miami sound. Jonas Blue weg uit Groot-Brittannië. Hij heeft gelijk. Laten we naar het korte nieuws gaan met Delphine. Misschien omdat het 6:30 is exact. Delphine, het is over en out helaas voor Alexander Bloks.
1: Ja, hij is gestrand in de kwartfinales op de US Open Tennis. Hij moest opgeven doordat hij te veel last had van zijn onderrug. Hij is geblesseerd. In de derde match is die match tegen de Russische Khachanov dus stilgelegd. Dat is het slimste, maar ook het sombere einde van zijn sprookje daar, want geen enkele mannelijke Belgische tennisser raakte eerder al in die kwartfinales op de US Open. En Bloks stijgt daardoor nu wel enkele plaatsen op de wereldranglijst. Daar wordt hij nu 30ste. En nog in de VS, in Dallas, is een speciale partijconventie van de Republikeinen bezig. Die duurt 2 dagen. En dat is best opvallend, want normaal houden partijen zo'n conventie in een verkiezingsjaar om een kandidaat te kiezen. Maar president Trump doet het nu al, omdat er dus over 2 maanden tussentijdse verkiezingen zijn. Dat is een beetje een graadsmeter voor de president. En hij belooft ook geld als zijn partij de controle over het Huis van Afgevaardigden en de Senaat behoudt aan elke inwoner. En hij wil dus nog wat achterban overtuigen om op hem te stemmen. Wat opvallend is, want zijn populariteit is tegelijk naar een dieptepunt gezakt. En dan nog het weer. Het blijft droog vandaag en het wordt 21 graden.
0: Dankjewel, Daphine.
2: En 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is richting Brussel op de E40, zo is het. Tussen Erpenmeren en Afliggen, want er is een ongeval gebeurd en je moet 11 minuten extra rekenen.
3: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokledder. Dorothee's Doordenker.
2: Tijd heelt alle wonden, maar een pleister helpt soms sneller.

0: van glimlachen. Stella, Lefty en Boston. Een hele goede morgen.
1: Vandaag bij Maarten Dorothee.
0: De Belgian Cats die zijn goed bezig op het WK basketbal. Ze spelen vandaag de kwartfinale. Tegenstander is gastland Duitsland. Dat klinkt niet goed. Sportjournalist Klaas de Wijngaard volgde daar op de voet of op de bal. Het is maar hoe je het bekijkt. Hij zit in de show rond 9:15.
2: Natuurlijk Jensen Donker, want het is donderdag. Vandaag zijn teletijdmachine die draait weer op volle toeren. Over een uurtje dan is Jens hier en hij heeft tot 9:00 een lege agenda naar het schijnt. Dus dan kan hij gezellig wat langer blijven plakken.
0: Ik ben geschrokken van iets wat Goedele Liekes heeft gezegd. Die antwoordt echt serieus op onze, dacht ik, onnozele vraag. Veel bijgeleerd. Dat is voor zo. En Nick van de Wal is 2 meter en 4 centimeter groot.
2: Amai.
0: En hij was gisteren jarig. Hij had dus evengoed ook een basketballer kunnen worden, maar hij heeft gekozen voor een DJ-carrière. Maakte onder andere Titanium met David Guetta. Innige vriendschap, die twee. En je hoort hem zometeen met Never Forget You. Afrojack komt eraan.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
5: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
7: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
8: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
9: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi. Altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
10: Opperste concentratie, het is Rob of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan, wie had dat zien aankomen?
11: Rob, ronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
12: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Keukenslapdij.
13: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
14: Volkswagen.

0: is dus gisteren 39 geworden, Afrojack.
1: Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel.
0: Je hebt het misschien al gemerkt in je huis. De spinnen zijn terug. September is spinnenmaand. Gisteren nog iets om 4 uur 's morgens de ziekst grote ooit gevonden. Boven de frigo. Dat is echt een gigantische spin. Ik dacht, het zal niemand buiten zetten, want mijn huisgenoten gaan daar niet goed op spinnen.
2: En hoe heb je ze buiten gezet, de spin?
0: Altijd zo'n glaasje erop, foldertje eronder en dan...
2: En buiten dan?
0: Moet echt 4 huizen verder. Mag niet gewoon buiten. Dus ja, dat doe ik
2: maar
0: dan.
2: Dat zal dan waarschijnlijk een mannetje geweest zijn. Die kans is groot, want het zijn de mannetjespinnen die waarschijnlijk al iets langer in je huis zitten, die zich nu dus tonen omdat ze op jacht zijn naar een vrouwtje. Heel veel mensen vragen zich af, ja, kan je daar iets tegen doen, tegen die spinnen? Dat vroegen Joren en Naomi gisteren aan wetenschapsexpert Martijn Peters.
3: Nee, op dit moment, er zijn heel veel trucjes die de ronde doet, hè, maar is er niet één middeltje wat helpt tegen spinnen? Je ziet zo vaak zo citroenolie spuiten of kastanjes leggen of pepermunt of zo. Maar uit onderzoek blijkt dat die middeltjes eigenlijk, als ze al werken, dat het maar tegen bepaalde spinnen is en lang niet alle spinnen. Nu, er is wel één hoopvol iets wat wetenschappers ontdekt hebben nog niet zo lang geleden. En dat is dat spinnen, alle spinnen zowat die ze onderzocht hebben, het niet zo hebben op rode mieren. Rode steekmieren, liever gezegd.
0: Ja, voilà.
2: Vind ik wel een heel goede tip. Je moet dus ergens een karton rode steekmieren kopen. Voilà. En die moet je in je huis loslaten. En dan heb je geen last meer van spinnen.
0: Voilà.
2: En die is het eigenlijk opgelost.
0: Kijk, de goede tips, je hoort ze hier natuurlijk. Thank you.
2: En komende dinsdag, dan kan je hier in de ochtendshow €20.000 shopbudget winnen bij IKEA. Ja, is dat echt een cadeau of eerder een obstakel voor je relatie?
0: Een vergiftigd geschenk, als het ware.
2: Ja. Seksuoloog en relatietherapeut Goedele Liekes, die bevestigt dat het echt een relatietest is.
4: Je ziet, als ze zo'n kast in elkaar steken, komen er heel veel patronen uit de relatie natuurlijk boven. Hè?
0: Okay.
4: De discussies die je krijgt, dat gaat nooit over die kast, maar je krijgt wel een zicht op, hè, als iemand daar zegt, maar jij luistert nooit. Dat gaat niet over die kast natuurlijk. Hè? Dus dan zie je van, ja, dat is iemand die zich niet gehoord voelt in een relatie. Of, ja, maar laat mij dat doen. Ja, dan krijg je zo'n machtsstrijd die daar ergens onderin zit te sudderen. Dus vandaar natuurlijk dat we daar ook zo makkelijk ruzie bij maken, bij zo'n kasten in elkaar steken.
2: Ja, ik had dat ook niet verwacht, dat zij zo serieus zou antwoorden op eigenlijk. Ja, wel een beetje een onnozele vraag natuurlijk. Ik vraag mij ook af hoeveel mensen zich nu heel bewust gaan zijn van zichzelf de volgende keer dat ze samen met hun...
0: Van hun patronen.
2: Met hun partner zoiets gaan doen. Maar dat hoeft ook niet je lief te zijn. Hè? Of als je samen met je broer of je beste vriendin IKEA aan het doen bent en je krijgt een discussie, hoe bewust je dan bent van wat zegt dit over onze vriendschap of relatie?
0: Ja, het begint met een kast en het eindigt met een echtscheiding. Daar moet je toch
2: aandachtig
0: voor zijn.
2: Ja. Dat.
0: Ja, maar ja.
2: Vlotte
0: overgang.
2: See what you did there, okay.
0: Ze hebben een tijdje geleden een onderzoek gedaan naar het meest gedraaide liedje op Britse huwelijken. Nummer 1 was niet Sex on Fire van Kings of Leon. Het was ook niet Mr. Brightside van The Killers. Het meest gedraaide liedje was... de hit die klaarstaat na de nieuwe Teddy Swims. Maar eerst dus dat prachtige... Break Up in Reverse.

Mocht je ooit een momentje voor jezelf hebben, check de lyrics eens. Het is zo schoon. Break up in reverse. Teddy Swims. Even terug naar de huwelijksdag. Het liedje dat het vaakst wordt gedraaid op trouwfeesten. Onderzoek gaat over Britse trouwfeesten, maar ik denk dat het vrij universeel is. Geproduced in Parijs door the one and only David Guetta. Die riep naar het schijnt in de studio toen ze het aan het maken waren. Dit wordt een monster. Dus hij zei vermoedelijk, this is going to be a monster. Of ça va être un monstre. Hij heeft

Ik denk voor zijn carrière het belangrijkste wat David Guetta ooit gedaan heeft. Deze producer, I Got a Feeling. Zometeen ram pam pa ram pam pam pam pam pa ram. Joel Corey en Emily K. Na Olivia Dean.

0: en Dorothee. De teletijdmachine van Jens den Donker.
1: We verwelkomen een man uit 1910 hier bij ons in de studio. Ik flits hem naar hier met mijn teletijdmachine. Maarten, Do, oefen misschien al jullie Engels en zet het brandalarm maar af. Tot straks om 7:45.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolliesnoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
4: Goedemorgen, tijd voor het nieuws van 7 met Delphine.
5: Goedemorgen. Er worden weer meer appartementen aan de kust gekocht. In de eerste 6 maanden van dit jaar 8% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de kustbarometer van de notarissen. En opvallend, vooral Vlamingen en 50-plussers kopen een huis of appartement aan zee.
6: Je ziet dat vandaag de dag kopers toch wel gemakkelijker dichtbij iets kopen. Je hebt dan ook het klimaat dat ook wel een rol speelt. Want aan de Belgische kust heb je minder extreme temperaturen die je bijvoorbeeld in het zuiden van Europa wat meer kan hebben.
5: Door de populariteit steeg ook de prijs met zo'n 7%. Gemiddeld betaal je nu zo'n €350.000. In Lanaken in Limburg is een agent gewond geraakt bij een achtervolging. Een bestuurder wilde een controle ontwijken waarop een agent een van zijn voorbanden neerschoot en de man tegen de politiewagen botste. De man is nu opgepakt, de agent raakte licht gewond. Amerikaans president Donald Trump belooft elke volwassen Amerikaan $5.000... als een Republikeinse partij de controle houdt over het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Daar wordt over gestemd tijdens de tussentijdse verkiezingen in november. Trump houdt op dit moment een conventie om daar nog stemmen voor te ronselen. En daar kwam hij met dit voorstel. Het is onduidelijk waar het geld vandaan zou komen en of het zelfs legaal is. Apple heeft zijn nieuwste iPhone voorgesteld, de iPhone Duo. Een plooibare iPhone die je kan openvouwen zodat het scherm een pak groter wordt. Technologie-expert Kennedy.
7: Het is meteen ook de dunste iPhone ooit gemaakt. En er is natuurlijk...

0: natuurlijk iOS, het besturingssysteem dat speciaal voor de schermverhoudingen van dit toestel helemaal werd aangepast. Maar ik denk dat voor veel mensen het meest uitzonderlijke nog wel de prijs gaat zijn. Voor het duurste model van de iPhone Duo betaal je net geen 4000 euro in ons land.
1: Vanaf eind oktober is hij te koop, die iPhone Duo, eerst in de VS. In het zuiden van Iran zijn opnieuw explosies gemeld vannacht. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera was het een vijandige luchtaanval, onder meer in de zeestraat van Hormuz. Sinds eind augustus laait het geweld in het Midden-Oosten weer helemaal op. En tennisser Alexander Bloks strandt in de kwartfinales van de US Open, nadat hij moest opgeven in de derde set tegen de Rus Khachanov, want Bloks had te veel last aan zijn rug.
2: De enige reden waarom ik op het veld stapte is omdat ik besef hoe zeldzaam het is om op Arthur Ashe te spelen. Fysiek was het een drama, maar ik denk dat ik, ondanks dat ik mij zo slecht voelde, vrij veel games heb gewonnen. Diep van binnen bleef ik er wel in geloven.
1: Ook Elise Mertens mag niet door naar de finale van het dubbelspel op de US Open. Samen met haar Russische partner Schneider verloor ze in twee sets van een Tsjechisch-Amerikaans duo. En het weer blijft droog vandaag, tot 21 graden. Morgen ook overwegend droog met wat zon en 20 graden. En het weekend wordt wisselvallig.
3: Dankjewel, Delphine. Het is ondertussen 7:02.
4: En er staan 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 20 minuten extra richting Brussel gaat het traag op de E40 tussen Haasrode en Bertum. 10 minuten erbij tellen. En op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. 10 minuten extra.
3: Music. Maarten en Dorothee. Merci om zo vroeg naar onze show te luisteren. Jens de Donker is onderweg.

0: een frisse ochtend, maar we houden elkaar warm. Laat ons dat afspreken.
1: Het is donderdag 10 september.
2: Barbara Sarafian stopt onverwacht en onmiddellijk als kopmadam. Sarafian bij VTM, midden in dat nieuwe seizoen. Dat is in de aflevering van vanavond te zien, maar het staat nu al in de kranten en ook online. Ze geeft aan dat de combinatie met haar professionele activiteiten te zwaar was geworden. Maar natuurlijk, ja, zij heeft een gewone agenda en dan is zij voor dat programma ook kotmadam.
0: Het is veel, hè?
2: Ja, het is zeker veel. En dat afscheid, ja, als ze dat aankondigt, dat valt hen, ja, de kotstudenten en Barbara zelf, wel echt heel zwaar.
3: Het valt mij zwaar, maar ik heb moeten beslissen te stoppen als jullie kotmadam. Jullie hebben mij geraakt van bij de eerste dag. Jullie herinneren me er telkens aan hoe moedig het is om jong te zijn. En je hebt mij, zonder dat ik misschien door had, opnieuw en opnieuw en opnieuw, doen geloven in de kracht van een huis samen, wat een echte thuis is. Je zit in mijn hart, zonder drama en zonder voorwaarden.
0: Ja, het is iets moois, hè, zo'n kopmadam.
2: Ja, en wat ik daar al van gezien heb, zo wel wat flarden, hoor, geen volledige afleveringen, maar zij doet dat ook zo mooi met die studenten. Dat is echt zo, ja, bijna een plusmama kan je het eigenlijk noemen. Hè. Zij zegt ook van, maar als er iets is, of later nog, bel mij, ik ben er voor u. Hè. Dus ik denk dat ze het dan ook zo goed wil doen, ja, waardoor het dan inderdaad, ja, te zwaar wordt. Maar dat zie je dus allemaal vanavond bij VTM in een nieuwe aflevering. Dan zal ze ook wel nog iets meer uitleggen en zo geven daarbij. En ja, hoe het programma dan daarna verder verloopt zonder Barbara, dat wordt later in die reeks ook nog wel duidelijk. Vanochtend in het laatste nieuws. Vlaanderen wil 3,8 miljoen euro vrijmaken voor het Vlaamse Vuurschild. Dat is de naam voor het netwerk van camera's en drones dat de regering gaat bouwen om natuurbranden sneller te detecteren. Ja, dat hebben we uiteraard nodig. Hè. Dat hebben we de voorbije weken wel bewezen.
0: Heel goede branding, hè? Het Vlaamse Vuurschild.
2: Ja, maar met behulp van AI moeten dan die camera's sneller alarm kunnen slaan. Want vandaag zijn we voor die eerste waarnemingen van vuur en rook vaak nog te afhankelijk van, ja, een mens die op de uitkijk staat en die dan toevallig rook ziet en alarm slaat. Dat kan in deze tijd, ja, en dat moet gewoon slimmer. Hè?
0: Ja, we leren vandaag ook dat Vlaanderen echt miljarden subsidies vrijgeeft. Dus misschien moeten ze overwegen om er ook eentje aan standaard uitgeverij te geven. Ik denk dat dat een goede suske en wiske zou zijn. Het Vlaamse Vuurschild. En dan die jongeren wat attent maken op hoe brandgevaar kan ontstaan en zo. En het Vlaamse Vuurschild, dat dan in werking
2: komt. Maarten, wat een idee. Gratis op de radio.
0: Doe er iets mee. Ja. Als je vandaag jarig bent, proficiat, je deelt je verjaardag met Francis Leffenburen. Ze wordt 38. Loes van den Heuvel is jarig. Carmen Waterslagers in FC De Kampioenen. Ze wordt 70.
2: De Britse acteur Colin Firth is ook jarig vandaag. De dag na zijn bekende tegenspeler in Bridget Jones, Hugh Grant, was gisteren jarig. Ja, en op de taart van Colin Firth staan 66 kaarsjes. En ook nog wel een plezante verjaardag. De Busy Pass van de lijn, die bestaat exact 25 jaar. Dat is zo dat goedkoper abonnement, speciaal voor scholieren, studenten, voor de bus en de tram.
0: Hebben we het ook nog gehad?
2: Ja, om dat te vieren krijgt dus het bushokje aan het Dussaarplein in Hasselt vandaag een 90s look. Toen de Busy Pass dus werd gelanceerd. Ik weet ook niet precies
0: een
2: wat ze...
0: Een 90s look voor een bushalte?
2: Ja. Vraag me dan af, gaan ze die bushalte versieren of wordt het een halte van vroeger? Of...
0: Hoe ziet dat eruit?
2: Dat zullen we dus later vandaag dan zien.
0: Was er nogthans bij? Ik heb ze gezien, de 90s busaltes.
2: Ah, wel?
0: Maar ik zou me niks meer kunnen voorstellen.
2: Oh, maar de bus, waar zat jij altijd op de bus dan?
0: Ah, altijd op dezelfde plek. Hè. Maar ik was eerder een tramliefhebber. Ik zette mij altijd rechts vooraan, zodat ik kon zien wat de conducteur aan het doen was.
2: Ah ja, ik was zo eentje die van achteren ging zitten. Zo,
0: oh, de cool kids.
2: Bank. Ja,
0: back
2: ja, ja.
0: Het is wel een aanrader, hoor. Zo'n busy pass. Echt een vrijheid. Hè. Dat je zo elke bus kan nemen die rondrijdt. Hey.
2: Ja, maar met toestemming van de ouders best wel.
0: Ja, best wel. Summer! Goedemorgen.

0: isn't ready.
1: Wat bedoelt hij eigenlijk? Ja, wereldsterren zijn ook gewoon mensen. Op TikTok heeft hij het pijnlijk simpel uitgelegd. Elke keer als hij iemand leuk vindt, is hij te onzeker over zijn lichaam om er iets mee te doen. Hij heeft altijd al het gevoel gehad er een beetje anders uit te zien dan de andere mensen en vroeger de andere kinderen. Dat is natuurlijk allemaal onzin, hè? Je moet gewoon zien wat er aan de andere kant van de angst ligt. En het is in je hoofd altijd 100 keer erger dan in de realiteit. Dat is toch waar, hè?
2: Ja, denk het wel, ja.
1: Pijn kan je niet aan doen, maar lijden is een optie. Dat zeg ik altijd. Goeie doordenker.
2: Ja, ik schrijf hem zeker op.
1: Nee, maar die onzekerheid ziet de mens wel vaker terug in de muziek of hoort die vaker terug als hij naar de radio luistert. Carly Rae Jepsen is in de liefde ook niet betrekkelijk zeker. Call me, maybe. Vandaar de maybe. Fijn. Yeah. Je ziet maar. Ah, nee, of je wilt bellen. Maar ze gaat je zo meteen wel heel vrolijk maken met haar muziek.
2: En Jens en Donker, die is lekker vroeg van de partij. Die gaat zo meteen 4 op een rij spelen.
3: Nog 5 keer slapen. En elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis. Bel dinsdagochtend 0800 45678. Kom live in de ochtendshow bij Maarten en Dorothee. En win een nieuwe thuis zonder verhuis.
4: Q sounds better with you.
5: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Herman Brusselmans, Tom Bonen en Meteor. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
6: VTM.
7: In de disco.
8: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij, oké?
9: Draai een keer in het rond.
8: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
10: Oké,
8: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
11: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
12: Ah, dat kan.
11: Ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
12: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
11: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel 9.100 euro tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
13: Kia. Movement that inspires.
11: Voorwaarden op kia.be.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van 189 euro. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar 2,95 euro per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
15: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
16: Met Cooker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Cooker, de kraan die alles kan.
17: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
18: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
17: Verica Bank.
19: Irritatie vanavond bij VTM. Want nachtlawaai tijdens de blok in Kotmadam Sarafian. En bij VTM 2 speelt Bayern München tegen Bodo Glimt in de UEFA Champions League. Vanavond bij VTM en VTM 2.
4: Maarten en Dorothee. Je dag

0: dan met een twist in de videoclip, hè, want haar crush blijkt homoseksueel te zijn. Dat kan je natuurlijk al wel eens voor hebben. Hè.
1: Maak het maar eens mee.
0: Ja, maar maak het mee, hè.
1: Maak
0: ja,
1: het maar eens mee.
0: Dat is...
1: Dat is tragedie, hoor.
2: Dat is tragedie. Al meegemaakt?
1: Nee. Music.
0: Maarten en Dorothee. Dat is de Dokker, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je bent hier lekker vroeg.
1: Jazeker wel.
0: Heb je goed geslapen?
1: Nauwelijks, maar reuze.
2: Oké, we hebben hier zo een soort van...
0: Zo'n show wordt het, ja.
2: Woonkamertje met een zetel en zo, waar je dan nog even kan wachten als je hier op bezoek komt.
1: En daar lag ik mogelijk nog een beetje te knorren.
2: Ja, maar het licht is zelfs uit. Het is hier pikdonker.
0: Ja. Ja, onze producer die kwam binnen en die deed het licht aan. En dan ging ze weg en dan zagen wij dat het licht meteen weer werd uitgedaan.
1: Ja, dat klopt. Ja. Even nog een klein beetje relaxing times.
2: De hele slaperige ogen, Jens.
1: Sorry, ja, sorry. Ik ben daar echt midden in de nacht. Ik snap niet. Oh, wow.
0: Je hebt ook zo van die vochtige ogen van de moeheid. Zo.
1: Oh, my. Ja.
2: Dus hopelijk ben je wakker voor dit spel. Vier op een rij. Sharon uit Hoogleden, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Maarten, Dorothee en Jens.
2: Check eens hoe wakker Sharon klinkt.
0: Ja.
2: Top.
0: Die is er klaar voor.
2: Jij leest blijkbaar veel, Jens. Jij bent ook een boekenliefhebber.
0: Ik ben ook een lezer.
2: Sharon, heb je een tip voor Jens?
3: Lees gewoon hetgeen dat je graag leest. Probeer je af te sluiten van alle prikkels daarbuiten en ga volledig op in je boek.
1: Ja, dat ga ik doen.
0: Ja, dat
1: prima.
0: Beter van.
2: Ja.
1: Ik dacht, we gaan echt een titel krijgen.
0: Ja, ik ook.
2: Maar wat is je favoriete boek
1: om te lezen?
2: Ja.
3: Ik ben nu bezig aan de reeks van MJ Arledge. Dat gaat over een vrouwelijke politie-inspecteur.
1: Hola.
3: En dat zijn zo'n hele reeks boeken. En ja, ik ben momenteel bezig aan een van die boeken.
1: En is het ook zo sexy spanning?
3: Spanning qua politie-inspecteur die misdaden moet oplossen, moordenaars opzoeken, maar heel spannend.
2: Ja, ja.
1: Okay.
2: De roe wordt alleen voor het werk gebruikt eigenlijk.
1: Ja.
2: Het is geen seksuele thriller.
3: In die boeken, de vrouwelijke inspecteur heeft wel zo een guilty pleasure en als ze ook alleen is, gaat ze ook zo naar sekszaakjes om haar pijn te laten doen en inderdaad komt daar een zweepje in te passen.
2: Ik ben echt wel gewoon om te lachen.
1: Let's go.
3: Nee, dat is echt zo. Ja, maar, nee, maar dat is zo.
1: Dat hoort
3: een klein stukje van haar leven. Ja.
0: Maar een klein stukje, maar heeft het een grote... Allez, hoeveel bladzijden per boek gaat het daarover?
3: Rond de 500 aan de beetje. Ja, een beetje meer dan 500.
0: Ja, maar hoeveel gaat het dan over haar hobby van die 500?
3: Ja, niet zo heel veel. Heel klein stukje.
0: Oké.
2: En wat aanrader. Was de titel voor de liefhebbers?
0: Ja.
3: Kom eens ho.
0: Oei.
2: Kom eens ho. Ja. Zo dan eigenlijk.
3: Kom eens ho. Ho. H-U-U. H-A-U-I.
2: Ho.
1: Onmogelijk om uit te spreken van de West-Vlaming. Ik snap het.
3: Ja. Ho.
0: Ho. Met af en toe dus een klein zweepje erbij.
1: Ja.
2: Goed. Anyways, we gaan spelen. We gaan eens checken of jij een goede match hebt met Jens en Donker.
0: Ja. Gaan
2: Jens,
0: we dat doen?
2: Jij mag even naar Q-Foute Radio luisteren met de andere hoofdtelefoon. En Sharon, dan krijg jij van Maarten als eerste de vier woorden.
0: Concentreer je, hier komen ze. Het eerste woord is woestijn.
3: Woestijn, zand.
0: Beker.
3: Drinken.
0: Acteur.
3: Wat zou ik zeggen? Film of actrice.
0: Lang.
3: Kort.
0: Oké. Okay.
2: Vind ik wel,
0: We hadden Jens erbij.
2: Ja.
1: Dat ging snel.
2: Ja, laat je buik spreken, Jens.
1: Oké. Dus gewoon... we gaan het doen.
2: Let's go.
0: Woestijn.
1: Zand.
0: Ja, we zijn bezig.
1: Ja?
0: Oké. Beker.
1: Beker. Drinken.
2: Goeie buik, Jens.
1: Let's go. Oké.
2: Zo roep, kalm.
1: Sorry.
0: Acteur.
1: Let's go, nog eentje.
2: €1000, hè? Als het vierde ook juist is.
1: Oké.
2: Hij is wakker, hoor, nu.
1: Nu ben ik wakker. Oké.
0: Lang.
1: Kort. Let's go. €1000. Boom. Ja, gedaan, hoor. Geen probleem.
3: Oh, super, dank je.
1: Doet hij gewoon.
0: heel straf, hoor.
2: Dat is heel straf. Zeg, en Sharon, het is blijkbaar een feestmaand voor jou.
3: Ja,
2: dus ja, dan komt die 1000 euro extra goed van pas. Wie of wat vier jij allemaal?
3: Ja, ik heb dus 4 jarigen in de maand, waarvan er al 2 voorbij zijn. Ja, mijn tante, mijn oudste zus, haar man en haar jongste dochter. En mijn andere 6 trouwens nu zaterdag.
0: Amai.
3: Dus,
2: maar je gaat toch ook iets voor jezelf kopen?
3: Ja, tuurlijk.
2: En iets voor Jens. Wat wil je graag, Jens?
1: Een boek. Een erotisch boek over een vrouwelijke inspecteur. Okay. Ja.
4: With you. Beter bed, dat is alle aanmerken onder één dak. Beter slapen.

0: appartementen aan zee worden weer populairder. Delphine, het is half acht. Vertel er ons alles over.
1: Het komt vooral door de klimaatverandering en de hitte. De vele bosbranden in het zuiden van Europa deze zomer bijvoorbeeld maken dat we weer meer in eigen land op vakantie willen. En daardoor zijn in de eerste helft van dit jaar 8% meer huizen en appartementen aan zee gekocht en verkocht dan begin vorig jaar. Vooral door Vlamingen en vooral in Kokseide, Middelkerken en Blankenbergen. En natuurlijk, ja, door die populariteit steeg ook de prijs mee met gemiddeld 7%. En dan moeten we naar Amerikaans president Donald Trump, want die belooft elke volwassen Amerikaan $5.000, €4.300, als zijn partij, de Republikeinen, de tussentijdse verkiezingen wint en dus de controle kan houden over het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Daar wordt in de VS over gestemd tijdens die tussentijdse verkiezingen in november, is dat. Trump zei dat allemaal op een samenkomst om daar nog stemmen voor te ronselen. En het is een opvallend voorstel, hè, want ja, dat geld moet in de VS worden uitgegeven, maar niemand weet hoe Trump dat gaat controleren. Of hij dat geld überhaupt ergens gaat vinden en of dat allemaal wel wettelijk is.
0: De waanzin blijft voortduren. Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Frank, klopt het dat jij ook wel liefhebber bent van het betere erotische werk? Als het gaat over literatuur.
2: Ik heb alle boeken van Arlitz gelezen, ja, inderdaad. Ja.
3: Oké, okay, ja, het ging hier, Sharon uit Hoogleden, gaf net een boekentip aan Jens Donkers over, ja, toch wel een soort van politiereeks die licht erotisch getint is. En Frank,
4: die zich van tijd tot tijd eens graag laat afmappen in de seksuele context.
3: Oef. Ja, Frank, zoiets, ja, van waar klopt. Kies jij voor die boeken? Van waar de interesse?
2: Dat is eigenlijk begonnen met Ine Mine Mutte. Dat is een boek dat hij geschreven heeft en ik vond dat zo fascinerend. Het is zo dat eigenlijk twee mensen tegelijk werden gekidnapt en die werden dan wakker in een ruimte waar ze niet buiten konden. En dat was het eigenlijk, kregen ze als boodschap van, kijk, je mag kiezen, dus als je de andere doodt, dan laat ik je vrij.
3: Maar werd dat dan ook een erotisch verhaal, eigenlijk?
2: Ja, dat is ook wel in die serie inderdaad. Dat die agent inderdaad, ja, die is dan alleen en die zoekt ergens toch...
0: Vertier.
2: Vertier op, ja. Mm-hmm.
4: Weerman met een paar duistere fascinaties. Ik denk dat ik het zo mag samenvatten.
2: Ja, ik ga ook niet alles op de radio vertellen.
3: Okay. Ik vind dat je al veel vertelt, eigenlijk. Maar goed, okay. Stille waters, diepe gronden. Wat mogen wij van het weer verwachten, Frank?
2: Vandaag een betere dag, hè. Dus blijft droog, zonnige periode. Af en toe toch wel redelijk wat wolkenvelden, dat ook. En dat bij temperaturen van om en bij de 20 graden. Morgen wordt het wat minder, de bewolking gaat toenemen vanaf het westen. Het gaat al wat regenen. Eerst in het westen, later ook in het oosten. Het wordt dan 21 graden. En het weekend, wel zaterdag, is de betere dag. Dan blijft het droog. Na het ochtendgrijs krijgen we ook wat zon. 22 graden kan het worden. Ja, en zondag gaat het toch tijdelijk regenen. En wordt het iets minder warm bij temperaturen rond 20 graden.
0: Dankjewel, tot over een uur. Tot straks.
3: Vijf files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Berchem 23 minuten erbij tellen. Op de E429 tussen Tubeke en de Welkomstlaan een kwartier erbij tellen. Richting Brussel enige 10 tussen Zemst en Machelen een kwartier extra rekenen. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem ook een kwartier erbij tellen. En op de Brusselse binnenring tussen Strombeek-Bever en Machelen een kwartier extra.
0: Daai, daai.
5: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blaklader.

0: Overal wacht, goedemorgen.
1: De teletijdmachine van Jens den Donker.
2: En ook Jens, nog eens goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, wij gaan zoals elke donderdag tijdreizen, maar je bent ondertussen ook je reis door Vlaanderen aan het afronden.
3: Klopt.
2: Hoeveel shows nog van de romantiek?
3: Zijn er nog 4, geloof ik, ja. Dus het zijn echt de allerlaatste.
2: Oké, en waar is het nog allemaal te doen? Is dat parate kennis of heb je zoiets van...
3: Geen flauw idee.
2: Ik zie waar de tourmanager nog heen rijdt.
3: Ik weet dat we de allerlaatste spelen in Genk, in ja. Sea Mine.
0: Ja. Dat klopt. Even.
3: Maar de andere, dat weet ik zo niet van buiten.
2: Hier Hamme, Kortemark en Sint-Leenaert.
3: Hola, dus alleen maar nog grote steden.
2: Ja. Sint-Leenaert, waar is dat eigenlijk?
3: Dat weet ik niet. Ik zou gokken op Oost-Vlaanderen.
4: Ja, nee, is dat niet West-Vlaanderen? Is dat niet bij Bruggen of zo?
2: In Antwerpen.
4: Ah, in Antwerpen.
2: Deelgemeente van Brecht.
3: Oh, oké, okay. Kijk eens aan.
2: Kijk, dan weet je waar je moet zijn. Voilà. Zo, allee, toch niet de E40 richting de kust oprijden misschien.
4: En in Hamme, dat wil ik zijn, dat zie ik als ik over het water kijk, waar ik woon. Dus dat is...
3: Wauw.
4: Ja. Prachtig, hè?
2: En die info is...
4: Is totaal niet relevant.
2: Ah, oké. Okay, ja. Jens, waar gaan we naartoe zo meteen?
3: Wel, we gaan niet zelf ergens naartoe. We gaan voor de allereerste keer de Charles oppikken en die naar hier brengen.
4: Oh!
3: Jazeker wel. En weet alvast dat het in die English zal te doen zijn.
2: Oh, dus we kunnen ons Engels al oefenen.
3: Engels al oefenen. En, misschien ook heel belangrijk, het rookmelderken niet in de studio afzetten.
4: Ah.
3: Dat gaat nogal cruciaal worden.
4: Oké. Okay.

0: maandag.
1: Here we go.
0: Komt Vincent Vieris terug uit vaderschapsverlof. Wordt hij eindelijk volwassen nu hij zelf een kind heeft?
2: Goochie, goochie, goochie.
0: Dat valt nog af te wachten.

0: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten, gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
1: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Je hoeft niet te wachten op onze Crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: James Blunt hier met Robin Schulz en OK. 7:41.
1: De teletijdmachine van Jens den Donker.
2: Ja, Jens, hallootjes.
3: Goedemorgen, baby's. Vandaag komt de geschiedenis voor de allereerste keer gewoon hier naar ons studiootje. Onze teletijdmachine is onderweg. Die is iemand gaan oppikken in Amerika.
4: Amerika?
3: Meer bepaald in het jaar 1909. Ik kan hier elk moment... Daar is hij. Oh. Maak jullie applaus voor de beroemdste schrijver van Amerika. Veel mensen kennen zijn verhalen over Tom Sawyer en Huckleberry Finn. Maar goed, dat zou ons te ver leiden. Zijn echte naam is Mr. Mark Twain.
4: Good morning.
5: Good morning.
2: Ik vind het wel een indrukwekkende verschijning. Zo'n hele deftige meneer van in de 70. Gok ik.
3: Ja, ja, begin.
2: En die, wit, volledig. Allee, ik bedoel, wit kostuum, wit gilet, witte plastron. Zelfs als ik... Schoenen ook wit.
4: Ja, en van boven nog witter eigenlijk. Hè. Wilde witte krullenbol, witte wenkbrauwen, grote snor. Echt een heel grote witte snor.
2: Ja, hè? Maar is hij nu aan het roken? Het is een brandende sigaar. Het is nog geen 8 uur 's morgens.
4: Ah ja, daarom moesten wij die rookdetector afzetten. Ja, ah, dat staat af. Dat
2: ja, ja, ja,
3: ja. En hij rookt ook geen dure sigaren. Nee, Mr. Twain rookt enkel de goedkoopste sigaren van heel de tijd. Belangrijk om te weten, hij spreekt enkel en alleen Engels en verstaat ons dus niet.
4: Wat makkelijk is, want we kunnen over hem babbelen zonder dat hij ons kan begrijpen.
3: Ja, maar vragen stellen moet je dus wel in het Engels doen.
4: Ja, ja, oké, okay, oké.
5: Okay. Is there a problem?
2: No, no, Mr. Twain, wat zou ik vragen? Why are you wearing all white?
5: I have reached the age where dark clothes have a depressing effect on me. I prefer light colors, like those worn by the ladies at the opera.
3: Ja, hij zegt, op mijn leeftijd word ik nogal depressief van donkere kleuren. Ik kleed mij liever zoals de mevrouwen in de opera.
4: Mr. Twain, how does it feel to be dead right now?
2: Oh, Martin.
4: Nee, maar ja.
3: Oh, jongens.
5: The report of my death is an exaggeration.
3: Ja, dat moet ik misschien toch even uitleggen. In 1897 stond er per ongeluk een overlijdensbericht van meneer Twain in de krant, terwijl hij eigenlijk springlevend in Londen zat.
2: Oeh.
3: En dit was toen zijn officiële reactie. Het bericht over mijn dood is overdreven.
2: Ja, overdreven. Niet waar dus eigenlijk, nee, op dat moment. Ja.
3: Zeg maar, misschien moeten we hem niet te lang ophouden. Hij zit er een beetje ongeduldig uit.
2: Ja, Mr. Twain, Jens says you are in a hurry. You have to go back to...
4: 1909.
2: Ja.
5: Yes, madam. I have an appointment. With a comet.
4: Een afspraak met een komeet?
3: Ja, wacht. Vriendjes, misschien een snelcursus komeet.
2: Een
3: komeet
2: is dus... Ik was meteor aan het bellen, maar jij kunt dat uitleggen.
3: Een komeet is dus een gigantische vuile steelbal, basically, die rond de zon vliegt met zo'n lange, lichtgevende, mooie staart. Ja, ja. En die komeet van Halley, dat is de beroemdste van ze allemaal, want die werkt als een klok. Hij keert ongeveer om de 75 jaar terug.
4: Dus, als je die komeet als kind ziet...
3: Dan moet je eigenlijk basically stokoud worden om die nog eens te kunnen zien. De meeste mensen zien hem dan ook maar één keer in hun leven.
5: You see, I came in with Halley's Comet in 1835. It is coming again next year. And I expect to go out with it.
2: Maar wacht, hij zegt, I came with the comet. Dus hij is geboren in 1835, hè, toen die komeet aan de hemel dan stond.
3: Exact. En tel maar mee, hè. 1835 plus 75. In 1910 keert de komeet voor het eerst terug. Volgend jaar dus voor hem.
2: Ja?
3: En hij is dus van plan om dan mee te vertrekken.
4: Mee te vertrekken? Maar hij bedoelt toch niet...
3: Ja, dat bedoelt hij wel.
5: It will be the greatest disappointment of my life if I don't go out with Halley's Comet. The Almighty has said, no doubt. Now, here are these two unaccountable freaks. They came in together... They must go out together. Farewell, my friends.
4: Vertel, is de afspraak doorgegaan?
3: Wel, op 20 april 1910 bereikte de komeet van Halley het dichtste punt van zijn baan rond de zon. Eén dag later stierf Mark Twain, thuis in zijn bed. 74 jaar, exact zoals hij zelf had voorzien.
4: Ik ben dat nu eens aan het opzoeken en het klopt ongeveer, die 75 jaar. Want de vorige keer was in 1986, in februari. En de volgende keer is dus juli 2061. Dus wij...
3: Wow.
4: Die bij mij drie zijn veroordeeld om het ding maar één keer te zien, denk ik. Want we hebben de vorige juist gemist.
2: Gaan we
4: de...
2: samen kijken dan?
3: De volgende...
2: Ja! Ja! Oké, okay, is dat al afgesproken?
3: Dat nu al vast in je...
4: Ah, wel.
2: Dus dat zet ik in de agenda.
4: Je kunt dat echt in je agenda zetten, hè? Dus we kunnen dat allemaal doen, ook luisteraars. 28 juli 2061.
3: Oh.
4: En we praten zo meteen verder, want je blijft nog even hangen. Dus dat is fijn.
0: Nu bij Q. Heerlijke song. Ella Langley en Choosing Texas. Goedemorgen.

0: zoals Dorothea. Drinking Jack all by myself. Dat durft ze ook wel iets doen natuurlijk.
1: En van vroeg al, het ochtends, dat baart mij wel zorgen. Ja.
0: Je denkt misschien dat je luistert naar KPLX in Dallas-Fort Worth. Een van de grootste en best beluisterde countrymuziekstations van de state. Nee, het is Q-music in Vlaanderen. Ook wij zijn fan van Ella Langley en Chosen Texas. Morgen kom je rond deze tijd te weten hoe deze hit... Cameron Whitcomb klinkt als het een power ballad wordt. Dat is de opdracht die uit onze muziekbingo is gerold. Elke vrijdag een bekende hit in een ander genre. Willem, die je misschien nog kent als onze hulpcoach bij The Voice, die gaat daarmee aan de slag en heeft de hulp van Lies ingeschakeld.
1: Ook geen... Lies?
0: Lies.
1: Ah, Lies.
2: Ook dat is gewoon Texaanse. Maarten zijn Engels.
0: Lies. Ah, ja,
2: okay. Lies. Gewoon
0: Lies, hè. Lisa van Rossum, Lies. Ze is er ook altijd bij als Meteor haar broer optreedt en we kennen ze natuurlijk ook als Viool. De Massinger. Hier met een power ballad. Een straffe zangeres.
1: Yes. Absoluut. Ja, wat is dat?
2: Benieuwd naar.
0: Ja, ik ook.
2: Zoals elke donderdag hebben wij natuurlijk Jensen Donker in de show. En je hebt een lege agenda tot 9 uur, dus je blijft gezellig wat langer dan gewoonlijk
1: hangen. Normaal moet ik altijd snel, dat ik om 8 uur natuurlijk aan mijn bureau kan zetten.
2: Nee, maar ja, serieus, hoe ziet het? Ben je 's ochtends, ga je soms wel echt dan zo al aan je bureau zitten en werken en...
0: Dat is een vak, hè, comedy.
1: Zeker. En eigenlijk zijn de echt de hele vroege... Uren, 's ochtends, dat zijn mijn favoriete uren om echt te werken.
2: Ja, maar je lag hier daarnet nog half in het slapen.
1: Ja, maar omdat dan meestal, dan slaap ik ook echt. Dus mijn window of opportunity voor slaap is doorgaans tussen 6:30 en 9:30. Zo. Dat zijn meestal de uren dat ik slaap.
2: Dat is toch te weinig?
1: Ja, ik slaap niet veel. Ik slaap heel slecht. Dus vandaar. Maar zo, vooral zo van tussen middernacht en pakt 6. Dat zijn de golden hours. Je wordt niet gestoord. Iedereen slaapt. Dus dan kun je gewoon lekker doorwerken. Dat is heerlijk.
0: Zoals Herman Brusselmans voor die kinderen had. We hadden daar ooit eens een itempje mee, lang geleden, in de ochtend. En dan moesten wij die altijd bellen om dat op te nemen om 6:30. Want dan ging die bijna slapen. Omdat die altijd zijn boeken schreef.
1: Ja,
0: middernacht eigenlijk. En die sliep dan van 6 tot 2 uur in de namiddag.
1: Ja.
2: Amai, maar dus jij slaapt eigenlijk maar een 4 uur ongeveer per dag?
1: Ja, als ik 4 uur kan slapen, dan ben ik eigenlijk al heel content. Ja, ik heb zware slaapproblemen. Ja.
2: En hoe komt dat? Ja, kan je daar niks aan doen?
1: Maar het probleem is, ik heb daar heel lang medicatie voor genomen, maar nu probeer ik daarvan af te kicken.
0: Ah,
1: en dat is echt een hele moeilijke.
0: Dat hoor je vaak, hè, dat dat heel moeilijk is.
1: Maar jongen, dat is echt vergif. Ik ben al jaren bezig met af te bouwen, zogezegd.
2: Maar als je zo 's avonds nog moet gaan spelen, een show, wat doe je dan... overdag, want ik vind dat al moeilijk als ik bijvoorbeeld een vrije dag heb en ik weet vanavond ga ik eten om 6 uur, dan vind ik het moeilijk om de rest van die dag gewoon vrij te beleven. Dan ben ik eigenlijk aan het denken hoe lang nog tot 6 uur
1: dat
2: vanavond.
1: Dat snap ik, maar dan doe ik wel gewoon leuke dingen. Dus dan lees ik een beetje op mijn gemak of whatever. En wij vertrekken ook al vrij vroeg. Dus doorgaans tussen 4 en 5 vertrekken wij al naar het theater, dan eerst daar iets eten met de ploeg, dan nog een doorloop. Allee, of tenminste een soundcheck, dat soort toestanden.
0: Ja.
1: Dus ik ben er ook wel al vrij vroeg.
0: En doe je soms ook nog DJ-sets, nog draaien?
1: Heel af en toe, maar ja, ik doe dat altijd met een Barry. En om die twee agenda's samen te krijgen, dat...
0: Bart Kanaert.
1: Met Bart Kanaert, maar dat lukte heel zelden. Dus we komen er heel weinig nog aan toe. Maar nu binnenkort spelen we nog een keer een setje op een comedyfestival waar we dan toch alle twee moesten zijn.
0: Ah ja.
1: En dus af en toe nog wel eens, maar het is heel sporadisch.
0: Is er dan ruimte voor Levels en Avicii soms?
1: Voor wat?
0: Levels en Avicii.
1: Ah nee, zeker niet. Nee.
0: Oei, waarom niet?
1: Nee, dat is zo niet onze... We zijn meer van de... A far le more comiccia. Skopje, skopje, skop. Zo dat, hè.
2: Ja, dan heb ik toch liever Levels.

0: morgen om 7:15 bij Maarten en Dorothee.
1: Hey guys, ik ben Willem. Ik was de hulpcoach van Maarten en Dorothee in The Voice. En morgen breng ik weer een Q-hit in een ander genre.
0: En straks...
2: De Belgian Cats spelen vandaag hun kwartfinale op het WK basketbal.
3: Krijgen we spektakel of stranden ze hier?
2: Wij dubbelchecken dat met sportjournalist Klaas de Wijngaard. En de donderdagochtend is een pak mooier, want Jens de Donker is er.
4: Komen terug van school met grote honger.
5: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Wat? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
4: Oh.
6: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaakt,
4: oh,
6: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
4: Oh, Lidl, met een haal.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
2: Goedemorgen, 8 uur. Nieuws krijg je van Delphi.
8: Goedemorgen. We kopen weer meer appartementen aan de kust. In de eerste helft van dit jaar zijn er 8% meer gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. De notarissen merkten na een jarenlange daling dat de tendens van vorig jaar aanhoudt. En opvallend, vooral Vlamingen kopen een huis of appartement aan de kust.
9: Je ziet dat vandaag de dag kopers toch wel gemakkelijker dichtbij iets kopen. Je hebt dan ook het klimaat dat ook wel een rol speelt, want aan de Belgische kust heb je minder extreme temperaturen die je bijvoorbeeld in het zuiden van Europa wat meer kan hebben.
8: Door de populariteit steeg ook de prijs met zo'n 7%. Je betaalt nu gemiddeld €350.000. Er zijn nog nooit zoveel subsidies uitgedeeld in Vlaanderen op een moment dat er fors bespaard moet worden. Dat blijkt uit onderzoek van HLN. Vorig jaar ging er net geen €20 miljard naar lokale besturen, ondernemingen of sport- en cultuurverenigingen. En opvallend, de stad Antwerpen kreeg met €1,2 miljard de meeste subsidies. Collega Joppen uit.
10: Dat is niet alleen dubbel zoveel dan de tweede in de lijst, de stad Gent, maar ook €350 miljoen meer dan alle andere Vlaamse provinciehoofdsteden opgeteld. De volledige subsidiepot voor die Vlaamse besturen bedraagt zo'n €5 miljard, maar het meeste geld gaat nog naar de zorg. En ook dat budget is gegroeid van €7,6 miljard naar €8,3 miljard.
8: Ook al naar meer politici worden reservist in het leger en werken een paar dagen of weken per jaar voor defensie. Recente

0: winsten zijn Jasper Pillen van Anders en Ine Tombeur van N-VA. Eerder raakte ook al bekend dat MR-voorzitter Georges-Louis Boucher reservist is. Ze vinden het een plicht, zeggen ze, om in deze tijden een steentje bij te dragen. Amerikaans president Donald Trump belooft elke volwassen Amerikaan $5000 als de Republikeinse partij de tussentijdse verkiezingen wint in november en dus de controle houdt over het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Trump houdt op dit moment een conventie om daar nog stemmen voor te ronselen, want die verliest aan populariteit. Het is voorlopig nog onduidelijk waar hij dat geld dan zou halen en of het zelfs legaal is om dat op te leggen. En geen halve finale voor Alexander Bloks op de US Open Tennis. Hij gaf op in de kwartfinale tegen de Rus Khachanov in de derde set door te hevige rugpijn.
1: De enige reden waarom ik op het veld stapte is omdat ik besef hoe zeldzaam het is om op Arthur Ashe te spelen. Fysiek was het een drama, maar ik denk dat ik, ondanks dat ik mij zo slecht voelde, vrij veel games heb gewonnen. Diep van binnen bleef ik er wel in geloven.
0: Bloks blijft ook de eerste mannelijke Belg die de kwartfinale kon spelen in New York. Khachanov speelt in de halve finale tegen de Duitser Alexander Zverev. Blijft droog vandaag en tot 21 graden. Morgen is er kans op wat regen, dan 20 graden. Zaterdag weer droog bij 22 graden en zondag weer buien bij 20 graden.
2: En 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Brussel op dit moment op de E40. Tussen Wetteren en Aalst is een ongeval gebeurd. Daar moet je een half uur extra rekenen. Tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe 20 minuten erbij tellen. Enige 10 tussen Zemst en Machelen, 25 minuten extra. Richting Antwerpen schuif je aan op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. 25 minuten extra. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West een kwartier erbij tellen. A12 tussen Boom en de Kontigse Steenweg 13 minuten extra. En op de Brusselse binnenring staat een file tussen Expo en Vilvoorde. Daar moet je 23 minuten erbij tellen.
3: Ah, heerlijk.
4: Music. Maarten en Dorothee.
3: Just another day in the kingdom of fear. Welkom.

0: Cameron Whitcomb, hoe klinkt deze als power ballad? Dat ontdekken wij morgenochtend rond 7:40. En zometeen bij Q Music dat ene liedje waarbij Nelly en Kelly berichtjes sturen naar elkaar met Microsoft Excel. Dat is toch iconisch, hè?
1: Ik weet het exact.
2: In de videoclip.
0: Prachtig, ja.
1: Yes. Ongelooflijk grappig.
0: Ongelooflijk.
3: Zometeen. Het is donderdag 10 september.
2: Even met Jens en Donker kijken naar wat er vandaag zoal leeft, wat er in de kranten staat. Ja. Jens, heb jij ooit een busypas gehad?
1: Oh ja, maar dat is heel lang geleden. Ja, zeker wel.
2: Ja.
1: Voor de lijn Kortrijk-Zwevegem.
2: En waar zat je dan op de bus? Had je een vaste plaats?
1: Zeker wel. Ik moest altijd, dus je weet, de koelkens die zitten allemaal helemaal achteraan.
2: Uh-huh. Ah wel, maar ja, zo, Maarten, jij zei dat daarna. Ik zat ook altijd van achter, maar
1: ik was... Ik zat naast de chauffeur eigenlijk. Ik zat helemaal van voor. In diezelfde filosofie van de koelkens achteraan. Ik zat helemaal vooraan naast de chauffeur.
0: Ja. Oké. Heb je dan ook een fascinatie voor het besturen van een bus of een tram?
1: Niet echt, maar wat ik wel altijd heel leuk vond, als je zo op schoolreis ging, het was met een dubbeldekker, ja. En je zat helemaal vooraan, maar op het eerste verdiep, dan zat je gelijk echt gewoon aan een panoramisch window.
0: Wauw.
1: Ongelooflijk.
2: Ja, dat is ook een tip voor een goedkope citytrip in Londen. Hè. Als je gewoon een normale bus neemt en je gaat ook op zo'n dubbeldekker van boven zitten aan het raam. Ja, dat is gewoon een gratis... Alleen niet gratis, maar ik bedoel, het kost niet zoveel. Dat is een
1: slim meemaken. Ja, ja.
0: Slim.
2: Heel leuk. Ja, de busypas van de lijn bestaat vandaag exact 25 jaar.
1: Hola.
2: Dus ja, een jongerenabonnement waarmee scholieren en studenten goedkoper de bus of de tram kunnen nemen.
0: En vanaf vandaag kan je reserveren voor Jong Keukengeweld, een actie waarbij 18 tot 35-jarigen voor een mooi prijsje kunnen gaan eten bij jonge topchefs. Via de website van Jong Keukengeweld kan je reserveren.
2: Ah, wel, ik heb dat al vaak willen doen, maar dat is er nog nooit.
0: Ah, het is te laat. Het is te laat nu.
2: Hoezo, het is te laat?
0: Je bent te oud, hè.
2: Ah ja, oh nee! Ah, ja. Oh, dat heb ik nu pas door. Ik ben 36.
1: Ja, dat je al 36 lentes.
0: Ah ja.
2: Ja.
1: Amai, dat is er, maar ja, niemand gaat dat controleren bij
0: ook
1: u.
0: Jij bent te oud, Jens.
2: Doe maar, hè.
1: Ja, ik ben veel te oud.
2: Maar heb je het al
1: van
2: gedaan?
1: Van mij valt dat ook op.
2: Maar
1: van
2: nu, maar, jongen.
1: Maar nu zou je niemand dat geven.
2: Maar heb je dat al gedaan?
1: Al 36.
2: Ja, let's
1: amai,
2: go.
1: Ik zou zeggen... 29 zou ik denken.
2: Echt.
1: Maar,
0: mooi, mooi.
2: Ja, dat is cool.
1: Zo mag ik gaan eten bij ons door.
2: Zeker welkom.
0: Zeg Jens, comedy verdient dat goed?
1: We mogen niet klagen.
0: Oké, dat is belangrijk voor wat Dorothee nu gaat vertellen.
2: Gisteravond heeft Apple officieel de nieuwe iPhones voorgesteld. Ja. Na heel veel geruchten, we wisten eigenlijk al wat het plan was. Mm-hmm. Er komt dus zo'n vouwbare iPhone.
1: Oei.
2: Apple is de laatste grote speler die daarmee komt. En ze zeggen van ja, we hebben dat bewust gedaan. We hebben eerst andere grote merken de beginnersfouten laten maken. En daardoor kan Apple nu dus meteen met, zeggen ze, een goed product komen. Het nieuwsblad schrijft, ook van de prijs, plooien dubbel. Mooi gevonden wel, hè. Maar dus, €2.839
1: kost
2: de basis...
0: Basis, hè?
2: Basisvouwbare iPhone. Wacht, hè, als je meer opslaggeheugen wil, is het al bijna €2.600. Maar stel dat je graag, wie, ik vraag het mij echt af, 1 terabyte opslag wil, dan ga je al over de €3.000.
1: Allee, €3.000, dat is...
0: Ja.
1: Je mogen een dag gaan werken voor dat te kunnen betalen. Ja. Nee, dat is flauwekul natuurlijk. Nee, serieus. Allee, wie heeft er dat ervoor over? Dat vind ik wel crazy, hoor. 3000 klotsen voor een telefoon?
2: Ja, maar er zijn hier echt prijzen waarvoor je ook gewoon al een MacBook en
0: laptop hebt. Ja, de 2 tera versie kost 3840 of zoiets. Dus dat is echt...
1: En ook
0: 3800 euro.
1: Maar hoeveel foto's kun je trekken? Allee, wat de fuck doe je daarmee?
4: Journalistiek ten top. Dat is de nagel op de kop.
0: Ja, nog mooie titels in de krant op pagina 7 van het laatste nieuws. Koeler dan het zuiden en dus zijn flats aan de kust hot.
1: Tja.
0: Veel mensen zijn afgeschrikt door de vele natuurbranden en rampen in Zuid-Europa. De hoge temperaturen die daarbij horen klinken voor veel mensen niet echt als een fijne vakantie. Dus steeds meer mensen die aan onze eigen koelere kust, het nieuws uit Frankrijk als het ware, iets kopen. In de eerste helft van dit jaar werden al 8% meer appartementen aan de kust verkocht.
1: Hola.
0: Zou jij het overwegen, Jens?
1: Ik zou nog meer anticiperen. Ik ben eigenlijk aan het loeren nu, maar ja, dat zal een werk van lange adem zijn, om een lapje grond te kopen. Nee, geen zeven. In Noorwegen. Mijn copain, de Lucas, je kent hem.
0: Wacht, we zijn serieus.
1: Ja, we zijn serieus.
0: Bij jou is dat altijd
1: serieus,
0: moeilijk.
1: Serieus.
2: Ja, Lucas is ook degene die altijd met jou meegaat. Hè?
1: Ja,
2: die rijdt, omdat jij mag zelf niet rijden.
1: Dat is tevens één, dat is mijn volwassen begeleider, maar tevens één van mijn betere vrienden. Die heeft jarenlang in Noorwegen gewoond. Dus die heeft daar zo'n Erasmusjaar gedaan. En dan nog... nadien nog 2 jaar gaan wonen, dus spreekt perfect Noors en zo. En we zijn eigenlijk aan het kijken om nu een lappeke grond te kopen in Noorwegen. Dus binnen een paar decennia zou dat wel een keer de investering van ons leven kunnen zijn. Daar geloof ik echt in.
2: Ja. Dus als jij bij mij mag komen eten, mag ik dan eens bij jullie in Noorwegen komen
1: eten? Zeker. Okay, ja. Maar voor alle duidelijkheid, we hebben het nog niet. We zijn nog aan het zoeken.
5: Maar het is koud, hè?
1: Ja. Ja,
5: het is natuurlijk een dilemma. Kies je dat stukje grond of dat stukje grond?
1: Ja, sorry.

0: because down south, Midwest, you know it. Oh, Nelly. Kelly.
1: Is dat je beste rap talent?
2: Ik vond dat wel redelijk goed.
0: Nee, we gaan het daarbij laten. Nelly en Kelly en Dilemma.
1: Jens, heb je eigenlijk ooit overwogen om voor een artiestennaam te gaan?
3: Ik heb heel kortstondig, in de early days van mijn carrière, heb ik wel een artiestennaam gehad, ja. Jens van Stroheim.
0: Ja, maar dat is toch helemaal niet interessanter? Je doet dat om...
3: Allee, nee, dat was eigenlijk, maar de reden was niet om daaronder net bekend te worden, maar wel het tegenovergestelde. Om nog niet al mijn blunders van in het begin te kunnen koppelen aan mijn echte naam. Ah, dat was echt het idee.
1: En wat is Von Stroheim?
3: Erich Von Stroheim was een regisseur / acteur in de early jaren, ja, wat is, zal het zijn, 30, 40, 50. En dat is eigenlijk het zinnetje, the man you love to hate... werd eigenlijk uitgevonden voor hem. Omdat dat een superveel eisende regisseur was, die soms heel... En hij speelde ook heel veel slechterikken in films.
1: Ah ja.
3: Dus vandaar dat hij...
1: En jij zag een link met jezelf? Of?
3: Blijkbaar toen wel. Nee, ja. Ik denk dat ik daar gewoon fan van was. Ah, en dat daarom dan zo was en zijn achternaam heb gechoept.
1: En heb je ooit overwogen om de donker weg te laten en gewoon Jens te doen als naam, als brand?
3: Nee, want er zijn er ook veel te veel. Ik bedoel, ik zat met drie Jensen in de lagere school, in mijn klas, met drie.
0: Ja,
3: ik werd Dikke Jens genoemd.
1: Hallo!
0: Dat is heel erg.
3: Echt waar?
0: Ja, en straks hebben we nog iemand bij Verdubbel Je Loon in 60 seconden, ook een Jens. Dus dan moet ik straks om 9 uur zeggen, ja, Jens is weg, maar straks een nieuwe Jens.
3: Ja.
0: Dus inderdaad, ja.
1: Toch eigenlijk een moeilijke job, hè? Bij de radio werken, Maarten.
0: Moet daar dan over nadenken.
1: Ja. Maar Miley Cyrus, die heeft het gedaan, hè?
0: Absoluut. Ja. De Cyrus is weg, de goede muziek is gebleven, de Q-topschijf komt eraan met een duidelijke boodschap. Misschien de moeite om eens extra goed naar de tekst te luisteren.
4: Nog 5 keer slapen. En elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis. Bel dinsdagochtend 0800 45678. Kom live in de ochtendshow bij Maarten en Dorothee. En win een nieuwe thuis zonder verhuis. Q sounds better with you.
5: Yeah? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè. Wij.
6: Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
7: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
8: Het moment van de waarheid. Het is Rob over onder. En het is eronder. Een overschotel. Ongelooflijk, wat een prestatie.
9: Rob, ronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
10: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
11: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
10: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
11: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
10: Aha, oké.
12: Okay. Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
13: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
14: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
15: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
16: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
17: Vandaag iets met pit?
16: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1+1 gratis.
17: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
16: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
18: Zie het.
19: Grootser!
18: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
20: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
21: Ramen, deuren, verandas?
22: Leenaars Aluminium.
23: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
24: Dit is deze week de

0: dat doet de bass wel, hè. De bass persuades. De Q-top chef.
1: De bass persuades. Wat ik wel zo raar vind aan, die, aan die Miley... Hey, wat is nu gewoon Miley? Het is niet meer Cyrus.
2: Miley.
1: In echt, als je die in interviews ziet, dan praat die met een stem van iemand van 70 die al heel haar leven heeft gerookt. Ja. En als je ze dan hoort in zo'n nummer, is dat zo'n piepstemmetje van heb je me daar. Dat is toch een ander?
3: Ja.
1: Ja.
2: Nee, maar
1: wacht. Geef maar even mee.
2: Ik heb de Miley, ja.
4: I honestly feel like my voice changed a lot after the fire. I could sing better after the fire in some way. It's almost like it like unleashed something. Because I noticed that my voice got better.
2: Ja, zij vindt wel dat de stem beter is.
1: Twee pasjes voor de Michels per dag.
5: Maarten en Dorothee.
2: Heeft er ook een duidelijke boodschap, hè? De Q-top schijf. Volgens Miley dansen jonge mensen niet meer. The kids don't wanna dance, herhaalt ze in het refrein. En ze zingt ook over de ogen die gekluisterd zitten aan het telefoonscherm. Haar advies, ga analoog. Kijk eens uit het raam. Nu, ze is 2 jaar jonger dan jullie zijn. Het klinkt eigenlijk een beetje als een belerende moeder, hè? Of heeft ze gewoon gelijk?
1: Ja, ja, waarom dansen we niet meer? De wereld staat letterlijk en figuurlijk in brand, Miley. Komt uit je ivoren toren, want het is gemakkelijk, hè, met je miljarden.
2: Ja, nu, Miley, haar huis is letterlijk afgebrand natuurlijk. Dus ik denk dat ze ook wel
1: op
2: weet.
1: Op die manier, dan neem ik alles terug.
3: Ja, best. Ik kan dat wel op vakantie zo zeggen, als er mensen bij zijn, kijk nu eens uit het raam, jongens. Dus ik ben wel een beetje de Miley van de bende op zo'n moment.
1: Ja, ja, ja. Ik, zeker aan tafel kan ik me daar ziek aan herinneren. Mensen die dan op hun telefoon zijn, word ik knetter van.
2: Ja, ja. Dus
1: dan ga ik ook wel in de rol van de papa die zegt, en dat is dan je wereld met die telefoon. Dan ga ik ook weer heel West-Vlaams gaan praten.
3: Ah, ja.
1: Ho, hasje, stop een keer met die telefoon, Giro.
3: Jens en Donker, morgen komt James op bezoek. Weet je dan welke?
1: Wacht, James.
3: Welke James?
1: James.
3: Ja? James.
1: Bond. James. Of wat bedoel je?
3: De naamgenoot van de bekende ontdekkingsreiziger.
1: Cook.
3: Ja, James Cook. Momenteel te zien in Zeg eens en Got Talent. Heb je al gekeken naar een van beide of allebei?
1: Nog niet, maar het staat bovenaan mijn agenda.
3: Ja, zeker. Aan welk programma zou je zelf het liefste deelnemen? Zeg eens of Got Talent?
1: Dan ga ik zeggen Expeditie Robinson.
3: We begonnen ook al met een mooie dus al zeker niet, zeg eens Maar stel, Got Talent, welk talent zou je dan laten zien? En het mag niet comedy zijn.
1: Ola.
3: Je staat op het podium en ze zeggen, ja, Jens, toon ons jouw talent.
1: Ja, waarschijnlijk dan dierenimitaties.
2: Ah?
1: Ja.
3: Ja, dat, ja.
1: Ja.
3: Allee, dat moeten we nu horen, hè, Jens. Ja.
1: Dus jullie raden welk dier ik ben.
2: Oké.
3: Okay. Ja, maar het is met geluid, toch?
1: Ja, ja.
3: Ah, ja. Ja, een hond.
1: Nee, dat was nu een poes. Dan ben ik misschien toch niet zo goed. Nee, oké, okay, inderdaad, een hond. Oké, okay, wat is dit?
3: Maarten, als hij 's ochtends zijn sardinen aan het eten is.
1: Bijna.
2: Ik heb geen idee.
1: Mierenetertje. Klein slurfje, hopla.
2: Doe alsjeblieft mee.
1: Ga voorstellen.
2: Henry Moody back you.

0: ochtend, een hele goede morgen. Het is bijna 8:30.
1: Ik vind het wel mooie talenten van Jens en Donker.
0: Maar indrukwekkend.
2: Heb jij eigenlijk trouwens talenten, Maarten?
1: Nee, dat kan ik al zeggen.
0: Jawel, ik kan dit doen. Wacht, met mijn twee handen gewoon.
2: Dat is echt heel schmerig.
1: Ik zei het toch, dus nee.
2: Oh,
1: geen talent.
2: Delphine, heb jij misschien wat nieuws?
0: Pas op, nieuws kan ook smerig zijn, hoor. Allee, Delphine, vooraan in jouw nieuws. Er wordt een record aan subsidies uitgedeeld.
3: Ja, opvallend toch wel. Hè. In tijden waar er overal moet bespaard worden om die begrotingen in evenwicht te krijgen. In totaal is er vorig jaar voor net geen 20 miljard euro Vlaamse subsidie uitgedeeld. Aan sportclubs, cultuurverenigingen, maar ook aan lokale besturen. En opvallend daarbij, de stad Antwerpen kreeg met 1,2 miljard euro de meeste subsidies. Het dubbele van de stad Gent, dat is de nummer 2 in de lijst.
0: Dat is toch raar, hè?
3: En dat geld gaat vooral naar personeelskosten en er wordt nu inderdaad geopperd, moeten we dat niet eens herbekijken? Hoe komt dat allemaal? En dan de afgelopen maand augustus. Die was wereldwijd de warmste augustus sinds het begin van de metingen. Het werd volgens de Europese Klimaatdienst Copernicus gemiddeld net geen 17 graden. En daarmee was het wereldwijd 1,65 graden warmer dan in de tweede helft van de 19e eeuw, waar Copernicus altijd mee vergelijkt. Dat is meer dan 1,5 graad en dat betekent dat de drempel uit het klimaatakkoord van Parijs is overschreden. Eenmalig, maar het toont wel die stijgende tendens.
0: Jens, ben jij iemand die, net als Dorothee, blij is dat de warme dagen semi voorbij zijn?
4: Want ja, zeker.
0: Alles wordt warmer dan
4: zeker. Ik haat de zon, durf ik wel zeggen. Daar ben ik geen fan van. Nee.
1: Nee, team Jens, ja.
4: En ik durf er ook niet meer van genieten. Gewoon omdat je denkt van, ja, maar het is allemaal naar de kloten. Het klimaat is kapot. Dus dan voelt iedere dag dat het heel warm is, heel kut aan. Ik voel dat ik hier alleen in sta.
0: Frank, Frank, voel je dat je nu dus eigenlijk enkel nog slecht nieuws kan brengen vanaf nu?
5: Ik snap dit gewoon niet. Ik bedoel, je kan er toch weinig aan doen. Dus als het dan zonnig en warm is, ben ik gelukkig. Ik voel geen schuldgevoel op een of andere manier.
0: Er zijn ook mensen die zeggen, drink een pintje, zet u aan uw zwembad.
4: Ja, ja, ja? Zo heb je er ook. Mafketels noem ik die. Goed. Als
1: ik denk dat Maarten ook zo snel jacuzzi in het zwembad heeft veranderd, zodat we niet zouden doorhebben dat hij het over zichzelf heeft.
4: Ah,
1: Maarten,
0: maar voor de jacuzzi-eigenaars is dit ook niet simpel. Hè,
1: want... en die hebben het al zo moeilijk.
0: Nee, maar het is te warm dan, voor de jacuzzi.
5: We begrijpen het volledig.
0: Ja.
1: Allee, en voor het proletariaat, Frank, wat mogen die van het weer verwachten?
5: Inderdaad. Wel een redelijke dag toch wel. Hè. En geen 30 graden, maar 20 graden. Dus dat schuldgevoel moet je zeker niet hebben vandaag. Blijft droog. Zonnige periode, wat wolkenvelden links of rechts, nu wel aanwezig. Uiteindelijk gaan er ook stapelwolken ontstaan. Maar alhoewel is dit wel een oké dag. Morgen gaat het regenen in het westen van het land, later ook in het oosten. En dat bij temperaturen van 21 graden. In het weekend zaterdag alweer een betere dag. Dus met na het ochtendgrijs toch wat zon bij 22 graden. Zondag daarentegen zou het tijdelijk gaan regenen. En dan wordt het niet warmer dan een graad of 20.
1: Voilà, voor de niet-jacuzzi-eigenaars.
0: Ja, dankjewel, Frank. Tot morgen. Hè. Salut. Hè.
5: Tot morgen.
0: Ja. En dan nu voor de mensen die geen helikopter kunnen betalen. Dorothee, waar staan de files?
1: 5 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat richting Brussel, E40, tussen Merelbeke en Aalst. Daar is een ongeval gebeurd. 1,5 uur extra rekenen tussen Bertem en Sint-Stevens-Woluwe. 20 minuten extra. Enige 10 tussen Zemst en Machelen. 35 minuten erbij tellen. Richting Antwerpen gaat het traag op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Ook 20 minuten extra. En op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. 20 minuten erbij tellen.
0: Nele uit Genk laat weten dat ze blij is. Zo kunnen mijn tomaten in de serre toch nog rood worden. Always look on the bright side of life. Jelly Roll komt eraan na de doordenker.
6: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder. Dorothee's doordenker.
3: Tijd heelt alle wonden, maar een pleister helpt soms sneller.

0: We hebben miljarden jaren niet geleefd. En hierna gaan we ook miljarden jaren niet leven. Maar today we are glad we are alive. Hè? Dat zingt hij toch, Jelly Roll.
1: Ja, en dat wij hier alle drie samen op hetzelfde moment leven.
2: Dat is een cadeau van het universum.
1: Toch?
0: Ja, maar ja. Dat is oké, bekijken, absoluut, absoluut.
1: Dat iedereen die nu wakker is, die nu in zijn auto zit,
0: ja,
1: dat wij met z'n allen toevallig nu samenleven.
0: Ongelooflijk.
1: Die kans is echt.
0: En er zijn al
2: 100 miljard. Zit je op dit moment in je wagen en voel je van, let's go, live baby, hell yeah. Toeter dan even, klaksoneer even.
1: Nee, dat mag je niet
2: doen. Mag dat niet doen? Ah, nee.
1: Dat is, nee,
0: mag
1: ja,
0: dat niet?
1: Nee, dat is, ja.
2: Mag dat niet meer?
1: Beter niet.
2: In mijn tijd, er werd niet anders gedaan, hè.
1: Ja?
0: Allee, doe het, jongens, doe het één keer dan.
2: Eén keer, klein toetertje, toet, ja. Hopla.
0: Allee, toet even in de file.
1: Ja, goed.
0: Durf je niet, kom aan, doe.
2: Even getoeterd.
0: Dan weet je wie er nog luistert, het is toch plezant.
2: En als je niet toetert, dan ben je zelf een droeftoeter. Let's go. Oh, sorry, ik weet niet wat er aan het gebeuren is.
1: Te weinig geslapen, Jens.
2: Jesus Christ, sorry.
1: Ja, okay.
2: Sorry.
0: Snel over naar de Belgen op de US Open. Over and out voor hen. Het sprookje van Alexander Bloks eindigt in de kwartfinales. Moest opgeven door een blessure. Nog Harmen nooit eerder raakte in het mannentennis een Belg zover op de US Open. Dus wel betrekkelijk cool.
1: Het blijft mooi, inderdaad. Ja, ja. De ontknoping van de Vuelta die nadert. Zondag kennen we de winnaar. En vandaag staat daar een tijdrit op het programma.
0: En om 17:15 vanavond spelen de Belgian Cats hun kwartfinale op het WK basketbal. Lijkt me wel de moeite om wat vroeger of later te eten, om eerst die match even te volgen. Of tijdens het eten, dat kan ook natuurlijk. Ze staan op 3 wedstrijden van een historische titel op het WK. Kunnen zij vanavond gastland Duitsland verslaan? We checken het bij sportjournalist Klaas de Wijngaard zometeen in de show.
3: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
4: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
5: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
6: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
3: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
7: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Ierse. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
8: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
9: Met Cooker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit 1 kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Cooker, de kraan die alles kan.
10: 30 jaar Milking. De eerste show was in no time uitverkocht. En daarom staan ze niet 1 keer, maar 2 keer in de AFAS Dome in Antwerpen. Milking Forever. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Info en tickets via afasdome.be samen met Q Music.
11: Vinden niet dat alles tegenwoordig sneller kapot gaat?
12: Ja, een wasmachine was vroeger voor het leven.
11: Of een boormachine, die gingen vroeger echt veel langer mee. Hè? Of de werkledij bij ons op bedrijf.
12: Ah, maar dan werken jullie niet met blokledder.
11: Huh?
12: Yep, gaat heel lang mee.
13: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
14: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op je energieverbruik.
15: Zo helder als het aquarium van mijn geadviesfonds?
14: Ja.
15: Wauw.
14: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
15: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
14: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
15: Om de 6 seconden?
14: Nee, 1 keer per maand.
15: Ah.
14: Meer info op luminus.be.
16: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
17: Dit was fantastisch.
16: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
18: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Keukens Labdij.
17: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
19: Maarten en Dorothee.
20: Wij waren de belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: Babette en Meteor met 1 op een miljoen.
1: Maarten en Dorothee.
0: Het is een gezellige ochtend met Jens de Donker in de show. Die hoor je elke donderdag bij ons. Dan reizen wij door de tijd rond 7:15. Maar je had wel echt niks te doen deze keer, dus je bent er nog.
2: Ik ben blijven plakken.
0: Yes, en de rest van de dag kan nog mooier worden, want de Belgian Cats zijn bij de laatste 8 op het WK basketbal. Vanavond spelen ze hun kwartfinale tegen Duitsland. Dat is ook het gastland, dus ja, ze hebben nog best wel wat supporters. En dat is ook waar sportjournalist Klaas de Wijngaard momenteel vertoeft voor het WK. Goedemorgen, Klaas.
3: Goedemorgen aus Berlin. Tot daar het Duits ook, alsjeblieft.
0: Okay.
4: Hoe bevalt Duitsland? Allee, ja, gewoon om te zijn dan als land en Berlijn als stad?
3: Aangenaam, eerlijk gezegd. Ik was nog niet in Berlijn geweest. Leuke stad, grote stad. Enige minpunt vind ik wel de currywurst aan het ontbijt, eerlijk gezegd. Maar voor de rest valt het wel mee.
4: Alleen, dat is het grootste pluspunt.
5: Amai, dat vind ik ook de hoofdattractie. Maar.
3: Ja, dat is zo. Dat wilde toch niet hebben om 8 uur aan het ontbijt.
5: Zeker wel.
4: Daarom zijn Jens en ik geen sportjournalist geworden. Nee, maar dat is een delicatesse inderdaad. Hè. Zo, het lijkt een beetje... Ja, het is eigenlijk een kruising tussen een servola en een frikandel. Zeg ik het zo goed?
5: Ja, en er zit zoiets iets kruidigs
4: ja, in.
0: Mijn kinderen waren ook van hoor in Duitsland.
4: Ah ja, kijk, voilà.
0: Deze zomer.
4: Misschien even tot de orde van de dag overgaan. Hoe zal Duitsland de Cats bevallen als tegenstander?
0: Ah ja.
3: Dat is de vraag. Hè. Ik hoop goed. Ze hebben er een beetje gemengde herinneringen aan. Dus vorig jaar op het EK bijvoorbeeld hebben ze Duitsland echt overtuigend kunnen kloppen. Maar 2 jaar geleden op de Spelen heeft Duitsland dan weer gewonnen, eerlijk gezegd. Maar ik vind, of ik denk toch als ik het een beetje zou kunnen inschatten, en ik heb ze toch al een paar keer bezig gezien, denk ik wel dat het zou moeten lukken.
4: Oh.
3: De Duitsers staan ook 6 plaatsen lager op de wereldranglijst. Dus ik geef de Cats eerlijk gezegd wel een goede kans.
4: Maar ja, Maarten, je zei het al een beetje. Hè. Ja,
0: het publiek. Hè?
4: Het publiek. Ja, voilà, ja. Duitsland gaat dan... Ja, meer supporters hebben, ze spelen voor eigen publiek. Maar kan zo'n thuissteun niet wel nog heel veel invloed hebben op zo'n wedstrijd?
3: Ja, een invloed gaat het sowieso wel hebben, denk ik. Want ik kan je vertellen, in de 3 groepsmatchen dat de Cats hier al gespeeld hebben, dan hebben ze elke keer echt dat publiek in het voordeel gehad. Ik ben geschrokken hoeveel Belgische supporters hier naar Berlijn zijn gekomen. Zeker ook afgelopen weekend, het was enorm. En ik heb dan de match van Duitsland gezien tegen Zuid-Korea eergisteren. En toen waren er echt veel Duitse supporters. Dus ja, dat publiek gaan ze wel net nadeel hebben. Maar ik denk nu ook weer niet dat het een doorslag gaat geven. En ergens halen de Cats, zoals bijvoorbeeld wel Emma Meeseman en Julie van Loo, daar gewoon ook motivatie uit. Hè. Dat is iets van, jongens, we zullen het hier wel eens laten zien. Kom maar op.
0: Pro's, hè. Ja, tuurlijk. Ja. Pro bedoel ik mentaal dan ook. Hè. Die hebben dat nogal gedaan. Hè. Zo onder druk.
3: Voilà.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Het is ook, voel je... Ja, bij het WK heb je natuurlijk sowieso heel het land dat erachter staat. Maar ik vind dat bij de Belgian Cats toch ook aan het groeien is.
5: Ja, ja, absoluut.
0: Meer mensen
5: ja, zeker
0: bezig
5: weten.
0: Zijn.
5: Ja. Ja, en terecht ook, hè.
0: Ja, ja, absoluut, absoluut. Toch veel mensen die gaan kijken, denk ik. En jij gaat het daar ook volgen. Jij gaat ook zien wat de krachten zijn van deze Belgische ploeg. De grootste sterktes van deze Belgische ploeg. Waar zijn ze echt te pakken, denk je, de Duitsers?
3: Die hebben we gelukkig wel, hè. Veel sterktes. Het zal vooral aankomen, denk ik, op, zoals de Cats het ook zelf noemen, hun echte goede Cats-basketbal kunnen spelen. Ze zeggen zelf, dan zijn we onvoorspelbaar. En vooral, hun grote sterkte is, ze zijn niet egoïstisch. Zoals je dat heel vaak hebt in verschillende ploegen, heb je een aantal egoïsten die graag voor eigen succes willen gaan. En dat hebben de Cats echt niet. Ze kunnen heel goed samenspelen. Ze kunnen snel samenspelen. Ze kunnen de juiste passen op het juiste moment geven. En als ze dat beste basketbal, wat ze al wel een paar keer hebben laten zien hier, dan denk ik wel dat dat moet lukken. En op die manier moet je Duitsland ook gewoon pakken. Speel ze zot, tik ze zot en dan gaan we ze pakken. Zo simpel is het.
0: Ja. Heel duidelijk.
4: Heb je het gehoord, Maarten?
0: Ja, ja.
4: Niet alleen voor eigen succes.
0: Maar jongen, allez, kom.
4: Ja.
0: Oh, wow.
4: Wij duimen mee voor de Belgian Cats. Vanavond weten we of ze zich bij de beste 4 ploegen van de wereld kunnen voegen. Op Canvas kan je het volgen, zeker.
0: Ja,
4: hè?
0: 14. Ja, ja, inderdaad. 17:15 zeker ongeveer. Ja. Dan begint het. Klaas, wanneer begint de match? Het is al vroeg, hè?
3: 17:15.
0: Kwart voor zes.
3: Ja,
0: okay.
3: Afbellen.
0: Oké, oké. En jij bent er natuurlijk bij. Supercool. Sportjournalist Klaas de Wijngaard. Klaas, dankjewel. En heel veel succes daar in Duitsland.
4: Auf Wiedersehen.

0: Kygo, dat doet hij goed. Hè. Ik zei het al met Max McNown, dat onthoudt niemand. Maar goed, dan heb ik het toch gezegd.
1: Elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis.
0: Ja, het is nu echt niet meer lang.
2: Nu, dinsdag, dan wint elke beller die live in de ochtendshow aan de lijn komt tussen 7 en 9 uur 20.000 euro om te shoppen bij IKEA. Dat is hoeveel
3: maar
2: keer
3: een
2: nog...
3: een groot deel van een IKEA is, hè.
2: Ah ja.
3: 20.000 euro, dat kunnen gewoon...
0: Dat is veel.
3: Hele rayons meepakken. Allee, dat is crazy.
2: Hoeveel keer slapen is dat nog, Jens, nu dinsdag?
3: Nu dinsdag. En we zijn nu donderdag. Dus dat is gemakkelijk nog... ja, reken en taal zelf. Maar dan komen we al gauw op een...
4: vijftal dagen.
3: Vijf keer slapen.
2: Ja, voilà. Jens, gisteren hadden we het er nog met de Goedele Liekes over. Mm-hmm. Dat IKEA in elkaar steken voor veel mensen, is dat een relatietest.
0: Mm-hmm.
2: Ook als je dat als broer en zus doet of als vrienden, maar dus ook als koppel. En mm-hmm. we hadden gisteren niet verwacht dat ze daar wel een beetje serieus op zou ingaan. Dus ze zei van ja, als iemand zegt, nee, kom, laat mij dat maar doen, dan gaat dat niet over dat IKEA-kastje. Maar vaak over iets dieper.
3: Tuurlijk.
2: Ja. In de relatie, ja, wat is jouw ervaring zo met IKEA-gerieven elkaar steken? Heb je dat al samen gedaan?
3: Ongelooflijk vlot. Ik heb de afgelopen jaren eigenlijk totaal geen boel meer gehad met mijn lief. Heeft er voornamelijk mee te maken dat ik helemaal alleen ben eigenlijk.
2: Oh.
3: Ik weet het dus niet het moment om te beginnen huilen op de radio, maar... Ik heb echt niemand. En dan kom ik thuis in mijn prachtige IKEA-salon bijvoorbeeld. En dan is dat toch die omhelzing van die kilte, die eenzaamheid die dan zich zo brut manifesteert eigenlijk. Dus het is heel heftig soms. Maar ja, we moeten voort.
2: Maar Jens, van mensen die dit gewoon horen, zien uw gezicht er niet bij. Ik kan er niet serieus op ingaan.
3: Ik weet dat er allemaal aan het gebeuren is. Nee. Bij mij is nog maar ik ben een beetje een overdrive aan het gaan.
2: Dat is helemaal
3: niet
2: erg. Maar hoe denk je dat het bijvoorbeeld zou lopen als we nu jou en James Cook samenzetten om iets van IKEA in elkaar te steken?
3: Oh, maar dan laat ik alles over aan James Cook.
2: Ja?
3: Want ik weet anders van... voor mij is dat de discussie ook niet waard. Dus ik vind hij dat prima. Ja, goed, hè.
0: Maar die is dat ook gewoon om zo dingen te runnen, hè. Die doet toch musicals en al?
2: Ja, die zou jou wel
0: bedrijven.
2: Aansturen, denk ik.
0: Ja.
3: Ja, maar ga ik met plezier wel iets pakken waarvan dat hij mij aanduidt.
2: Ah ja, oké.
3: Dat is het probleem niet, maar...
2: Nou, dus gelukkig hebben jullie apart uitgenodigd. James Cook, die is er morgen vanaf 8 uur. En Jens, ja, jij merci om hier vanochtend te zijn. Wat brengt je dag nog?
3: Oh, snel naar mijn bureau om weer te gaan werken.
2: Ik geloof er niks van. Tot volgende week voor een nieuwe reis door de tijd met de teletijdmachine, zoals elke donderdag.
0: Yes,
3: toedels.
0: En nu, bij Q, de band. Van een jarige, de gitarist Matthew van Kings of Leon, wordt 42 van
3: 42 al.
0: 42.
2: Zie hem zo voor mij.
3: Ja.
0: Ik heb geen idee wie dat is.
2: Abel?
0: Wat proficiat dat is.
2: De gitarist
0: van de Kings of Leon. Net voor het foute uur. Use somebody back you music.

0: Nemo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
1: Hij klappen ook vrij goed is Vlaams, wie?
0: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
1: Humo!
2: Krevel.
3: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
2: Krevel. Leef beter.
4: Goedemorgen, nieuws van 9 krijg je van Delphine.
5: Goedemorgen. Vlaanderen deelt een record aan subsidies uit, dat blijkt uit onderzoek van HLN. Vorig jaar ging het om bijna 20 miljard euro. Dat ging naar ondernemingen of sport- of cultuurverenigingen of lokale besturen. De stad Antwerpen kreeg met liefst 1,2 miljard euro de meeste subsidies, zegt collega Joppen Uit.
6: Dat is niet alleen dubbel zoveel dan de tweede in de lijst, de stad Gent, maar ook 350 miljoen euro meer dan alle andere Vlaamse provinciehoofdsteden opgeteld. De volledige subsidiepot voor die Vlaamse besturen bedraagt zo'n 5 miljard euro, maar het meeste geld gaat nog naar de zorg.
5: Op de E40 richting Brussel is een kettingbotsing gebeurd ter hoogte van Erpenmeren. Er zijn daar 8 auto's bij betrokken. 2 rijstroken zijn versperd, zegt het Vlaams Verkeerscentrum.
7: Dat zijn 2 ongevallen kort na elkaar gebeurd, rond 7:15. Het eerste een botsing van 5 auto's. En dan in de file die daardoor ontstond, is er nog geen halve kilometer daarvoor een tweede botsing gebeurd in die drukte. Daar een vrachtwagen en een auto en een motorrijder.
5: En augustus was wereldwijd de warmste augustus sinds de meting. Het werd volgens de Europese klimaatdienst Copernicus gemiddeld net geen 17 graden. 1,65 graden warmer dan in de tweede helft van de 19e eeuw. En daardoor is de drempel uit het klimaatakkoord van Parijs overschreden. Droog vandaag 21 graden. Morgen is er kans op wat regen bij 20 graden. Zaterdag weer droog bij 22 graden. En zondag weer buien bij 20 graden.
8: En 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Brussel op de E40 tussen Wetteren en Aalst. Door het ongeval daar moet je al 2 uur extra rekenen. Tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe moet je ook 20 minuten erbij tellen. Enige 10 tussen Zemst en Machelen, een half uur extra. A12 tussen Londerzeel en Domein Levendalen, een kwartier erbij tellen. Richting Hasselt is op de E313 ook een ongeval gebeurd. Tussen Herentals Industrie en Geel West een uur erbij tellen. Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen, 20 minuten extra. En richting Antwerpen E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 20 minuten erbij.
4: Maar wat is liefde nu eigenlijk? Is het gewoon elkaar geen pijn doen? Hathaway in het Foute Uur.

0: Verscheur me, je voelt dat hij het meent. Gorky en lieve kleine Pirana in het foute uur. Nu de eerste Eurovisie-overwinning ooit van Griekenland. Ze wilde haar eerst als achtergrondzangeres van een bekendere artiest. Niemand geloofde in haar. Maar zij ging all the way. Ze veranderde zelfs haar naam, want ze heet eigenlijk Elena. Helemaal niet Helena. Maar ze dacht, ja, dat gaat internationaler beter klinken. Zou jij je naam veranderen voor het internationale publiek? Want die is ook vrij Vlaams, hè? Allee, Frans eigenlijk.
1: Wow, je kan toch heel makkelijk Dorothée.
0: Dorothée.
1: En Dorothy ervan maken.
0: Ja, dat is eigenlijk waar.
1: Nee, ik ben klaar voor de internationale markt.
0: Ja, bij mij is het eigenlijk ook hetzelfde, hè. Martijn en Martin. Dat is eigenlijk ook international. In ieder geval, very international dus. En ze heeft ook gewonnen. Helena Paparizou. Dit is mijn number one.

0: bedankt, zit je drie keer goed.
1: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
0: VDK Bank.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Go Yellow!
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
7: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
8: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
9: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Bellorta.
4: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
5: Wat? 3?
2: Yep. Info op telenet.be.
10: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
11: 9:30, goedemorgen. 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Brussel op de E40 nog altijd tussen Wetteren en Aals. Door het ongeval daar 2 uur extra rekenen op dit moment. Tussen Everen en de Kortenberglaan 12 minuten erbij tellen. En tussen Bertem en Sint-Stevens-Woluwe 11 minuten extra. A12 tussen Lommerzeel Industrie en Domein Leefdalen 23 minuten erbij tellen. E19 tussen Zemst en Machelen 20 minuten extra. En richting Hasselt E313 tussen Herentals West en Geel West moet je 36 minuten erbij tellen.
12: 10 vragen, 60 seconden. Verdubbel je loon.
13: We gaan spelen met Jens uit Meerhout. Dag Jens, goedemorgen.
14: Goedemorgen Maarten.
13: Wat doe je van werk?
14: Ik ben dagbladhandelaar.
13: Je bent zelfstandige. He, dus dat is, geen evidente sector. He. De dagbladhandel, krantenverkoop, als zelfstandige. Hoe doe je dat? Wat is jouw geheim om de boel vlot draaiende te houden?
14: Mijn geheim is de juiste locatie en een heel vriendelijke opstelling naar de klanten toe. He. Waardoor dat de klanten toch wel tot bij u komen.
13: Ja, dus. Ja, ja. Echt een band, een connectie met de klant. Ze voelen zich thuis.
14: We proberen dat. Ja, ja. Jawel, dat proberen we toch. Ja.
13: En hoeveel verdien je elke maand netto?
14: €3.001,03.
11: Jens, als je onze 10 vragen juist beantwoordt, verdubbelen wij je maandloon. Je mag 1 keer passen per vraag. Die krijg je dan op het einde een tweede en laatste keer bij een fout antwoord. Dan is het afgelopen. Ben je er klaar voor?
14: Zeker.
13: Oké, dan gaan we eraan beginnen. 3, 2, 1, go.
11: In welke land ligt de stad Marrakesh?
15: Marokko.
14: Marokko.
11: Wat is het eerstvolgende schrikkeljaar?
14: Pas.
11: Welke rol speelt Loes van den Heuvel in FC De Kampioenen?
14: Carmen.
11: Bij welke bakwijze is een stuk vlees het meest gebakken, Seignan of Apois?
14: Apois.
11: Hoe heet de huidige CEO van voetbalorganisatie FIFA?
14: Pas.
11: Wat is de kleur van de edelsteen robijn?
14: Pas.
11: Met welk cijfer wordt de nieuwe iPhone aangeduid die Apple gisteren voorstelde?
14: 18.
11: Welk wereldberoemd schilderij wordt in het Frans La Joconde genoemd?
14: Pas.
11: Wat is het droomberoep van Remy de Rat in de film Ratatouille?
14: Kok.
11: Welke zangeres scoorde een hit met 99 Luftballons?
14: Pas.
11: Wat is het eerstvolgende schrikkeljaar?
14: 28.
11: Hoe heet de huidige CEO van voetbalorganisatie FIFA?
14: Gianni Infantino.
11: Wat is de kleur van de edelsteen? Welke wereldberoemd schilderij wordt in het Frans...
14: De Mona Lisa.
16: Ja, die geven nog
11: ja, dat was nog net... Ah, was nog 1 vraag al zo goed opgezocht. Het is helaas net niet gelukt, Jens.
13: Nena zocht er nog. 99 luftballons.
14: Ja, dat was de laatste. Ze staat hier open.
11: Sorry, echt net iets te weinig tijd om het nog om een mooi binnen te koppen aan het einde.
13: Close dit hoor.
14: Helaas, niets aan te doen.
11: Ja. Wie was je aan het helpen?
14: Mijn lief vrouwtje was me aan het helpen.
11: Oh, maar ja, die heeft dat goed snel opgezocht ook. Wauw.
14: Ja, wij hadden hier de telefoon aan de beide oren, omdat het niet met de luidspreker ging. Dus het ging eigenlijk vrij vlot, maar
13: goed
14: helaas.
13: Goed gedaan, want we hebben niet gehoord. Dus dank u daarvoor dat jullie dat zo goed hebben gedaan. Echt, ja, jammer. Maar het spel is genadeloos.
14: Gespeeld.
11: Genadeloos.
14: Bedankt.
11: Voilà, en gespeeld. En jullie hebben ook 9 juiste antwoorden binnen de tijd gegeven. Dus een troostprijs van €90. Dat is toch ook mooi, hè?
14: Dat is mooi. Dan gaan we eens van gaan eten.
11: Voilà. Ah, fijn. Jens, veel groeten aan de lieve vrouw daar.
14: Dat doe ik. Dankjewel.
13: Dankjewel. Zo, bye-bye.
14: Dag.
13: Het avontuur gaat verder. Ook genadeloos met nu Gala. Het is Freed from Desire.
12: Proud to be fout. Maarten en Dorothy.

0: altijd sfeervol, een beetje Queen in het foute uur. Een hele goede morgen. Straks na 10 uur Matthias van Bulke. Al is dat nog een beetje onzeker, want ik zie hier juist, ik ben natuurlijk niet constant met mijn gsm bezig, hè, zo ben ik niet. Maar ik zie hier juist dat ik wat audioberichtjes van hem heb gekregen, iets na 9 uur. Zullen we samen eens luisteren?
1: Ja, maar dat kan dus van alles zijn. Ja?
0: Dat komt wel goed. Okay. Ja, Matthias is een deftige jongen, eens even luisteren.
2: Oké, het wordt misschien wel spannend. Wat ik
0: oh nee, dat is het tweede berichtje. Wacht, het eerste berichtje.
2: Amai, maar wat een chance dat ik Dorothee net die file zou lezen. Oh my god, maar echt.
0: Oh.
2: Net op tijd kunnen afrijden in Merelbeke, waardoor ik dan richting Antwerpen ben gestuurd geweest. En nu ben ik binnendoor aan het rijden. Ik ben eigenlijk aan het sightseeing. Het is echt, ik ben hier zo Dendermonde,
1: mooi.
2: Grembergen, Baasrode, Buggenhaat.
0: Prachtig.
2: Dat is hier schoon. Ja. Dat is echt waar. Het is hier echt mooi.
0: Ja, ik woon er in de buurt.
2: De boer die een keer zwaait naar mij. Echt de binnenbaan. Waze. Love it.
0: Oké.
1: Okay. Het is eigenlijk wel...
2: Maar ik ga er dus op tijd geraken. Nee. Doei, tot straks.
0: Ja, oké.
1: Het is wel Buggenhaat eigenlijk.
2: Oké, het wordt misschien wel spannend, want ik zit achter de vuilkar. Die mensen kunnen natuurlijk ook werken, maar ja, bon. Dat is jammer. We gaan het meemaken.
0: Ja, we gaan het meemaken. We gaan het wel ontdekken of hij hier op tijd is. Nu, in het foute uur, Ice MC.

0: Word je maar niet genoeg van het Foute Uur? Luister naar Q Foute Radio op DAB+, qmusic.be en in de Q-app.
1: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkens kalfsgehakt.
3: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Omoda Jeku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajeku.be of bij uw dealer.
5: Goedemorgen, nieuws van 10 krijg je van Delphine.
6: Goedemorgen. In Oost-Duinkerke is een lichaam aangespoeld. Uit de eerste vaststellingen van de politie blijkt dat het lichaam zwaar is toegetakeld. Het is voorlopig nog niet duidelijk over wie het gaat of hoe lang het lichaam al in het water lag. Het onderzoek daarover loopt. Vlaanderen gaat een vuurschild bouwen. Een netwerk van camera's en drones om natuurbranden sneller te kunnen detecteren, omdat we nu nog te afhankelijk zijn van toevallige passanten. Dat zegt de Vlaams minister van Omgeving Job Roens.
7: Dat zijn intussen Vlaanderen ook bosrijke gebieden van verschillende duizenden hectare. Op een uitkijktoren kan je niet elke beginnende brand meteen zien. Het is vooral cruciaal dat je zo snel mogelijk elke rookpluim kunt detecteren om te vermijden dat dat grote branden worden. En deze technologie, die slimme camera's die op de juiste plaatsen gaan staan, ja, die gaan ons daarbij helpen.
6: Kost een plaatje 3,8 miljoen euro. En in Luik start rond deze tijd groot protest tegen het Franstalig onderwijs. Leerkrachten klagen tegen de besparingen en de nieuwe regels die zijn ingegaan op 1 september. Zo moeten ze meer uren per week lesgeven voor hetzelfde loon. Het is de eerste grote actie dit jaar. Volgende week is er ook een staking en vorig schooljaar werd daar ook al massaal tegen geprotesteerd. Blijft droog vandaag bij 21 graden. Morgen is er kans op wat regen, dan wordt het 20 graden. Zaterdag dan weer droog bij 22 graden en zondag weer buien en dan 20 graden.
5: 7 files ondertussen op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En de langste file die staat inderdaad effectief richting Brussel op de E40 nog altijd. Tussen Wetteren en Erpenmeren moet je 40 minuten bijtellen. Ik weet er alles van. E19 tussen Zemst en Machelen, 13 minuten bijtellen. Op de A12, 7 minuten extra vanaf Londerzeel Industrie tot het domein Levendalen. Er staat ook een file richting Hasselt op de E313. Tussen Massenhoven en Herentals-West, 7 minuten bij. Dan richting Antwerpen op de E17. Tussen Kruijbeke en Antwerpen-West 6 minuten extra. Op de A12 5 minuten vanaf Aartselaar. Ook op de Antwerpse ring nog een file richting Nederland. Een kleintje van 5 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En op alle andere plaatsen verlies je minder dan 5 minuten.
8: Music. Matthias van den Bulke.
5: Amai, het is echt een week van achter de feiten aan hollen. Maar goed, een keer zo, een keer anders. Dit is Dua Lipa.

Teddy Swims Back You. Amai, loop jij ook al de hele week achter de feiten aan? Ja, ik dus wel. Het is echt zo'n week. En mijn autistisch brein kan dat echt niet aan. Ik zie nu bijvoorbeeld dat het gisteren dag van de teddybeer was. En ik ben dan de opperteddy vergeten draaien gisteren. Teddy Swims, deze dus, ja. Een dagje te laat, daarom niet minder gemeend, maar dan denk ik, ja, draai hem dan toch gisteren. Goed, enfin, hopelijk heb je ervan genoten. Ik ook alvast van de files en het omrijden door de Denderstreek. Ja, het was wel een mooie streek, ja.

We blijven gaan. Keep on moving. Five back your music. Ja, Katty uit Gent die moest in Aalst zijn vanochtend voor haar werk, maar ze is teruggekeerd. Nee, ze is weer gekeerd. Ze zat er geen zin in. Ja, wel, ze zat er wel zin in. Maar ze was ook net op het punt op de E40, ter hoogte van Merelbeke, waar ze dus al stonden aan te schuiven. En daar was het al anderhalf uur aanschuiven. En Katty dacht, nee, ja, dat gaan we niet doen vandaag. Nee. Dus het wordt voor haar een dagje thuiswerken met Q-Music op de achtergrond. Goed dat we erbij zijn, Katty. Aan de muziek zal het niet liggen vandaag. Ed Sheeran zo meteen na de

0: je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Koker, de kraan die alles kan.
1: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van 189 euro. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar 2,95 euro per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Begon met een swipe. Dan werden we Insta official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Go Yellow!
6: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel 250 euro goedkoper en toch zo goed als nieuw.
5: Go Yellow!
3: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
7: Dus ook voor klanten?
3: Yep. Go for info naar telenet.be.
8: Eindig de festivalzomer in stijl met Triggerfinger, Case Choice, De Mens, Daan en vele anderen. 1 podium, 1 festival, 6 dagen. Curiosity Festival van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
9: Krevel.
10: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
9: Krevel. Leef beter.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolliesnoep voor maar 4,39 euro. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,92 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
12: Humo!
13: Humo!
14: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
15: En klappen ook vrij hoe is Vlaams, wie?
14: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
15: Humo!
16: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
17: Oh.
16: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
17: Check.
16: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
15: Bebat.
16: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
18: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
19: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV, tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
20: Ramen, deuren, veranda's.
21: Reinhards Aluminium.
22: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
23: Cue Music.
24: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

plaatje van Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Zometeen gaan we auf Deutsch. En wie mij kent, weet dat ik hou van foute Duitse muziek. Repeat. Of niet. Doen we drie keren per dag deze. Repeat of niet. Wij geven een nieuwe single aan jou. Jij geeft je mening erover. En als er meer positieve dan negatieve reacties binnenkomen, dan gaat het liedje door naar een volgende luistersessie op de radio. Maximaal doet een liedje dat 10 keer. Dan is het gepasseerd. Dan is het aan de volgende. Momenteel in onze ether Michiko. Dat is de nieuwe single van Jason Derulo, DJ Goja.

Het is een nieuwe single van Jason Derulo, Melody en DJ Goja. Repeat, of niet? Michiko, maar is het ook wel jouw Michiko of toch maar niet? We gaan eens kijken. Dirk uit Hoeselt heeft een niet gestuurd. Vanessa uit Bierbeek ook. Jennifer uit de Pinte is wel fan. Ze heeft een repeat achtergelaten in de app. Saskia uit Waasbunster die zegt, blijft een repeat voor mij, Matthias. Ik word er vrolijk van en ik wil ervan beginnen dansen. Dat is goed, Saskia. Ik hou je absoluut niet tegen. Lorenz uit Halle heeft ook een repeat gestuurd. Net zoals Thomas uit Antwerpen. Hij manifesteert het zelf. De zomer is terug. Ja, Thomas, ik hoor het je graag zeggen, maar helaas. Cynthia uit Aalst, die stuurt ook een repeat, staat al even in de playlist. En Wendy uit Buggenhout, die heeft ook een repeat achtergelaten in de app. Ah, Buggenhout, ja. Het is daar heel schoon. Ik ben daar geweest van de voormiddag, in de ochtend. Ja, binnendoor moeten rijden door een ongeval. Heel schoon in Buggenhout, of hoe zeg je dat? Buggenhout. Ja, nee, ik weet het niet. Wat ik wel weet, deze Duitse classic. Kan zo in het foute uur. Maar kijk, ik ben ook fan van het foute uur, dus krijg je hem nu van mij. Nena en Kim Wilde.

0: Nina en Kim Wilde, Any Place, Anywhere, Anytime. Het zal wel zijn. En we gaan eens kijken naar de plaatsen waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest onderweg. Richting Antwerpen staat de langste file op dit moment. Op de E313 tussen Beringen en Ham is er een ongeval gebeurd. Reken daar op 20 minuten extra. Ook richting Brussel vertraag je E19 tussen Zemst en Machelen 11 minuten bij. Antwerpse ring dan richting Nederland, 6 minuten bijtellen tussen Sint-Allen-Lekeroever en Antwerpen-West. En op de ring rond Gent richting Mariakerke vanaf Wippelgem tot de Evergemse Steeweg 5 minuten extra. Op andere plaatsen kan je ook aanschuiven, maar je verliest er sowieso minder dan 5 minuten.
1: Matthias van den Bulke.
2: Goedemorgen.

좋아진 별. 내 우주 왜 넌 또 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 미션.

0: Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Everybody's open now, the clock's run up. Samen gaven ze magische weekends weg.
1: Echt?
2: Ja, het is yes.
1: Ja! Ja!
0: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon. Ja! Maarten en Dorothee hebben alles gegeven.
3: Oh nee, hè?
4: Alles, nee.
3: Dat is niet waar.
4: Niet alles.
3: Het strafste komt nog.
4: Zijn maar zeker.
0: En nu zijn ze terug.
5: En wij geven jou 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA.
0: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Luister dinsdag naar Maarten en Dorothee. Kom live in de show en win een nieuwe thuis zonder verhuis. 20.000 euro bij IKEA.
6: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
7: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
6: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
7: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
6: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
7: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
6: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
7: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
8: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
9: Echt zalig, al die films en series, Benje.
8: Hoe praat jij nu?
9: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
8: En vind je vrouw dat niet lastig?
9: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
10: Mobile Vikings.
8: Play it smart.
11: De kinderen komen terug van school met grote honger.
12: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
11: Oh.
12: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak, op conference peren en op nog zoveel meer.
11: Oh, Lidl, met een held.
12: Lidl, dat kan tellen.
13: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Herman Brusselmans, Tom Bonen en Meteor. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
6: VTM. Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base, based on you.
16: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
17: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
18: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
6: Maak je afspraak op carglass.be. Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.

0: Met Just a Little. Oh, amai, het mag echt gaan stoppen. Het is echt een bizarre, drukke, chaotische week. En ik loop al heel de week achter de feiten aan. Mijn huishoudhulp die belde ook nu net, echt 30 seconden geleden, om te zeggen dat de stroom is uitgevallen in mijn huis. Dus dat ze, ja, die kan stofzuigen en zo. Dus ja, ha, heel ambetant. En ik ben zelf ook al heel de week verstrooid. Ik ben overal te laat. Maar ik ben gelukkig niet alleen. Nora uit Puur Sint-Amans, die is ook heel in de war vandaag.
1: Hey Matthias, ik had vandaag een afspraak bij mijn psycholoog. En ik was er eigenlijk heel erg van overtuigd dat die vandaag om 10 uur was. Dus ik sta daar met mijn dochtertje van 4 weken om 9:30 in het ziekenhuis om mij in te schrijven voor de psycholoog. Om daar dan eigenlijk door te krijgen van, ah mevrouw, maar uw afspraak is om 15 uur. Tell me your mom without telling me your mom. Doei!

Het was een last dance gisteravond op de US Open voor onze Alexander Bloks. Helaas. Hij heeft moeten opgeven in de kwartfinale. Het lichaam was op, zo jammer. Maar ook wel zo goed gedaan tot in de kwartfinale. Zeg. Bij Elke uit Aalst ook een opgave. De huishoudhulp liever is afwezig, laat ze weten. Dus ze gaat het zelf moeten doen. Veel succes, Elke. Komt goed.

Jeroen Blommaert en zo weer Levi met tranen van goud. Het is 11:07 en het is nu al een heel sportieve dag voor Leen. Ze heeft al 15 kilometer gelopen, zeg. Hoppa. De beestjes waren wel een beetje moe, dus morgen gaat ze sowieso een rustdagje moeten inplannen. Een dagje geen of toch heel weinig sport. Zo'n dagen, Leen, die moeten er ook zijn. Zeker weten.

0: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
2: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
1: Ja.
2: Wauw.
1: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
2: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
1: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
2: Om de 6 seconden?
1: Nee, nee. 1 keer per maand.
2: Ah.
1: Meer info op luminus.be.
3: Goedemorgen, 1 over 11. Delphine heeft nieuws.
4: Goedemorgen. Dieseltanken wordt morgen weer duurder. Er komt 5 cent per liter bij. Je betaalt dan tot 2,41 euro aan de pomp. Het is de eerste keer sinds april dat de dieselprijs over die 2,4 euro gaat. Het is gevolg van de heropflakkering van de aanvallen in het Midden-Oosten en in de zeestraat van Hormuz, want die is belangrijk voor de wereldwijde olieverdeling. In Oostduinkerken is een lichaam aangespoeld op het strand. Volgens de politie is het zwaar toegetakeld. Het is nog niet duidelijk om wie het gaat of hoe lang het lichaam al in het water lag. Het parket is een onderzoek gestart. En al 23 thuisverplegers hebben dit jaar voor meer dan 235.000 euro gefactureerd aan de ziekenfondsen. Sommigen zelfs voor 70.000 euro per maand. Nochtans is er sinds vorig jaar een limiet ingesteld om fraude met valse prestaties te vermijden. Je hoort de ziekenfondskoepel.
5: U moet weten dat wanneer een verpleegkundige gedurende 6 dagen 15 uur per week werkt, dat die ongeveer aan 12.000, 13.000 euro per maand komt. De lat ligt op 19.000, dus er is toch nog wel wat marge. Maar wij stellen nu vast dat de verpleegkundigen die momenteel de sanctie van het opzetten van de facturatie hebben gehaald, dat die dus meer dan het dubbele en het driedubbele factureren.
4: En 132 andere verplegers zitten in de gevarenzone. Blijft droog vandaag, 21 graden. Morgen is er wel kans op wat regen, dan halen we 20 graden. Zaterdag dan weer droog bij 22 graden en zondag krijgen we buien bij 20 graden.
3: Een beetje wisselvallig. Twee files ondertussen op de Vlaamse snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En de langste file is een stevige. Richting Antwerpen op de E313 is er een ongeval gebeurd. Tussen Beringen en Ham een half uur extra rekenen. Ook op de Antwerpse ring richting Nederland 8 minuten bijtellen. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Maar op alle andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
6: Music. Matthias van den Bulke.
3: Net mama of papa, er is een nieuwe vodcast voor jou. En voor de pasta-liefhebbers is er Damiano.

VTM gezicht Asteren Zaimana, die is sinds deze zomer ook een papi. Hij en actrice Lize Verijn zijn ouders geworden van de kleine Zaza op 20 juli. Het is hun eerste kindje en die heeft meteen mogen kennismaken met de media en met Anne Lemmes, tante Anne. Die heeft namelijk een nieuwe podcast gemaakt, Kraamkost, of ze is die ook nog aan het maken, waarin Anne dus eigenlijk de koppels gaat bezoeken voor en na de bevalling. Dus twee keer. Een eerste keer dus in de laatste weken van de zwangerschap en dan een tweede keer kort na de geboorte van het kindje. Dat is sowieso een heel heftige periode, maar ook een heel mooie en intense periode sowieso. Veel emoties. Maar ja, een mens vraagt zich veel af uiteraard in die periode. Welke verwachtingen leven er bijvoorbeeld vlak voor de bevalling? Welke angsten zijn we er wel klaar voor, et cetera? Zijn er ook twijfels, maar naar wat kan je ook uitkijken? Zo van die dingen. Heel leuk, denk ik, als je op een roze wolk zit of als je er bijna op zit. Dus als je zelf bijna mama of papa wordt, lijkt me dat wel een hele leuke podcast om te kijken of te luisteren. Kraamkost. Vanaf nu dus op VTM Go.

besef trouwens net dat Zaza Nzeimana een megazalige verjaardag heeft. 20 juli, dat is de dag voor een feestdag. Dus dat is ideaal als ze later wil uitgaan. Dan kan ze goed uitslapen. Sander uit Zarre, die wordt dan weer dit najaar voor de eerste keer papa. Oh, spannend. Sander, het wordt een kerstekindje waarschijnlijk. Oeh.

0: jaar Milking. De eerste show was in no time uitverkocht. En daarom staan ze niet één keer, maar twee keer in de AFAS Dome in Antwerpen. Milking Forever. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Info en tickets via afasdome.be samen met Q-Music.
1: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
2: Ah, dat kan.
1: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
2: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
1: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Voorwaarden op kia.be.
4: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
4: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu één gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
8: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
9: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
10: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
11: Achter jou staat Xerius.
12: Het is nu of nooit, het is erop of eronder en het is erop. Pasta met bouletten, heerlijk, wat een afwerking.
13: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
14: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
15: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verica.be.

0: dagen geleden deed ze nog One Last Time en nu drukt ze dus even op de pauzeknop. Ariana Grande. Oh, echt waar, een pak van mijn hart. Mijn poetsvrouw die stuurde net een berichtje naar mij om te zeggen dat ze terug elektriciteit heeft bij de hoofd, in mijn huis. Dat zorgt voor rust in mijn hoofd, effectief. Ja, die was uitgevallen. Maar onze Natasha is van alle markten thuis en ze heeft in de zekeringkast even de schakelaar kunnen omhoog zetten.
1: Goed gedaan. Merci. Deze hit is nieuw bij Q.
0: Wilde ik toch even zeggen dat ik terug wat meer op mijn gemak ben nu. En nu zeker met nieuwe muziek van Jamie Miller.

0: Adinda uit Zevergem, die dacht dat ik ze weer had opgesloten, mijn poetsvrouw. Ja, ik heb die ooit eens opgesloten in mijn huis. Maar dat is al even geleden en we zijn het aan het proberen te vergeten. Maar het zijn trauma's. Nee, ik had ze niet opgesloten. Maar het was dus een probleem met de elektriciteit, die was uitgevallen. Maar ze heeft dus de plug terug omhoog kunnen zetten in de zekeringkast. Voilà. Dus ondertussen 11:55. Dat was zo grappig. Richting Gent moet je uitkijken voor een ongeval op de E40. Tussen Afligem en Erpenmeren schuif je 16 minuten aan. Maar that's it. Op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
1: Sounds better with you. Q-Q Music. Matthias van den Bulke.

0: Julie uit Wervik is aan het genieten van JB. Ze is grote fan. Goedele Liekes, die is dan weer aan het nagenieten. Haar dochter Merel is getrouwd. Met hopelijk voor haar de liefde van haar leven. Maar ze hebben een specialeke gedaan op hun trouwfeest. Ze kozen namelijk niet voor een openingsdans. Ze kozen voor een openingslied dat dus de bruid en de bruidegom hebben gezongen voor hun gasten. En welk nummer ze kozen, want het is wel echt een goed nummer, dat hoor je zo meteen na de pauze.
1: Ah wel, ah wel, ah wel. Zijn we met de oortjes naar het radiootje aan het luisteren? Majazene? Flinksene? En wie komt er binnenkort terug van babbeltje, babbeltje doen op Q-musicske? Eazene.
2: Vincent Live!
1: Papa komt terug op de radio.
3: Maandag.
2: Here we go.
3: Komt Vincent Vieres terug uit vaderschapsverlof. Wordt hij eindelijk volwassen nu hij zelf een kind heeft?
1: Coochie, coochie, coochie.
3: Dat valt nog af te wachten.

0: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocados voor €3.
1: 3 avocados voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
4: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar met tot €9000 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: Inge uit Beringen is heel dankbaar voor deze portie Clouseau op haar donderdag. Alsjeblieft, Inge. Dit nummer was trouwens de openingsdans van Merel, de dochter van Goedele Liekes. Die is net getrouwd en zij kozen dus niet voor een openingsdans, maar zij kozen voor een openingslied.
1: Ja.
0: Dus de bruid en de bruidegom, die hebben gewoon gezongen voor hun gasten. Ik zou daar heel graag audio van laten horen, maar die heb ik niet. Ja, om de simpele reden dat dat nergens gedeeld is geweest op sociale media. Geen audio dus, maar de beelden zien er wel geweldig uit. Je moet maar eens checken op de Instagram van Goedele Liekes, die dus een hele trotse mama is. Het zal wel zijn. Het kan trouwens een origineel idee zijn als je zelf gaat trouwen, hè? En als je een beetje kan zingen tenminste.

Als er een medaille bestond voor beste vrouw aan de zijde van een werkman, dan ging die medaille vandaag naar Mayra uit Bilze-Hoeselt, want ze is vandaag een dagje mee met de camion met haar vriend. Even babyloos en even genieten dus van de rust. En het ventje ondersteunen, zodat het hem zeker niet in slaap valt. Ja, maar ja, dat is belangrijk. We gaan richting het nieuws van 12. Dit is Miles Smith.

0: €1,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
1: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
2: Hij klappen ook vrij hoe is Vlaams, wie?
1: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beule, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
2: Humo!
3: Omo da Zeku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
4: 12 uur, goedemiddag. Delphine is er met nieuws.
5: Goedemiddag. 207.000 Belgen hebben een toestel tegen slaapapneu, omdat hun ademhaling vaak stopt 's nachts. 10% meer mensen in een jaar tijd. Dat blijkt uit de terugbetalingscijfers van het RISIF. Het slaapcentrum van het UZ Antwerpen verklaart het.
6: Slaapapneu is ook een aandoening die met heel verschillende klachten gepaard gaat, vooral dan op vlak van hart- en vaatziekten. En nu zijn ook cardiologen en ook heel veel andere specialisten meer en meer bewust van de link tussen hartklalen en slaapapneu en gaan ze sneller met patiënten verwijzen voor een slaaponderzoek.
5: Er is ook minder taboe over, omdat je het bijvoorbeeld ziet in tv-programma's zoals Blind Getrouwd of Bokkie gaat naar school. In Brussel is een hotel ontruimd door een chloorlek. Het gaat om het voormalige Grand Hotel Astoria in de Koningsstraat, niet ver van Brussel Congres en het Koninklijk Circus. De chloordampen kwamen vrij in de kelder. Ze zouden niet verspreid zijn in de kamers van het hotel. Er zijn wel 3 medewerkers naar het ziekenhuis gebracht. En dieseltanken wordt morgen weer 5 cent duurder. Je betaalt dan tot €2,41 per liter aan de pomp. Het is de eerste keer sinds april dat de dieselprijs over die €2,4 gaat. Toen bereikten we nog een recordprijs van €2,49. Die schommelingen komen door de aanvallen in het Midden-Oosten en in de zeestraat van Hormuz, want die is belangrijk voor de wereldwijde olieverdeling. Vanmiddag zowel zon als stapelwolken, maar droog. Het wordt 21 graden. Morgen kans op wat regen bij 20 graden. En dit weekend rond 21 graden. Zaterdag droog en zondag buien.
4: Wat is dat toch vandaag met Erpenmeren? Het is echt... Vanochtend stond er een file... droogte van Merelbeke tot in Erpenmeren richting Brussel. Hè? En nu staat er een file richting Gent in de andere richting. Door opnieuw een ongeval en echt een monsterfile. 1,40 tussen Afligem en Erpenmeren. 1 uur en 2 minuten bijtellen. Je blijft daar dus beter even weg op die 1,40 richting kust. Ook richting Antwerpen vertraag je E313, maar daar is chill. Tussen Herentals-West en Massenhoven 6 minuten aanschuiven.
7: Matthias van den Bulke.
4: Morgen een nieuwe Q-top 40 en ik verwacht een serieuze changement de décor. Eerst Bibi Rexha.

Nickelback en How You Remind Me. Donderdag 10 september. Ja, donderdag, dat is hard dromen van het weekend. En morgen namiddag gaan we terug aftellen. De Q-top 40. Met de hitlijst van Vlaanderen. De 40 beste popsongs na elkaar gegoten door Jolien Roets. Morgen vanaf 1 uur zeker luisteren. Ja, en ik verwacht een serieuze changement de décor morgen. Ja, ik voel dat. Mijn buikgevoel zegt dat. Het kan ook van de honger zijn natuurlijk. Het is 9 over 12, maar goed. De nummer 1 is bijvoorbeeld al 12 weken dezelfde. Dai Dai van Shakira. Ja, al 12 weken en dat is echt uitzonderlijk lang. Dus het zou wel eens haar laatste week kunnen zijn. En er zijn ook gewoon heel veel kapers op de kust. Another en 54 Ultra bijvoorbeeld. Is flink gestegen van 6 naar 3. Dus wie weet onderweg naar de nummer 1. Ja, en je voelt ook aan alles dat de nummer 2 ook aan het

0: Somber and My Body Isn't Ready is zo populair. En ook gewoon echt een fantastische song. Ja, we gaan eerlijk zijn. Ja, en dan is er natuurlijk ook nog deze madame.
1: Dit is deze week

0: Lucas Graham. En 7 years. Het is nog maar 17 over 12. We gaan toch even een snelle nieuw verkeersupdate geven, want er stond een serieuze file in de richting van de kust. Tussen Erpenmeren en Gent was er een zwaar ongeval gebeurd. Je schoof daar sowieso 50 minuten aan of zelfs meer. Maar Jan uit Xmuiden laat weten dat alles er is opgekuist. Iedereen moet nog wel even via de pechstrook, maar de weg is vrijgemaakt. Dus straks gaat het daar veel vlotter gebeuren allemaal. Goed.
1: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
3: Got Talent is terug met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
4: Dit was fantastisch.
3: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
1: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
7: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè.
8: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
9: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
10: Oh.
9: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
10: Check.
9: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
11: B-bad.
9: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
12: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
13: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
14: Peugeot. Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
15: Allee, zeg eens iets, Bruno.
16: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
15: Hoe zet ik dat op mute?
16: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
15: Bruno.
17: Mobile Vikings.
18: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
19: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
3: Maak nu een afspraak op carglass.be.
14: Ramen, deuren, veranda's.
8: Leinaars aluminium.
5: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
7: Dit is

was aan het bellen met mijn Mimi Vis in de auto deze week. En ik zei haar, ja, ja, 20.000 euro. En zij was echt, amai zeg, dat is toch echt ongelooflijk, hè? Toch? 20.000 euro. Met dat bedrag mag jij gaan shoppen in IKEA. Allee, dus te zeggen, als je in de show raakt... Bij Maarten en Dorothee op dinsdag 15 september tussen 7 en 9. Alleen dan win je dat bedrag. Ja, dan moeten we jou dus horen op de radio. Op Q-Music, voor alle duidelijkheid, ja. Ja, maar ja, ze biedt dus mee aan een ander spel. Op een andere zender. En dan zegt hij, ja, maar ja, ik was op de radio. Nee, op Q. En als je dat kan flikken, dan is het in de chakos.

er liggen kapers op de kust voor die nummer 1 positie in de Q-top 40. En een van die kapers is sowieso de man die er zo meteen aankomt. Eerst moeten we naar de E40 in de richting van Gent, in de richting van de kust dus zeg maar. Staat er een serieuze file tussen Afliegem en Erpenmeren. Een ongeval is er daar gebeurd, je schuift een uur en 14 minuten aan. De weg is daar wel ondertussen vrijgemaakt, maar een uur en 14 minuten, ja...

0: Viserie op de E40 richting kusthoogte dus van Erpenmeren. Bjorn is daar en geeft even een update.
1: Hallo, het is eigenlijk tot een, de oprit of afrit in Aalst. Het is nog niet aan Erpenmeren. Erpenmeren is net een beetje verder. Ik ben er net gepasseerd en ik wil jullie dat even laten weten als update. Dank u wel en fijne dag nog. Guess
0: the song. Merci Bjorn, dank je wel voor je informatie. En nog een heel fijne donderdag ook voor jou. Guess the song spelen we elke middag op Q-Music en het spreekt voor zich, dit spel. Jij moet het liedje raden. Guess the song. Zo simpel is het. Elke middag spelen we het en we testen zo hoe goed jij eigenlijk de muziek kent van Q-Music. Het kan muziek zijn van vroeger, het kan muziek zijn van een paar jaar geleden, maar het kan ook een heel recente Q-hit zijn. En vandaag is het er zo eentje. Hij staat zelf nog in de Q-top 40 en het is er eentje van een gezellige man. Een gezellige vent. Zo ziet hij er toch uit. En ik ben benieuwd of je het direct gaat weten, want zo met die nieuwe muziek, dat is niet zo gemakkelijk altijd.

0: niet simpel, toch? Ik vind het niet zo makkelijk. Nee. Welke zanger zoek ik met welke hit uit de Q-top 40?
1: Weppa! Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Everybody's open now, the clock's running. Samen gaven ze magische weekends weg.
2: Ja, het is yes!
3: Ja!
1: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon. Maarten en Dorothee hebben alles gegeven.
4: Oh nee, hè?
5: Alles, nee.
4: Dat is niet waar.
5: Niet alles.
4: Het strafste komt nog.
5: Zijn maar zeker.
1: En nu zijn ze terug.
5: En wij geven jou 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA.
1: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Luister dinsdag naar Maarten en Dorothee. Kom live in de show en win een nieuwe thuis zonder verhuis. 20.000 euro bij IKEA.
6: Q Music. In de disco.
4: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
7: Draai een keer in het rond.
4: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
8: Oké,
4: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
9: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Herman Brusselmans, Tom Bonen en Meteor. Dus happy hour.
10: It's happy hour again.
9: Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
11: VTM. Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
12: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
11: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
13: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
11: Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: Weet je wat ik mis na de vakantie?
16: De zon?
15: Nee.
16: Het strand?
15: Nee, het comfort.
16: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
15: Citroën.
16: Info en voorwaarden op citroën.be.
15: Jij? Yeah?
17: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
18: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
19: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
20: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
21: Volkswagen.

0: Gigi D'Agostino is altijd een goed idee, ook in deze remix van Dinoro. Guess the song. Het is een simpel concept, maar het is een leuk concept. Zo hebben ze graag. Welke Q-hit en wie horen we hier? Martijn uit Rumbeke, take it away.
1: Dag Matthias. Alles goed daar? Het zal wel zijn. Dat is Teddy Swims met Break Up in Reverse.
0: Dat is helemaal juist, Martijn. En alles goed door hier, merci makker.

Teddy Swims en Break Up in Reverse. De lievelings van Lieve uit Hamme. Wat een prachtig nummer stuurt ze. Op donderdag zeg ik normaal gezien altijd de laatste kans om Jolien Roets te horen deze week op je radio. Maar dat is niet waar. Want deze week presenteert ze ook de Q-top 40. Dat is voor morgen namiddag. Eerst gaat zij jou door de donderdag loodsen.

0: 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldieprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: Goedemiddag, het is 1 uur. Je krijgt het nieuws van Delphine.
2: Goedemiddag.
1: In Luik komen meer dan 5000 betogers op straat. Het gaat zowel om leerkrachten als studenten, maar ook gepensioneerden. Ze protesteren tegen de hervormingen en de besparingen die op 1 september zijn ingegaan in het Franstalig onderwijs. Volgens de vakbonden zullen daardoor 2000 voltijdse jobs in het onderwijs verloren gaan. Ook vorig schooljaar kwam er al veel kritiek op. Volgende week is er ook een staking. 207.000 Belgen slapen met een toestel tegen slaapapneu, omdat hun ademhaling vaak langer dan 10 seconden stopt in hun slaap. Het RESIF betaalt al maar meer toestellen terug, in een jaar tijd 10% meer. Het slaapcentrum van het UZ Antwerpen verklaart dat.
3: Slaapapneu is ook een aandoening die met heel verschillende klachten gepaard gaat, vooral dan op vlak van hart- en vaatziekten. En nu zijn ook cardiologen en ook heel veel andere specialisten meer en meer bewust van de link tussen hartklalen en slaapapneu en gaan ze sneller met patiënten verwijzen voor een slaaponderzoek.
1: Er is ook veel minder taboe over, omdat je het bijvoorbeeld ziet in tv-programma's zoals Blind Getrouwd of Bokkie gaat naar school. En over een uur begint de 18e rit in de Ronde van Spanje, een tijdrit van 32 kilometer. Wout van Aert is een van de topfavorieten. Hij begint om 3:50. En het is ook uitkijken naar de strijd om de leiderstrui. De Spanjaard Enric Mas verdedigt een voorsprong van iets meer dan 2 minuten. Zondag eindigt de Vuelta en dan kennen we de winnaar. Vanmiddag zowel zon als stapelwolken, droog, 21 graden. Morgen is er kans op wat regen bij 20 graden en dit weekend rond 21 graden, zaterdag droog en zondag buien. Er staan 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten of 5 minuten verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring. In de richting van Nederland verlies je van Antwerpen Centrum tot Antwerpen Oost 20 minuten door een ongeval dat daar gebeurd is. Richting Gent tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Oost 10 minuten extra. In de richting van Gent op de E40 tussen Ternat en Aalst verlies je 11 minuten. In de richting van Antwerpen op de E313 tussen Ranst en Wommelgem 7 minuten bij. En op de E19 tussen Sint-Joppend-Goor en Antwerpen Noord 5 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar nu minder dan 5 minuten. Music.
4: Jolien Roets.
1: De nazomer perst er nog een middagzonnetje uit vandaag. En Dasha neemt je mee naar Austin. Geniet er maar.

is een prachtige dag vandaag. De zon heeft ons weer verrast en dat doet de Q-music. Het probleem is wel dat je zo totaal niet meer weet wat je moet aandoen. Wat je moet, ja, hoe je moet aankleden. Of heb je dat ook? Lange broek? Toch nog een rokje? Ik weet het niet meer. Zo enkel een t-shirt of toch al een trui? Ik ben volledig in de war. Dus het is een jort geworden, een jeanshort, boots en dan zo'n soort van hemd. Ja, jeans, jasje, een beetje tussen de twee. Ja. Tussen seizoenkleren zeker. Ik weet het allemaal ook niet goed. Terug naar zomerkleren gaan voor vandaag, dat was sowieso geen optie. Dat voelt heel raar. Ik vind het allemaal zeer verwarrend. Dus laat ons hier gewoon orde op zaken stellen. Van de muziek bij Q krijg je het sowieso warm. Dit is Anouk. Goedemiddag.

0: enige ben die in de war is over het weer. Wat moet je dan aandoen, hè, bij zo'n tussenperiode? Mieke uit Ieper heeft gekozen voor een lang kleed. Lekker luchtig bij mooi weer en toch lang genoeg bij frisser weer. Katien uit Boezingen die houdt vol. Nog steeds in korte broek hier. En Ineke uit Bever is vanochtend met de fiets vertrokken met wanten en een sjaal. Ja, het is heftig, hè. We weten het niet goed. Melissa uit Houthulst die stuurt... Het is elke dag nadenken voor de dochters voor school. Welke kleren, wel of geen jas enzovoort. Dat is nog een andere discussie. Dat is echt voer voor de moeties, hoor. Die van mij weigeren een jas aan te doen, zelfs al is het koud. 'S Ochtends dus, ja, dan is het zonder jas de fiets op, hè. En Klemma uit Geel komt met de oplossing natuurlijk. Laagjes, een broek, een t-shirt en dan een waistcoat of een dikker jeanshemd erboven. Ja, dat deed ik dus niet, een t-shirt hieronder. Dus als ik straks te warm krijg, dan zit ik met een probleem, hè.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series, Benji.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
1: Mobile Vikings. Play it smart.
3: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
4: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
5: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
6: Er is een telenet op maat voor iedereen.
7: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
6: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
8: Go Yellow!
9: Met Kokker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd, gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Kokker, de kraan die alles kan.
8: Go Yellow!
6: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
10: Echt, een heel jaar!
6: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
11: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
12: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
6: Peugeot.
13: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
14: promo koken.
15: Vandaag iets met pit?
13: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
15: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
13: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
16: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
17: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
18: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op

Bruno Mars en het heerlijke On My Soul. Lady Gaga die deed in 2010 een Madonnatje. Ze provoceerde de katholieke kerk, want ze maakte een videoclip waarin ze gekleed gaat als non, een rozenkrans inslikt en er heel veel halfnaakte lijven te zien zijn. En ja, dat vond de katholieke kerk niet superleuk om te zien. Ja, ze provoceert graag, hè. Je kan trouwens de videoclip zien als je de livestream opzet en er gewoon zelf je mening over geven. Dit is Lady Gaga, Alejandro.

0: Er die Pukkelpop in haar zak heeft gestoken afgelopen zomer. Na Crisscross Amsterdam en My Oh My. En de files natuurlijk. Er staan er 8 op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. Op de Antwerpse ring staat de langste file in de richting van Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je op dit moment 1,5 uur. Je moet daar uitkijken voor een defect voertuig. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen daar nog eens 7 minuten bovenop. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 28 minuten extra. En van Le Crellelaan tot de Kennedy-tunnel 5 minuten. Richting Antwerpen op de E19 tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord 8 minuten extra. Op de A12 tussen Berchem en Antwerpen-Zuid 5 minuten. Op de E17 tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West ook 5 minuten. En ook op de E313 van Rans tot Wommelgem 5 minuten extra rekenen. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
1: Jolien Roes. Q sounds better.

0: Maandag komt Vincent Vieris terug uit vaderschapsverlof. Wordt hij eindelijk volwassen nu hij zelf een kind heeft?
1: Coochie, coochie, coochie.
0: Dat valt nog af te wachten.

0: Rabobank zit je drie keer goed.
1: Voor als je zelf telt.
2: Zal wel zijn.
1: Voor als je elke cent telt.
2: Zal zeker wel zijn.
1: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want VDK Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
2: Mij van mijn padellenelleboog verlossen.
1: De gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
0: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
1: Voor jezelf, je streek en de planeet.
0: VDK Bank.
1: Klaar voor nog eens 100 jaar.
3: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
4: Zeg, dat is precies nog altijd dezelfde werkbroek van vorig jaar.
5: Oh ja, dat is blokleider. Gaat lang mee, hè. Heel lang, maar echt heel lang, hè.
6: Het is maar een 20 seconden spot.
4: Ja, maar dat is inderdaad wel een heel sterk merk.
5: Ja, heel sterk, hè.
7: Blokleider. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokleider.be. Je schrijft blokleider.
8: Never again. 30 jaar Milking. De eerste show was in no time uitverkocht. En daarom staan ze niet één keer, maar twee keer in de AFAS Dome in Antwerpen. Milking Forever. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Info en tickets via afasdome.be. Samen met Q Music.
9: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
10: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Je hoeft niet te wachten op onze crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: Even.
1: Blij dat het goed gaat met Jelly Roll. Vorig weekend was ik in Londen, daar hebben we het al uitgebreid over gehad, hè, voor een musical. Maar ook Jay-Z was in Londen, hij moest daar optreden, die hebben we helaas niet gezien. Maar ik ga hem wel nog draaien voor 4 uur vanmiddag. Zijn vrouw Beyoncé, die zat in het publiek, die was jarig die dag en het hele stadion ging ook happy birthday zingen voor haar. En hij verraste onder andere ook met deze special guests, Lauryn Hill en Wyclef Jean. Ze brachten live Killing Me Softly en deze Ready or Not. Daar hebben we dus wel echt iets gemist. Dit zijn Fugees. Ready or not.

0: 18 september blijkt een vruchtbare dag te zijn. Jeremy uit Peer die stuurt dat hij de verjaardagsvideo van de Q-DJ's heeft gekregen in de Q-app daarnet. En dan vraag ik me vooral af in wiens gezicht je een taart hebt gegooid. Laat dat ook nog eens weten, Jeremy. En er komt nog een voiceberichtje binnen van Pauline uit Oostkamp.
1: Hey Jolien, Pauline hier. Ik word vandaag 28 jaar en ik zou heel graag een plaatje van Taylor Swift willen navragen. Iedereen die mij kent weet dat ik echt gek ben van haar. Ze is een topvrouw en haar Eras Tour was een van mijn allerbeste herinneringen. Ik mocht het beleven op de tweede rij in Amsterdam. Echt een moment dat ik nooit meer ga vergeten.
0: Ja, ze staat klaar, Taylor Swift, om iets over twee speciaal voor jouw verjaardag, Pauline, en bij uitbreiding voor alle Swifties natuurlijk. Voor de Alex Moran stans heb ik dan weer deze klaargezet.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: De hoogste nieuwkomer in je Q-top 40 deze week op 25, Emerald Eyes.

0: klap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
2: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
1: Ja.
2: Wauw.
1: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
2: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
1: En daarom sturen we updates over je verbruik.
2: Om de 6 seconden?
1: Nee, 1 keer per maand.
2: Ah.
1: Meer info op luminus.be.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby's tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
4: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
5: Omoda Jeku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajeku.be of bij uw dealer.
6: Goedemiddag, nieuws van 2 uur krijg je van Paulien.
7: Een goedemiddag. In Luik zijn meer dan 5000 betogers op straat gekomen. Het gaat zowel om leerkrachten, maar ook studenten en gepensioneerden. Zij protesteren tegen de hervormingen en de besparingen in het Franstalig onderwijs. Volgens de vakbonden zullen daardoor 2000 voltijdse jobs in het onderwijs verloren gaan. En nog in de provincie Luik in Flemal is opnieuw een auto ingereden op de gevel van de sporthal daar. Dat meldt RTL Info. De daders zijn na de

0: van Aert is een van de topfavorieten vandaag. Hij begint om 4:10. En het is ook uitkijken naar de strijd om de leiderstrui. De Spanjaard Enric Mas verdedigt een voorsprong van iets meer dan 2 minuten op zijn concurrenten. De laatste renner komt rond 5:30 over de finish. Afwisselend zon en wolken vandaag. Het blijft droog bij temperaturen tot een graad of 21. Morgen overwegend droog, zonnig ook met aan de kust, wel kans op een bui en 20 graden.
1: 6 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Van Antwerpen-West tot Borgerhout verlies je 23 minuten. Je moet uitkijken daar voor een defect voertuig. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen er nog eens 14 minuten bij. Dan richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 14 minuten extra. In de richting van Antwerpen op de E19 tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord 6 minuten bij. Ook daar staat een defect voertuig. Op de E313 verlies je van Ranst tot Antwerpen Oost 5 minuten. Op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 5 minuten extra rekenen. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
2: Music. Jolien Roets.
1: Ja, die Taylor Swift die je beloofd werd, die komt eraan. Je hebt er lang genoeg op moeten wachten. Na Wait So Long.

Speciaal voor Pauline uit Oostkamp, haar 28e verjaardag. I knew it, I knew you. Van Taylor Swift. Het is 8 minuten over 2. Afgelopen dinsdag zou Avicii 37 jaar geworden zijn. Hij besliste op 20 april 2018 om zelf uit het leven te stappen. Hij zat in een zware depressie. Hij vond het leven als DJ heel eenzaam. En dat kan ik me wel voorstellen als je zo de hele wereld afreist. Altijd op andere plekken, heel veel 's nachts wakker bent. Het is even een zwaar onderwerp, maar het is wel toepasselijk. Want het is vandaag Werelddag Suïcidepreventie. Dus als je iemand een oranje lintje ziet dragen, dat is daarvoor. Dat staat daarvoor. Het is het stigma doorbreken en er vooral over blijven praten, dat is een beetje de boodschap. Want als je zo'n gevoelens hebt, dan weet je dat je er niet alleen voor staat. En dat je ook altijd trouwens terecht kan op het nummer 1813. Ook Meteor is al door lastige tijden gegaan, dat weten we. Hij schreef er ook een nummer over en dat hoor je zo meteen. Ook Avicii is onderweg met Hey Brother. Maar eerst mogen de Spice Girls nog even wat luchtigheid brengen op jouw donderdagnamiddag. Ja!

0: Q-music.
1: Q sounds better with you.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: value menu van McDo voor 5,90 euro, das? Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat pas. Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zei 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
6: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
2: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
8: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Wat? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
9: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak, op conference peren en op nog zoveel meer.
2: Oh, Lidl, met een haal.
9: Lidl, dat kan tellen.
10: Opperste concentratie, het is erop of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan wie had dat zien aankomen.
11: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
12: Krevel.
13: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
12: Krevel, leef beter.
14: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
15: Weet je wat ik mis na de vakantie?
16: De zon?
15: Nee.
16: Het strand?
15: Nee, het comfort.
16: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15,290. Overnamebonus van €1,250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
15: Citroën.
16: Info en voorwaarden op citroën.be.
17: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
18: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
19: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
20: Maak je afspraak op carglass.be.
21: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
22: Achter jou staat Xerius.
6: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
23: Ramen, deuren, veranda's.
24: Leinaars Aluminium.
25: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op

The Legend, Avicii en Hey Brother. Dat moest wel, hè, op Werelddag Suïcidepreventie. Dit zijn deze week de sterkste stijgers in je Q-top 40. Met een waanzinnige 23 plekken omhoog staat Temper City nu.

over Kate Ryan op de Gentse feesten met de collega's. Dat was wat hoor. Blij dat die beelden privé zijn gebleven. Swat, een zomerhitje van deze zomer hoor je zo meteen. En ook Shawn Mendes, die staat klaar. Eerst even de files. Er staan er 7 op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout verlies je 26 minuten. In de richting van Nederland komen er tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 16 minuten bij. En van Antwerpen-West tot Borgerhout nog eens een kwartier. Je moet daaruit kijken voor een defect voertuig. En richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord 6 minuten extra, ook daar staat een defect voertuig. Nog richting Antwerpen op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 6 minuten trager. Op de E313 tussen Ranst en Wommelgem ook 6 minuten. En op de A12 tussen Aartselaar en Kleidalaan, Kontigse Steenweg, verlies je 5 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar nu

0: Q-classic uit het geboortejaar van Maarten van Quali. Zometeen na Comrade en Be Mine.
1: Weppa! Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice.
2: Everybody's open now, the clock's run up.
1: Samen gaven ze magische weekends weg.
2: Ja, het is yes!
3: Ja!
1: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon. Maarten en Dorothee hebben alles gegeven.
4: Oh nee, hè?
5: Alles, nee.
4: Dat is niet waar.
5: Niet alles.
4: Het strafste komt nog.
5: Zijn maar zeker.
1: En nu zijn ze terug.
6: En wij geven jou 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA.
1: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Luister dinsdag naar Maarten en Dorothee. Kom live in de show en win een nieuwe thuis zonder verhuis. 20.000 euro bij IKEA.
7: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
8: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
7: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
8: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
7: Aha, oké.
9: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
10: God Talent is terug, met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
11: Dit was fantastisch.
10: God Talent, vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
12: Aldi, 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
13: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
14: Ah, dat kan.
13: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
14: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
13: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel 9.100 euro tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
15: Kia. Movement that inspires.
13: Voorwaarden op kia.be.
16: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
17: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf 19.990 euro. Meer info op volkswagen.be.

0: let you know.
1: In excess.
0: You one of my kind.
1: And need you tonight. Thank you, top 40. Binnen minder dan 24 uur zitten we al in het weekend. Want je weet het, of je weet het nog niet, dan weet je het nu. Het weekend start bij Q-Music op vrijdagmiddag om 1 uur met de nieuwe Q-Top 40. Dat is de lijst met de 40 populairste hits van dit moment. Die hits worden bepaald op basis van streaming, hoeveel ze viraal gegaan zijn op sociale media, airplay, dat zijn plays op de radio. En ook uiteraard, zeer belangrijk, jouw hartjes in de Q-app. Na 4 uur ga ik beginnen met het verzamelen van de data, want het is wel spannend. Deze en volgende week mag ik de Q-Top 40 eens presenteren. Ik heb dat al eerder niet meer gedaan, een hitlijst gepresenteerd, dus het wordt toch wel even spannend. Maar ja, ze vonden niemand anders, kijk. Morgen hoor je dus of Another erin slaagt om het na 2 weken, na 20 weken in de lijst nog beter te doen. Maar ze staan op 3 met Talk To You. Stel je voor dat ze toch nog op 1 komen. Na zo lang in de lijst, het zou kunnen. Hè. Nu, de concurrentie is wel groot, onder andere van deze man.

Samber die met My Body Isn't Ready ook echt potten aan het breken is. Staat al 2 weken op rij op nummer 1 en aast dus wel echt op die bovenste plek. Maar ja, dan moet hij wel. Voor bij de koning en de koningin van de zomer van 2026 al 12 weken onafgebroken helemaal bovenaan. Die Shakira en Burna Boy.

Shakira en Burna Boy. En die het WK-lied van dit jaar. En dat heeft gewerkt, dat zie je wel. Het is ook zo eentje dat je maar niet beug raakt. Hè. Ze staan al 12 weken op nummer 1 in de Q-top 40. En morgen hoor je vanaf 1 uur of ze tot lucky number 13 geraken. Maar er zijn dus kapers op de kust, hè, dat je dat weet. Je kan de Q-top 40 trouwens op elk moment en waar je ook bent herbeluisteren in onze Q-app. Daar klik je op het tabblad Q-top 40 onderaan. En het leuke is, je hoeft ook niet in volgorde te luisteren. Je kan ook gewoon shuffelen of een beetje zappen. Zometeen emoties in de club. Iets dat we wel een of een paar keer tegenkwamen als we een beetje jonger waren. Crying at the discotheque.

0: Milieubad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
1: Oh.
0: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
1: Check.
0: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Milieubad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
2: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Goedemiddag, nieuws van 3 uur krijg je van Paulien.
4: Een goedemiddag. Er zijn in ons land 3 verdachten opgepakt in een internationaal onderzoek naar ongeschikte slachtpaarden. Dat gebeurde bij 24 huiszoekingen. Bij ons in Sint-Gillis-Waas, Kruisem en Zaventem, maar ook op plaatsen in Nederland, Frankrijk en Ierland. Daarbij werden meer dan 1000 paarden gecontroleerd. Dat meldt de federale politie.
5: Het vermoeden is dat er op grote schaal ongeschikte paarden toch erkend zijn als slachtpaard. En dat werd gedaan door bijvoorbeeld dubbele microchips te geven, paspoorten te vervalsen, maar ook de paarden

0: zit zijn straf thuis uit met een enkelband. En FIFA-baas Gianni Infantino verliest al maar meer steun, want nu zegt ook de Franse voetbalbond zijn vertrouwen in hem op. Eerder deden onder meer ons land, Nederland, Engeland en Italië dat ook al. Infantino ligt al een tijdje onder vuur. Half maart kiest de FIFA een nieuwe voorzitter. Infantino is voorlopig de enige kandidaat. De rest van de dag wisselend bewolkt, droog ook bij 20 graden. Morgen regen vanaf de kust en 21 graden.
1: Er staan 6 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West komen er 12 minuten bij. Van de Grellelaan tot Borgerhout 8. Je moet daar uitkijken voor een defect voertuig. Nog op de Antwerpse ring maar richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 9 minuten trager. Richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Joppend-Goor en Antwerpen-Noord ook 9 minuten bijrekenen. Ook daar staat een defect voertuig. Op de Brusselse ring op de buitenring tussen Strombeek-Bever en Jette 6 minuten. Bij. En op de binnenring verlies je van Wezenbeek op hem tot Revuren Vierarmen 5 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
2: Music. Jolien Roets.
1: Ja, de middagdip die krijgt geen enkele kans. Ook niet vandaag, toch niet als het van Chris Brown afhangt. Je hoort hem na Cameron Whitcomb.

Rip de middag de Pierre Three Times van Chris Brown. En we kunnen weer door. Over Ella Langley dan. Ze brak al records, want ze stond al 21 weken bovenaan de belangrijkste hitlijst van Amerika, de Billboard Hot 100. En dat is nog nooit gebeurd voor een lied dat geen kersthit is. De 22 weken die komen nu ook in zicht voor haar op die nummer 1. En als ze dat haalt, dan komt ze wel op dezelfde hoogte als wie anders dan Mariah Carey. En haar kersthit All I Want For Christmas Is You, want dat is tot nu toe nog altijd de recordhouder. Maar stel je voor, zeg, dat je een record kan breken van de legendary Mariah. Waanzin. Nu, Mariah komt elk jaar opnieuw wel eens terug bovenaan te staan, dus zij blijft de queen van de nummer 1. Maar deze Ella Langley, die zet zichzelf wel mooi op de kaart, zeg. Dit is ze met Choosing Texas.

0: 90 euro per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september. Ook op zondag. Voorwaarden op omodajaycoup.be. Omodajaycoup. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van 9.271 euro.
1: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
2: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
1: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
3: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
4: Nog even, alles goed.
3: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
5: Come on.
3: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
7: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
8: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
7: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
8: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
7: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
8: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
7: Ramen, deuren, veranda's?
9: Reinaars Aluminium.
8: Vind je vakman op reinaars.be.
10: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
11: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
12: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
13: Zo simpel kan het zijn.
14: Het moment van de waarheid. Het is Rob of Eronder. En het is Eronder. Een overschotel. Ongelooflijk, wat een prestatie.
15: Rob, Ronder of Ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
16: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
17: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vericabank.be.
16: Verica Bank.
18: Q Music.
19: Q sounds better.

0: Tomorrow. Elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis.
1: Niet yesterday, niet today, niet tomorrow. Wel volgende week dinsdag, de 15e september, krijgt elke beller die live in de show bij Maarten en Dorothee binnengeraakt een nieuwe thuis zonder verhuis. Wat houdt dat in? Concreet? 20.000 euro shoppingbudget. Nieuwe meubels, nieuwe keuken, nieuwe... weet ik veel, badkamerbenodigdheden, alles wat je daar kan vinden. Zweedse balletjes kan je er ook mee kopen. Zorg ervoor dat je voorbereid bent als je zin hebt om mee te doen. Niets aan je hoofd tussen 7 en 9 die dag. Laat iemand anders de kinderen op school afzetten. Vraag je baas of je iets later mag beginnen met werken of werk thuis. Misschien ook een paar andere mensen optrommelen om ook te bellen in jouw plaats. En hang het telefoonnummer al ergens in het grote op bij je thuis, zodat je het zeker niet mist. 0800 456 78. En dan is het lot dat beslist of je erbij bent of niet.
0: Elke beller wint.
2: Elke beller wint. Dankzij het meest stabiele netwerk. Proximus. Think possible.

0: aftellen naar vrijdag met Lost Frequencies en Tom Odell. Ik had Jay-Z nog beloofd voor 4 uur. Wel, zo meteen wordt je wachten beloond. Eerst nog Mr. Know-it-all en de files. Het is bijna 4:30 en er staan 8 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Berchem verlies je 24 minuten. Je moet daar uitkijken voor een defect voertuig. Van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen-West komen er nog eens 6 minuten bij. In de richting van Gent op de Antwerpse ring verlies je van Antwerpen-Noord tot Deurne 7 minuten. Dan gaan we naar de Brusselse ring op de binnenring tussen Wezenbeek-Oppem en Leonard 11 minuten bij. Daar is een ongeval gebeurd. Op de buitenring verlies je van Grimbergen tot Jette 8 minuten en van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem 5. Op de A201 tussen de NAVO-tunnel en Diegem Industrie 8 minuten extra rekenen. En tenslotte nog in de richting van Antwerpen op de E19 tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord 6 minuten bij. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
1: Sounds better, better with you. Jolien Roets.

0: maandag komt Vincent Vieris terug uit vaderschapsverlof. Wordt hij eindelijk volwassen nu hij zelf een kind heeft?
1: Coochie, coochie, coochie.
0: Dat valt nog af te wachten.

0: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Herman Brusselmans, Tom Bonen en Meteor. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
1: VTM. 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
2: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 hassen avocado's voor 3 euro.
3: 3 avocado's voor 3 euro? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby's tas ter waarde van 189 euro. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar 2,95 euro per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
5: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
6: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we updates over je verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, nee. 1 keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be.
7: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
8: Krevel. Leef beter.
9: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot 6.500 euro voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be. Q Music, maximum hits.

somebody is. Hij is morgen jarig, Kygo. Op 9-11 wordt hij 35. Save my love was dat. Tot morgenmiddag mogen we nog extra veel genieten van de nieuwe Miley. Je hoort de Q-topschijf na Mr. Entertainment himself.

Kelly en Base Persuit. Nog tot morgen de Q-topschijf. En dan mag ik er dus zelf eentje aan je voorstellen, want je hoort mij uitzonderlijk ook op vrijdag met een nieuwe Q-top 40 vanaf 1 uur. Ik zal er maar beginnen aan mijn voorbereidingen. Na 4 uur hoor jij...

0: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
1: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
2: Hij klappen ook vrij goed is Vlaams, wie?
1: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
2: Humo!
3: Omodachiku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodachiku.be of bij uw dealer.
4: 4 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
5: Een goedemiddag. Atletiek Vlaanderen stopt de samenwerking met topsportcoördinator Rutger Smit na 7 jaar. Dat hebben ze zelf bekendgemaakt. Smit lag de voorbije jaren meerdere keren onder vuur, onder meer door de ruzie met Navid Jam op het WK in Tokio.

0: NAVO-bondgenoten hebben de Russen kunnen betrappen. Dit voorjaar al, maar het raakt nu pas bekend. Die kabels zijn zowel economisch als strategisch erg belangrijk. Voor het internet wereldwijd bijvoorbeeld en om satellietgegevens uit te wisselen. FIFA-baas Gianni Infantino verliest al maar meer steun. Nu zegt ook de Franse voetbalbond zijn vertrouwen in hem op. Eerder deden onder meer ons land, Nederland, Engeland en Italië dat ook al. Infantino ligt al een tijdje onder vuur. Half maart kiest de FIFA een nieuwe voorzitter. Infantino is voorlopig de enige kandidaat.
1: Waar kan ik mijn kandidaat stellen?
2: Oh, voorzitter van de FIFA. Hij, dames en heren.
1: Ik zou veel sympathieker zijn dan
2: dat
1: Gianni.
2: Dat denk ik ook wel, ja, zeker en
1: ja,
2: vast.
1: Ja.
0: Ken je iets van voetbal?
1: Dat Gianni ook niet.
0: Vanavond klaart het op. Vannacht komen er wolken opzetten vanaf de kust. Minima rond 13 graden. Morgen trekt de regen geleidelijk over het hele land en halen we 21 graden.
1: Ik weet eigenlijk wat buitenspel is, Paulien van het Nieuws. Leg dan een keer uit.
0: Ik hoef dat niet te weten.
2: Ik wel, mansplain het mij alsjeblieft. Er staan 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je momenteel op de Brusselse ring, op de binnenring. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Leonard, 38 minuten. En op de buitenring tussen Mont-Saint-Jean en La Hulpe ook 13 minuten bij. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland gaat het traag op tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 19 minuten. En ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West ook 10 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
3: Music. Joren en Naomi.
1: Ciao, het is donderdag. Staat ook wel te boek als Friday Light. Daarom zometeen feestje in de file met Houston.

0: en Naomi.
1: Ciao vrienden, welkom bij de avondshow van donderdag 10 september. Wij zijn Joren en Naomi.
2: Hallo.
1: Hoe was het bij jou vandaag? Lekkere werkdag achter de rug. Kan je bijna naar huis bollen? Zeg, ik wil maar zeggen, als je naar huis rijdt zo meteen, dan zou het perfect kunnen dat je ergens op je traject plots een BV tegenkomt in zijn of haar auto. Zoals ik vanochtend.
2: Jij als een de BV?
1: Nee. Ja, ik was aan het zwaaien naar iedereen. Hallo, hier ben ik.
2: Dag Vlaanderen.
1: Nee, helemaal niet. Ik reed naar hier en ik kwam aan de lichten, ergens in het Vlaamse gewest, Bea van den Daal tegen.
2: Oeh.
1: Bea van Bart, hè, van Blind Gekocht, van Huis Gemaakt. Die Bea is natuurlijk iemand die je zeer makkelijk herkent met een rode haardosse vuurtoren.
2: Ja, vuurtoren zou
1: maar
2: ik nu zeggen.
1: Maar
2: ja.
1: Prachtig, met grootste complimenten.
2: Prachtig kapsel. En heb je dan gezwaaid?
1: Nee.
2: Als mede BV?
1: Nee, dat is ook zo. Maar nee, ja, natuurlijk niet. Ja, dat is ook zo. Die gaat ook zo gekeken hebben van mij.
2: Dag,
1: man.
2: Bea.
1: Ik ga de politie een keer bellen, dacht hij dan waarschijnlijk. Nee, ik heb niet gezwaaid, maar ik vind dat dan altijd zo wel. Simonneke van thuis bijvoorbeeld kom ik ook soms tegen.
2: Allee?
1: En dan denk ik, ah ja, die rijden ook gewoon met een auto.
2: Ja, dat zijn ook gewone mensen.
1: Maar ik vraag me, kom jij soms eens bekend volk tegen? Want jij woont in Gent bijvoorbeeld, daar woont ook wel wat bekend.
2: Ja, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Alleen, natuurlijk, in Gent dan fietsen we meer en dan wandelen we meer. En ik ben ooit wel eens Davy Parmentier tegengekomen.
1: Ah, de baas van VTM.
2: Ja, dus de grote baas, maar die durfde ik niet aanspreken.
1: Ah, ik wou vragen, wanneer zit je nu in de verraders? Welk seizoen is dat?
2: Nee, dus we zijn elkaar gewoon voorbij gelopen.
1: Oké, goed.
2: Al wandelend.
1: Ja. Ik ben er niet achter gelopen.
2: Nee, ik durfde niet.
1: Zeg, misschien ben jij onlangs nog een bekend persoon tegengekomen onderweg in zijn of haar auto. En was die BV dan een beetje hoffelijk in het verkeer? Dat vraag ik mij ook af.
2: Ah, wel. Ja.
1: Of was hij aan het peuteren in de neus? Deel het in de Q-app. Zometeen gaan we samenwerken in de Music Match. Hoe dat zit, hoor je naar Martin Garrix en nu R.E.M.

0: kwam vanochtend Bea van Bart van Blind Gekocht van Huis Gemaakt tegen. Zij in haar auto, ik in mijn auto. En BV's tegenkomen terwijl je onderweg bent, dus in de auto. Dat is blijkbaar wel echt een ding.
1: Ja, absoluut. Zoals Heidi uit Ternat. Zij is gisteren nog Koen Wouters tegengekomen, die haar op de E40 richting Brussel passeerde. Oh, die zou ik ook wel eens graag willen tegenkomen.
0: Ah ja?
1: Ja, ja, ik heb daar zo een beetje een crush op, maar dat zijn wat daddy issues, denk ik.
0: Zou je wat vielen flirten dan met Koen?
1: Maar hoe doe je dat?
0: Op het moment zelf krijg je er wel een inkering, denk ik.
1: Ik laat het u weten. Jonas uit Ronsen die zegt, ik ben ooit Ruud Vormer tegengekomen na de kampioenenviering van Club Brugge. Dat was op de autostrade, heel vriendelijke persoon. Dat zegt mij weinig, maar jij kent hem.
0: Ruud Vormer, de voetballer?
1: Ja, oké, pakt van wel. Maar wat eigenlijk een van mijn grootste angsten is, dat is een collega tegenkomen of een QDJ. Want je moet maar eens voor hebben dat je zo dan per ongeluk een verkeersovertreding maakt of zo. Enfin, gebeurt niet bij mij, hè. Maar het zou je maar eens moeten overkomen. Dus ik wil niemand tegenkomen. Ik ben zo snel mogelijk weg.
0: Charlotte uit Bornem. Jij zou Charlotte uit Bornem niet willen zijn, want zij komt Maarten van Kwali heel vaak tegen.
1: Oh ja, bijvoorbeeld. Ja. Stel je voor dat wij botsen of zo, of dat ik tuut naar hem of hij naar mij. Oh nee, ik wil het niet meemaken.
0: Oh, en dan zou hij weer zeggen, oh, Naomi is weer daar.
1: Ja.
2: Music Match.
0: Vandaag in de Music Match geen verkeersovertredingen, lieve vrienden. Nee. Het thema is samenwerkingen tussen twee mannen.
1: Oh, dat kan ook. Ah ja, mannen? Waarom mannen? Oh ja.
0: Ik dacht, dus op dit moment.
1: Hè? Nee. We hebben heel veel talentvolle mannen in de muziek. Er zijn veel opties, hoor. Ik heb een paar voorbeeldjes mee. Mark Ronson en Bruno Mars, bijvoorbeeld. Of deze twee mannen.
0: Ja, hebben ze wel goed gedaan, Fleming en Meteor.
1: Leuk nummer.
0: Het was wel nodig, eigenlijk. Het is nog maar een kleine selectie van alle samenwerkingen tussen mannen die over de jaren heen zijn uitgebracht. We hebben een lange lijst klaarstaan, dus als jij daar graag één nummer uit wil kiezen, stuur dan nu als Sodemeter Music Match via de Q-app. En zometeen een man en een vrouw. De afwisseling is goed. Aaron en Zoe.
3: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
5: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september. Ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9,271.
6: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Ramen, deuren, veranda's.
8: Lijnaars Aluminium.
9: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
10: Joren en

0: jongens, moet ik zeggen mannen? We moeten een dikke tand bijsteken in de clichéclash, want de vrouwen staan aan de leiding.
1: Ja, goed hè. Ik ben heel trots. En ik zou het ook fijn vinden als we de clichéclash terug kunnen geven aan Vincent Vieris maandag. Met een voorsprong voor de vrouwen. Zo kan hij zien wie er het hardst gewerkt heeft, hè. Ik of jij.
0: Maar denk je nu oprecht dat hij dat leuk vindt?
1: Maar ja, maar nee. Ik vind dat leuk. Om hem een beetje in het zak te zetten en jou ook.
0: Ja, nee hè.
1: Jawel. Ja, een beetje, ja, dat, jij kan dat gebruiken, zo'n beetje nederig worden. Maar love you, hè, Joren.
0: Ja, ja.
1: Maar Vincent, ja, gaat, nu dat je het zegt, ik voel me bijna schuldig. Zo zijn welkomstcadeau.
0: Bon,
1: nee, maar ja, we gaan gewoon het volgende regel spelen.
0: Ik ben een minuut geleden gestopt met luisteren. Dus mannen, verenig u, het is een belangrijke.
2: Music Match.
0: En daarom is het volgende nummer op de radio er sowieso eentje. Een samenwerking tussen mannen.
1: Ah, kijk, dat heb je dan toch.
0: Alleen
1: Joren, je stond er zelf vaak.
0: Kelly, 24 jaar. Kelly, hey, wat een compliment zeg.
3: Goeiemiddag, Joren en Naomi. Kelly. Wat zei je, 24?
0: 24, maar het is omgekeerd, hè, maar voor mij zei je even 24, Kelly uit Bovenbeek. Ja,
3: dank u.
0: Hoe was het vandaag, jouw dag?
3: Goed, ja, als je daarmee werkt, dus altijd leuk.
0: Kijk, jij nu op zo'n donderdag, een vreselijk vermoeiende, vervelende dag vind ik altijd. Want dan denk ik, allee, waarom kan dat niet gewoon al vrijdag zijn? Wat zit je een donderdag daar nog tussen te doen? Toch?
3: Nog eentje te gaan.
0: Ah, wel, kijk. Zeg, het genre van vandaag in de Music Match is samenwerkingen tussen twee mannen. Moet jij samenwerken met mannen op je job?
3: Het meeste zijn de vrouwen.
0: Oké, okay, goed.
3: Maar er zijn ook wel mannen.
0: Oké, okay. Luister jij graag naar mannen? Muziek, hè? Muzikaal. Ik bedoel, ja, nee, maar...
3: Oké. Okay.
0: Ja, nee, muzikaal.
3: Ja, sure.
0: Oké, okay, goed.
1: Oh, sorry, Kelly. Het is bijna gedaan, hoor.
3: Geen probleem.
0: Voor ons is het ook bijna weekend. Halleluja. Oké. Okay. Kelly, het is zeer simpel. Jij roept volgende als je een volgend nummer wil en It's a Match als je het volledig wil horen. Duidelijk?
3: Super.
0: Daar gaan we, daar gaan we.
3: Volgende.
0: Volgende.
3: Yes, It's a Match.
0: Nu al! It's a match. Oké, Pitbull en Neo. Waarom die twee?
3: Onlangs naar het concert geweest van Pitbull met mijn jongste zoon als VRS-cadeau voor hem. En dat was super. We hebben dat concert gezien in de Gelderdoom in Nederland.
0: Ah, oké, goed. Heb je dan zo'n badmuts opgezet ook?
1: Ah ja.
3: Nee. Maar die liepen er veel rond.
0: Ja, wel, ja, kijk, dat is natuurlijk het signature als je naar Pitbull-concerten gaat. We gaan hem draaien, speciaal voor jou, want je matcht met hem. Kelly, een zeer fijne donderdag.
3: Super, voor jullie ook. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to

0: berichtje van Tanja uit Deerlijk. Die is ooit Niels de Stadsbader al eens tegengekomen aan de lichten. Waarschijnlijk ook in Deerlijk, want daar komt hij natuurlijk van. Zeg, weet je wat je nu ook kan tegenkomen als je onderweg bent?
1: Nee.
0: Een file. Daar vertelt Naomi zo meteen meer over. Eerst naar Paulien van het nieuws, want niet echt een verrassing, maar Rutger Smit werkt niet meer voor Atletiek Vlaanderen.
2: Nee, klopt. Atletiek Vlaanderen heeft de samenwerking stopgezet na 7 jaar. Smit lag de voorbije jaren meerdere keren onder vuur, onder meer door de ruzie met Nafit Yam op het WK in Tokio vorig jaar. Die gaf daar zelfs in tranen op. Atletiek Vlaanderen zegt dat de topsportwerking gewoon doorgaat en dat ze een nieuwe technisch directeur zoeken. En er zijn in ons land 3 verdachten opgepakt in een internationaal onderzoek naar ongeschikte slachtpaarden. Dat gebeurde bij 24 huiszoekingen, bij ons in Sint-Gilles-Waas, Kruisem en Zaventem, maar ook op plaatsen in Nederland, Frankrijk en Ierland. Het gaat bijvoorbeeld om sportpaarden die veel medicatie kregen en daardoor niet geschikt zijn om op te eten, maar de bende vervalste de gegevens en de papieren. Vanavond opklaringen, vannacht meer wolken, minima rond 13 graden. Morgen krijgen we regen vanaf de kust en halen we 21 graden.
3: En jawel, 9 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Op de Brusselse ring, op de binnenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Leonard 40 minuten. En op de buitenring verlies je 12 minuten tussen Braine-l'Alleud en Argenteuil. En tussen Grimbergen en Jette, ook 10 minuten bij. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 22 minuten. En richting Gent gaat het traag tussen Antwerpen-Noord en Merksem ook 12 minuten bij. Dan richting Antwerpen op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord 19 minuten. En op de ring rond Gent richting Zelzaten 17 minuten verliestijd tussen Skaldestraat en Zelzaten-Oost. Dan op de A201 tussen Tunnel Navo en Diegem Industrie 12 minuten. En ook 12 minuten bij richting Gent op de E40 tussen Zandvoorde en Jabeke. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
4: Joren en Naomi. Gaat het nog?
0: Zeker wel. Dit is Topic bij Q. Ja.

0: Cliché Clash.
1: Lieve vrienden, maak u klaar, want zometeen is het weer tijd voor de Cliché Clash. Een strijd waarin we onverbiddelijk proberen een einde te maken aan de clichés tussen mannen en vrouwen. Want die zijn er in 2026 ook nog altijd.
2: Dat is zeker zo. En de vrouwelijke kandidaat krijgt straks 3 typische mannenvragen. En de mannelijke kandidaat krijgt 3 typische vrouwenvragen. Wie het beste de clichés kan ontkrachten, die krijgt een punt in de tussenstand. En die is momenteel in het voordeel van de vrouwen. Want gisteren heeft mijn kleine naamgenoot Noémie een punt binnengehaald. Dus 4-3 voor de vrouwen.
1: Mag ik jou vanaf nu ook Noémie noemen?
2: Nee, helemaal niet.
1: Dat is toch geen naamgenoot dan?
2: Maar ja, toch een beetje. Het lijkt er toch op.
1: Oké, okay, Noémie.
2: Je hoort een ambetant Rick.
1: Zeg, denk je wel wat te kennen over het andere geslacht en ben je goed in het beantwoorden van cryptische vragen? Want die zouden er misschien, heel misschien wel een keer kunnen inzitten.
2: Juist.
1: Stuur dan nu clichéclesje via de Q-app. Zeg, en volgende week, hela.
3: Weppa! Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Everybody's open now, the clock's run up. Samen gaven ze magische weekends weg.
4: Ja, het is yes!
5: Ja!
3: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon. Ja! Maarten en Dorothy hebben alles gegeven.
6: Oh nee, hè?
7: Alles, nee.
6: Dat is niet waar.
7: Niet alles.
6: Het strafste komt nog.
7: Zijn maar zeker.
3: En nu zijn ze terug.
8: En wij geven jou 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA.
3: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Luister dinsdag naar Maarten en Dorothee. Kom live in de show en win een nieuwe thuis zonder verhuis. 20.000 euro bij IKEA. Q Music.
6: Tada!
9: Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag. Verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
10: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
11: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
12: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be.
13: Volkswagen.

0: BV's tegenkomen onderweg als je in de auto zit, op de bus of op de fiets. Het gebeurt massaal.
1: Ja, we zijn de leukste berichtjes aan het verzamelen hier. We gaan er straks eens door. Maar wat al opvalt, is dat de meest geziene BV onderweg aan die beeld is. Die komt zo vaak terug.
0: Heerlijk.
2: Cliché Clash.
0: Zouden we ook ooit nog eens kunnen bellen voor de Cliché Clash, Andy? Heerlijk. Maar dat gaan we vandaag niet doen, want we spelen gewoon de quiz vol vooroordelen tussen mannen en vrouwen, waarbij momenteel 4-3 staat, met Katrien, 34 jaar, uit Sint-Niklaas. Dag, Katrien.
3: Dag, Joren. Dag, Naomi. Goedemiddag.
0: Katrien, heb jij typische mannelijke kantjes?
3: Dat heb ik zeker.
0: Vertel.
3: Ik ben een keihandige vrouw ondertussen.
0: Oh.
3: Volledig geëmancipeerd. Ja, ja.
0: En wat kan je dan zoal?
3: Ik kan ondertussen een kookplaat veranderen, ik kan mijn gordijnen omhoog hangen, ik kan alles, ik krijg alles ineengestoken ondertussen.
0: Oké.
1: Fijn. Ja. Zalig.
0: Jij kunt nog in de leer gaan bij Katrien, Naomi.
1: Ja, absoluut. Ja. Ik heb nog veel te leren van Katrien.
3: We doen dat samen. Ik wil zo'n cursus elektriciteit volgen, want ik snap er nog geen hol van.
0: Oh, heerlijk.
3: Ja.
1: Ja, en kan dat dan met een glas rosé of is dat geen goede combinatie?
3: Ja, de Matthäus staat hier al koud. Ja, we doen dat.
1: Ah ja, zoals een paint en sip, dan zo een elektriek en sip. We maken daar wel iets van.
3: Goed. Super.
0: Zeg, en is dat ook jouw hobby ondertussen of doe je nog andere dingen in je vrije tijd?
3: Nee, ik ben ook Rode Kruis vrijwilliger.
0: Oh.
3: Voor Oost-Vlaanderen. Ja. Een druk bezette hobby.
0: En is dat dan zo
3: op even?
0: Is dat op, ja, sorry, je ging het al zeggen. Bij welke dienst?
3: Nee, bij dienst sociale interventie. Dus dat is meer een serieus onderwerp. Maar wij doen ook preventieve acties.
0: Okay.
3: Dat is ook heel tof.
0: Mooi. Oké, ik wens jou veel succes zo meteen in de Cliché Clash.
1: Ja, wat een volmaakt vrouw, dat Katrien is. We gaan eens zien hoe het zit bij Sander, 38 jaar, uit Heist op den Berg. Dag Sander. Hallo, dag Sander.
0: Doe me toch.
1: Hoor je ons, Sander?
0: Nee, hè. Ah.
1: Sander.
0: Hey, we fixen dat, hè.
1: Zeker.
4: Hallo, Joren, ik hoor je nu.
1: Ah, super.
0: Perfect.
1: En hoor je mij ook, Sander?
4: Naomi, ja, ik hoor je ook.
1: Oké,
0: heerlijk.
1: Blij dat je bij ons bent. Ik ging bijna Katrien op de elektriek sturen, maar het is niet nodig gebleken. Oké, Sander, vertel eens, wat is jouw cliché vrouwelijk kantje?
4: Oh, een beetje ijdel. En als ik heel veel gedronken heb, dan komen mijn vrouwelijke kantjes ook wel naar boven.
1: Oké. En ben jij ook ergens vrijwilliger in je vrije tijd?
4: Ja, op de voetbal van mijn zoon ben ik delegé. En dan help ik de kindjes op tijd op hun posities en de tegenpartij op hun plek enzovoort. Hè.
1: Heel schattig. Oké, superlief. Jij bent ook wel een volmaakt persoon, zo blijkt. Oké, dan gaan we eraan beginnen.
0: Perfect. Sander, blijf even hangen, want we beginnen met de mannenvragen voor Katrien. Katrien, hier is jouw eerste vraag. Hoe heet de nieuwste iPhone die gisteravond is voorgesteld?
3: Oh.
0: Ja.
3: Oh, waar zitten we? Wacht, hè. Ik heb een iPhone 14. De 16? Nee, ik weet het niet.
0: Ja, moest je nu de 18 gezegd hebben, had ik misschien ook nog goedgekeurd. Maar het was de open klapbare die we zochten en het was de Duo.
3: Ah ja.
0: Ja, iPhone Duo. Duo, ja.
3: Ja.
0: Niks verloren. Hier komt vraag 2. Dit ga jij misschien wel weten, aangezien jij zo geëmancipeerd bent en goed bent in klusjes. Waarvoor gebruiken mannen een schoffel?
3: Een schoffel?
0: Ja.
3: Ja, dat is voor in een tuin.
0: Ja.
3: Maar dat is zo voor uw dingen, voor uw kruidenwieden, hè. Ja.
0: Uw onkruid, maar kijk.
3: Ja.
0: Ik gun het jou. Hé, dat is al 1-3. Laatste vraag. En dat is een cryptische. Want wat is iets waar veel mannen voor trainen in de fitness, maar dat ze ook kopen in de supermarkt?
3: Het is gemakkelijk, hè. Een sixpack.
1: Ja. Je moet het Katrien niet meer leren, hoor.
0: Heerlijk. Katrien, 2-3, proficiat.
3: Dank je wel.
1: We gaan eens kijken hoe Sander het ervan afbrengt. Oké, dag Sander. Ben je klaar voor jouw vrouwenvragen?
4: Ja, helemaal klaar.
1: Oké, perfect. Ik begin ook met een cryptische vraag.
4: Ja.
1: Dankzij welk watermerk komen vrouwen volledig tot rust?
4: Ja, welk? Spa.
1: Dat is juist.
0: Jazeker.
1: Goed gedaan.
0: Jee.
1: De tweede vraag. Als je 's ochtends niet te veel tijd wilt verliezen met het maken van je ontbijt, kan het ook gewoon de avond ervoor. Wat is de Engelse naam van het ontbijt waarbij je rauwe havervlokken een nachtje laat weken in melk of yoghurt?
4: Oei. Nee, ik weet het niet. Ik denk prep meal, maar dat is iets anders.
0: Ja.
1: Nee, het was overnight oats.
4: Overnight oats?
1: Ja. Nog nooit van gehoord?
4: Nog nooit van gehoord.
0: Kijk, bij deze.
1: Moet je eens proberen, wel lekker hoor.
4: Dus okay. Nou nog één punt voor een gelijke stand.
0: Eigenlijk wel.
1: Ja.
4: Mooi.
1: We gaan het meemaken. Ja, uit welke cliché vrouwenserie kan je de personages McDreamy en McSteamy kennen?
4: McDreamy en McSteamy. Is dat niet via... Alleen noemen ze dat nou in dat appartement allemaal meer, hè? Friends?
0: Oh.
1: Nee, jammer, het was Grey's Anatomy.
0: Doe maar toch.
4: Ja. Dat is met dat ziekenhuis.
0: Ja, de vrouwen lopen weer al uitgeweten. Doe me toch. Het wordt 5-3 voor die vrouwen, man. Echt waar. Maar ik wist het ook niet, die van Grey's Anatomy. Want we hebben het vanochtend zo eens getest. Ik wist het begon toch niet.
4: Dan weten we iets.
0: Oh. Allemaal, ja.
1: Rustig, mannen.
0: Zeg, we gaan Katrien ook even proficiat wensen. Want Katrien, jij wint de cliché-clash vandaag voor de vrouwen.
2: Woehoe!
0: Ja,
2: kijk hoe, hè?
0: Als we een keer iets voor u kunnen doen, hè?
2: Ik zit op Tenerife, dus ik weet niet goed wat we kunnen doen.
0: gewoon genieten, dat mag je doen.
2: Dat gaan we doen.
0: Ja, wel, zeg, bedankt om mee te spelen. Salukes.
2: Dank je wel.
0: Bye bye. Ja, hoe krijg ik dit uitgelegd aan de virus, hè?
1: Heel.
0: Kom maar toch.

0: New Music met Guru Josh Project. En de versie uit 2008.
1: Joren en Naomi.
0: Vanochtend reed ik naar het werk, naar hier, naar Q-Music en zag ik in de auto naast mij Bea van Blind gekocht en huis gemaakt met haar plezante rode haardos naast mij zitten. Ik vond dat heel plezant, maar blijkbaar ben ik niet de enige die je bv's tegenkomt onderweg.
2: Ja, dat is zeker waar. Bijvoorbeeld, Ken uit Ronsen, die zegt, ik kwam Willy Sommers eens tegen. Hij was zo vriendelijk dat hij zelf even geposeerd heeft aan het rode licht. En dan krijgen wij een foto in de inbox met twee duimen naar omhoog. Echt super schattig.
0: De Willy.
2: Ja. Vicky uit Aflichem, die zegt, ik woon in Aflichem. En ik heb meermaals al achter Andy Peelman zijn auto gereden. Met zijn gepersonaliseerde nummerplaat en mooie wagen kan je er bij Andy moeilijk naast kijken. Oké, dat komt vaak binnen, die van Andy. Daar gaan we zo meteen nog eens op terugkomen. En de luisteraars komen ook op andere plaatsen soms bekend volk tegen. Bijvoorbeeld zo als Michael uit Leiden die zegt, ik ben ooit in het Capitool in Gent Marie Verhulsteins tegengekomen. Anne-Sophie uit Aardooien is de bomma van familie is tegengekomen in Antwerpen. Ze was aan het uitstappen uit de auto. En Julie uit Houthalen-Helchteren die zegt, ik zag vandaag Stefan de Gant in de koffiebar in ons dorpje. Hij was een reportage aan het filmen. Ah, kijk daar. Dan is er ook nog Caroline uit Boeghout.
3: Hey Joren en Naomi. Wij kwamen gisteren Kamal Karmach tegen aan de broodautomaat in Boeghout. Wij hebben hem zelf niet aangesproken, want hij was al aangesproken door twee andere mensen. Maar super sympathiek. Zij vroegen ook voor een foto en dat was allemaal geen probleem. Die foto bleek niet zo goed te zijn. En dan onmiddellijk zei hij, ja, maar dan pakken we er nog wel een. Dus dat was eigenlijk wel heel fijn om te horen. Dus, no. Ja.
0: Ja, en omdat wij zo vaak Andy Peelman binnenkrijgen in de Q-app, dachten we, misschien is het leuk, hè, als hij toch al overal is, om even te checken. Andy!
4: Ja!
0: Andy Peelman, ja, voor de mensen die jou vandaag willen tegenkomen, waar ben jij op dit moment ergens?
4: Godverdek, joh. Ja, altijd aan het rondrijden, dus dat klopt wel een beetje wat ze zeggen. En vandaag zit ik alweer in het pittoreske Ninove te pendelen. Tussen de winkels, kan je anders zeggen, omdat wij verhuizen. Dus ik kan binnen gratis reclame maken. We verhuizen 3, 4 oktober naar de nieuwe winkel, dus relax, schoenen verhuizen. Dus ja, ik ben daar tussen aan het pendelen, kopij.
0: Je moet het hem ook niet leren, als ze wat reclame kan maken, het zal wel. Ah, wel kijk, als je Andy tegenkomt...
2: In een hele mooie auto.
0: Toeter er eens mooi op, hè. Zo goed de hand uitsteken.
4: Regelmatig, maar dat is natuurlijk mijn eigen fout in die neurplaat. En mijn naam hangt op die auto, de reclame hangt op die auto. Dus
2: ah, ja.
4: Zien dat, maar dat hoort erbij. En als je dan de mensen kunt blij maken, ben ik het te zwieren. Ik moet gewoon opletten dat ik niet met een neus aan het peuteren ben.
2: Ah, wel, voilà.
0: Subtiliteit is ook uw forte, niet, hè, vriend. Ah, wel, hey, succes met de verhuizen, man. Salut, hè.
4: Tot binnenkort, groetje.
2: Bye bye.
0: Oh, Andy, altijd lol. Zometeen bellen we met Birgit uit Stabroek. Want zij kwam ooit een bv tegen in een tattoo shop in het buitenland. Het hele verhaal vertelt ze zometeen. En dit is Olivia Dien, nog nooit tegengekomen. So easy.
2: Jammer.

0: 5 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
1: Een goedemiddag. De beperking van de werkloosheid in de tijd is wettig. Het grondwettelijk hof heeft bijna alle klachten daartegen verworpen. Die kwamen onder meer van de vakbonden. De regering beperkt de werkloosheidsuitkering tot 2 jaar. Volgens de bonden is dat in strijd met het recht op sociale zekerheid. Maar volgens de rechter is dat verantwoord. Collega Rob van Herk.
2: Waar het grondwettelijk hof wel een probleem mee heeft, is een overgangsregeling die de regering had gemaakt voor mensen die al zeer lang, meer dan 20 jaar, een uitkering kregen. Die zijn in januari al hun werkloosheidsuitkering verloren. Maar, zegt het grondwettelijk hof, dat is eigenlijk te weinig tijd. Ze hebben maar een half jaar gekregen om zich aan te passen aan de nieuwe regels.
1: Minister van Werk, Clarijn Val, bekijkt wat de gevolgen zijn van die opmerking. Er zijn in ons land 3 verdachten opgepakt in een internationaal onderzoek naar ongeschikte slachtpaarden. Dat gebeurde bij 24 huiszoekingen. Bij ons in Sint-Gilles-Waas, Kruisum en Zaventem, maar ook op plaatsen in Nederland, Frankrijk en Ierland. Zegt de federale politie.
3: Het vermoeden is dat er op grote schaal ongeschikte paarden toch erkend zijn als slachtpaard. En dat werd gedaan door bijvoorbeeld dubbele microchips te geven, paspoorten te vervalsen, maar ook de paarden veelvuldig te verplaatsen. En dus het vermoeden is dat er paarden die bepaalde medicatie kregen, waardoor ze niet geschikt meer zijn als slachtpaard, dat die toch erkend zijn als slachtpaarden.
1: De speurders namen onder meer facturen en ruim 100.000 euro cashgeld in beslag. Atletiek Vlaanderen stopt de samenwerking met topsport. Coördinator Rutger Smit na 7 jaar. Smit lag de voorbije jaren meerdere keren onder vuur, onder meer door de ruzie met Nafi Tiam op het WK Atletiek in Tokio vorig jaar. Die gaf daar zelfs in tranen op. Collega Klaas de Wijngaard.
4: Dat heeft voor heel veel zevel gezorgd. Het heeft zelfs geleid tot parlementaire hoorzittingen. Hij heeft dan uiteindelijk zelfs een waakhond boven zich gekregen in de vorm van een transitiemanager. En die heeft uiteindelijk

0: Als we daar goed staan, dan gaan we ons basketbal kunnen spelen.
1: Als de Cats winnen, spelen ze overmorgen in de halve finale tegen Frankrijk. De stad Gent overweegt om de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Leie te vernoemen naar koning Filip. Het zou daarmee ook de eerste brug zijn in ons land die zijn naam draagt. In Riemst in Limburg bestaat wel al een koning Filipstraat. Vanavond klaart het op. Vannacht krijgen we meer wolken en ook regen vanaf de kust met minima rond 13 graden. Morgen trekt de regen geleidelijk over het land bij 21 graden. Zaterdag eerst grijs en droog, later zon en 22 graden. En zondag regen en 20 graden.
2: En 11 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Op de Brusselse ring, op de binnenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren Vier Armen 41 minuten. En ook 22 minuten bij op de buitenring tussen Mont-Saint-Jean en La Hulpe. Richting Antwerpen dan, op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord 25 minuten. En op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 24 minuten. En ook 12 minuten bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Merksem 11 minuten extra. En ook 10 minuten bij tussen Berchem en Antwerpen Centrum. Dan richting Gent. Op de E40 gaat het traag tussen Zandvoorde en Jabbeke 15 minuten bij. En op de A201 tussen Tunnel Navo en Diegem Industrie ook 13 minuten extra. Dan op de ring rond Gent, tenslotte richting Zelzaten, verlies je 12 minuten tussen Skaldestraat en Zelzaten Oost. En ook 11 minuten bij tussen Brugse Vaart en Wippelgem. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
3: Wij zitten in een funnel, lieve vrienden.
2: Oh.
3: Een funnel van bv's die je tegenkomt onderweg. Maar het kan ook letterlijk onderweg zijn, als in ver weg.
4: Ja. Music. Joren en Naomi.
3: Want luisteraar Birgit ging ooit in Ibiza naar een tattoo shop en plots zag ze hem wel heel bekende. Wie hoor je na Alex

0: was Alex Warren en zometeen in de show Jason Derulo. Want die krijgt vandaag al een 8 op 10 op de toets die Repeat of Niet heet. Dat is een mooi resultaat, ik zou daar zeer blij mee geweest zijn. Maar Jason is een strever, want hij wil een 10 op 10 halen. Of dat lukt, dat gaan we straks horen, want dat bepaal jij.
1: Joren en Naomi.
0: We hebben het vandaag in de show over bv-spotten in het wild. En meer bepaald wanneer ze ergens onderweg zijn in de auto, de bus of op de fiets. Het kan allemaal. En er komt heel veel binnen in de Q-app.
2: Absoluut. Theo uit Zeelen die is op vakantie in Montreal Kamal Karmach tegengekomen. Ilse uit Beersen, prins Philippe en prinses Mathilde tegengekomen in Tongeren.

0: Jessica uit Lommel die is ooit eens Gavin Janssens tegengekomen en die heeft daar van alles in gang gezet. Dan stond dat daar vol met mensen die foto's met hem wouden. Dus het gebeurt heel veel. Zoals bij Inge uit Herk de Stad.
1: Wij hebben al langs de liefste Camille gereden op de autosnelweg.
0: Oh, dat is haar dochtertje. Tom uit Locristi ook.
2: Hey Joren en Naomi. Ik ben al een paar keer Toby Alderweireld tegengekomen in de fitness.
0: Ja, dat is wel echt iets om over te stoeven, vind ik. Evelien uit Keerbergen heeft het ook al voor gehad.
3: Hey Joren en Naomi. Mijn zus is Joren al minimum één keer, het kan misschien meerdere keren zijn, maar dat weet ik niet zeker, al tegengekomen in de fitness.
4: Oh, heerlijk. Ja, eindelijk wordt het bevestigd dat je naar de fitness gaat. Bewijs.
0: Ik dacht dat je ging zeggen dat je een BV bent.
4: Nee, doe nog maar, zou ik nooit zeggen over mezelf.
0: En hoe voelt dat dan? Vindt hij dat dan een beetje creepy? Want nu hebben we een ander perspectief, hè?
4: Ook doe normaal. Ik voel je helemaal niet creepy.
0: Oké. Stijn uit Bilzen heeft het ook voor gehad.
5: Hey, Joren en Naomi. Ik heb als 8-jarige ooit de eer gehad in Disneyland naast Diego Maradona te mogen zitten. Ik had geen idee wie dat hij was, maar ik merkte aan de starstruckheid van mijn vader dat hij helemaal in de hoek was.
4: Man, dat vind ik cool.
0: Ja?
4: Oh, dat vind ik cool. Oh my god. Oh my god.
0: Rustig, Joren.
4: Amai. Stijn, ben jaloers op je vriend.
0: Stijn wint.
4: We gaan naar Birgit, 30 jaar uit Stabroek. Dag, Birgit.
6: Een dag, Joren en Naomi.
0: Hallo.
4: Jij bent ooit iemand tegengekomen in een tattooshop in het buitenland. Vertel.
6: Ja, klopt. Wij hadden een beetje een traditie met vriendinnen dat we alle jaren op vakantie gingen. En die vakantie waren wij in Ibiza. Dat was 8 jaar geleden ondertussen. Maar we wisten ook een beetje dat dat de laatste vakantie ging zijn. Dus we dachten, we doen iets zot. En een vriendin van mij die zette een tatoeage en wij gingen die avond een piercing laten steken. Dus wij zaten daar met 3 te wachten in die tattoo shop. En ineens kwam Nathalie Meskes daar binnen.
4: Oh,
6: en
4: ja.
6: Die was daar dus mijn vriendinnen waarschijnlijk, want ze kwamen eigenlijk alleen maar even piepen. Maar ik was zo verbouwereerd dat ik denk, is dat niet Nathalie Meskes? Dus ik riep ook echt heel erg, Nathalie Meskes? Ja. Nathalie Meskes schrok natuurlijk ook eventjes. Maar ja, we hebben een babbeltje gedaan, we hebben een selfie gemaakt. En ja, het was eigenlijk wel gezellig.
4: En was ze zoals ze op tv was, sympathiek?
6: Ja, zeker.
4: Allee.
6: Echt.
4: Fijn.
6: Ja.
4: Hey, en Birgit, zij heeft u ook mogen ontmoeten, hè? Niet vergeten, hè?
6: Ja, dat is niet zo speciaal.
4: Jawel, hé. Pas op.
0: Birgit.
4: Niet onderschatten. En wij zijn met jou aan de lijn mogen komen. Waarvoor dank. Salut, hè.
6: Salut.
4: Bye-bye. Dolle geit. Merci om aan de lijn te komen, Birgit.
0: Zo meteen... Ik dacht nu dat je zei, een dolle geit.
4: Nee, dolle geit.
0: Noem je Birgit nu een dolle geit?
4: Nee, Birgit is geen dolle geit. Zometeen mag je je klaarmaken om je ongezouten mening te geven over de muziek op de radio. Eerst krijg je een dolle geit. Dit is Beyoncé.
0: Dat vindt iedereen goed, hè? Toch?
4: Ah, locus. Dit is Halo.

0: lekkere club vibes op Q met Bibi Rexha, Fateless en New Religion. Nachtclubs in Vlaanderen zijn dood. Die uitspraak heb je misschien wel eens gehoord, maar dat is pertinent onwaar. Het is een leugen, lieve vrienden. En om dat te bewijzen, wordt de man die in Repeat of Niet zit, ingeschakeld.
1: Repeat of Niet.
0: Wat heeft Jason Derulo te maken met nachtclubs in Vlaanderen? Je hoort het zo meteen na Ed Sheeran.
1: Q sounds better with you.
0: Azizam staat klaar.
2: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
3: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
2: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
3: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
2: Aha, oké.
4: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
5: Eindig de festivalzomer in stijl met Triggerfinger, Case Choice, De Mens, Daan en vele anderen. Eén podium, één festival. Zes dagen. Curiosity Festival van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
6: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
7: Dit was fantastisch.
6: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
8: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
9: Ah, dat kan.
8: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
9: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
8: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
10: Kia. Movement that inspires.
8: Voorwaarden op kia.be.
11: Het is nu of nooit, het is erop of eronder en het is erop. Pasta met bouletten, heerlijk, wat een afwerking.
12: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
13: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
16: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
15: Verica Bank.
17: Q. Joren en Naomi.

0: repeat of niet?
1: Als iemand je ooit nog vertelt dat nachtclubs in Vlaanderen op leven na dood zijn, dan zeg je gewoon...
2: Zever, gezever.
1: Want ten eerste is het Alberto, ten tweede zijn er wel nog een paar iconische nachtclubs en ten derde, één van die iconische nachtclubs, de Cocorico in Zomergem... Wordt 30 jaar. Of is 30 jaar geworden? Nee, wordt nog 30 jaar. Begin
3: oktober. Oh, maar ik heb daar al gefeest. Ik heb daar al een bal gehad. Een schoolbal.
1: Je bent van die kanten. Hè?
3: Ja, dat is toch tegen het Gentse. Oh, tof. Oké, vertel mij meer.
1: Ja, die worden dus 30 jaar. Die zorgen al 30 jaar voor feesten.
3: Zoals ik eigenlijk. Enfin, het gaat niet over mij.
1: Nee, het gaat niet over jou. Inderdaad, doe maar toch. Nee, maar kosten nog moeite worden gespaard. Zoals bij jou waarschijnlijk. Ze hebben voor hun verjaardag Jason Derulo geboekt. Oh. Jason is in het pittoreske Zomergem komen optreden.
3: Wat?
1: Ja. Dat mag je toch enkel in het dorp van Samson en Gert mee, zo'n ding, dat een wereldster langskomt.
3: Amai, maar dat vind ik wel zeer. Ik heb dat helemaal gemist.
1: Ja, en jammer.
3: Sterk van hun.
1: Want volgens mijn bronnen daar bij de Cocorico was het top. Dus party people, die zeggen al repeat. Maar, hoe zit het bij jou? Krijgt Jason ook een repeat voor zijn nieuwe Meet Chico? Of is het toch een niet?

0: Jason Derulo, Melody en ja, de DJ die het maar zomaar vindt. Goya, lekker. DJ Goya. En Meet Chico, maar wat vind jij ervan?
1: Elias, Glenn, Diana, die vinden het een niet. Maar Vicky uit Schrik, die zegt... Wauw, sensueel. En ik snap het wel, ik vind het wel zo'n beetje een sexy nummer. Dus ik denk dat dat een repeat is. Anne-Sophie uit Ledegem, die zegt... Jason is altijd repeat. Jan uit Wingenen, die zegt ook repeat. Leuk deuntje. Ook Charisse uit Bredene vindt het goed. Ze zegt leuke vibe, repeat. Thomas uit Antwerpen, Cynthia uit Aalst. Het is gewoon een repeat.
0: En Nathalie zegt repeat, want ik was er zelfs ook bij in de Cocorico en ik was flabbergasted. Ja, ja. Zeg, dat nummer hoor je vanavond terug voor een 9e keer dan bij Timo Pereda rond 9:20. Zeg, ik kijk zo uit naar volgende week dinsdag. Elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Of 20.000 euro bij IKEA. Dat is mijn grote droom, hè, want ik ben fan, ja. Fan van IKEA.
1: Ja, ja, maar dat zeg je altijd. Maar is dat ook echt zo? Ik wil dat misschien wel eens testen.
0: Oog hier.
1: De grote IKEA-test.
0: Oog hier.
1: Ja, ik ga. Ja, hier gaat het gebeuren.
0: Hou je maar vast aan de takken van de kalax. Minuutje lopen.

0: Maxime Hallamee. En Paulien van het Nieuws, want het is 5:30. Ja, Paulien, de beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd is wettig verklaard.
1: Inderdaad, door het Grondwettelijk Hof. Dat heeft bijna alle klachten tegen die wet verworpen. Ze kwamen onder meer van de vakbonden. De regering beperkt de werkloosheidsuitkering tot 2 jaar, volgens de bonden in strijd met het recht op sociale zekerheid. Maar volgens de rechter dus verantwoord. Alleen voor wie meer dan 20 jaar werkloos was en begin dit jaar zijn uitkering verloor, ging het volgens het Hof te snel. Minister van Werk Clarijn Val bekijkt nog wat de gevolgen zijn van die opmerking. En het aantal besmettingen met het West-Nijl-virus in ons land breidt uit. Sinds begin augustus zijn het al bij 25... Bij 25 paarden en een 60-tal bij vogels, dat meldt het voedselagentschap FAVV. De meeste besmettingen duiken op in Vlaanderen. Er zijn bij ons nog geen besmettingen gevonden bij mensen. In Nederland is dat wel al gebeurd, al 18 daar. En 3 mensen zijn er ook aan gestorven.
0: Dag Frank.
2: Goedemiddag.
0: Hoi. Ja, ik woon in het centrum van het land, ik werk in het centrum van het land en ik kan zeggen voor het centrum van het land, denk ik, dat het zeer goed weer was vandaag, dat we wel echt bediend zijn.
3: Zo genuanceerd, joh.
0: Ja, ik ben genuanceerd na gisteren, hè, Frank, dus ik probeer erop te letten. Hè, maar was dat in het hele land zo vandaag?
2: Ja, eigenlijk wel. Hè. Dus zodat we eigenlijk een beetje een mix gekregen hebben van zonnige perioden. Wat onschuldige stapelwolken. Het is overal ook droog gebleven. En de temperaturen die zijn zo wat geklommen richting de 20 graden. Dus dat is toch een vrij mooie nazomerdag dat we gehad hebben. En ook op dit moment is het nog best aangenaam buiten. Hè, met redelijk wat zon. Stapelwolken die gaan ook verdwijnen. Dat wil zeggen dat het eigenlijk vanavond zelfs eventjes zo goed als helder zal worden. Maar uiteindelijk gaat de bewolking wel toenemen. En dat is eigenlijk op nadering van een regenzone. Een regenzone die uiteindelijk al regen met zich mee zal brengen tweede helft de nacht in het westen van het land. Hè. Dus eerst de kustregio's aan de beurt en dan West- en Oost-Vlaanderen, zowat rond het centrum. Daar zal de regen zitten in de loop van de ochtendspits. Daar komt het op neer. Dus en die regenzone gaat dan stilletjes aan ook verder doortrekken naar het oosten. Dus uiteindelijk krijgt iedereen zijn deel. Het is een redelijk smalle band, dus we willen zeggen dat wel later op de dag dat het ook weer droog wordt in het westen met daar enkele opklaringen. De temperaturen liggen dan zo rond de 20 of 21.
0: Oké. En maak ons eens warm voor het weekend.
2: Ja, wel, morgen, zaterdag tenminste, ziet er goed uit. Hè. Dus wordt het 2, 23 graden. We gaan eerst wat ochtendgrijs hebben, dat wel. Hè. Dus nevelmist of lage wolken. Dat was overigens vandaag, van deze ochtend, op sommige plaatsen ook het geval. Maar dat is allemaal heel snel weggebrand geweest. En dat zal dus ook op zaterdag zo zijn. De zon komt dan tevoorschijn. En dan in de loop van de nacht krijgen we een paar stapelwolken. En ook wat hogere bewolking. Dat zijn allemaal details. Zaterdag ziet er goed uit, 2, 23 graden. Zondag daarentegen, ja, is net iets minder. Regenzone die toch over het land gaat trekken. Qua timing lijkt het nu toch zo te zijn dat die regen redelijk snel eraan komt. En dat het dan aan het eind van de dag weer wat droger wordt vanaf de kust. En dat dan bij 20 graden. En dat is iets wat nieuw is op de weerkaarten. Dat is voor maandag en dinsdag zou het wel eens opnieuw warm kunnen worden. Maandag bijvoorbeeld 24 graden en dinsdag 25 graden.
0: Oh.
2: Dus ja, zo zie je maar dat nazomer dat die toch nog wel af en toe wat van die opflakkeringen heeft. En dat zal maandag en dinsdag het geval zijn. En maandag droog overigens met zon. Dinsdag komt er wel een regenzone aan. Maar voorlopig gaan ze vanuit dat dat pas 's avonds zal zijn. En aan de voorzijde van krijg je die warme lucht natuurlijk nog. Hè. Dus vandaar dus die 4, 25 graden.
0: Godverdikke, waar hebben we dat toch weer aan verdiend? Heerlijk, Frank. Dankjewel. Tot morgen. Hè.
2: Ja, tot morgen.
3: En 7 plekken op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier mag bijtellen. Op de Brusselse ring, op de buitenring tussen Brein-la-Leut en La Hulp, 41 minuten. Op de binnenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Leonard zijn dat 34 minuten. Richting Antwerpen dan op de A12 gaat het traag tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord, 36 minuten bij. En richting Gent op de E17 tussen Waasmunster en Beervelde, 26 minuten. En ook 17 minuten bij op de E40 tussen Zandvoorde en Jabeke. Dan op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen Noord en Merksem, 26 minuten verliestijd. En richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout ook 24 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan een kwartier.
0: Hij zit hier vandaag niet bij.
3: Op de A12 tussen Jules Moritz-Leu.
0: De Moritz-Leu.
3: Nee, alles oké in de Jan Moretus-Lei.
0: Jules.
3: Oh, shit.
0: En Jan.

0: Volgende week, dinsdag 15 september, wint elke beller bij Maarten en Dorothee een nieuwe thuis zonder verhuis. Of anders gezegd, 20.000 euro bij...
1: IKEA.
0: En dat is mijn grootste droom. Oh, echt waar. Ik zou dat zo graag... Dat is nu echt een keer die ik zo graag zou winnen. Het is echt.
2: Oh, echt waar. Ik val uit de lucht. Dat heb je precies nog nooit verteld.
0: Ik zou echt zo'n goeie... Ik ben een echte fanboy. Moest IKEA een OnlyFans-account hebben? Ik was de eerste die binnenging.
2: Ja, sinds de aankondiging van elke beller wint... Amai, elke beller... Allee.
0: Wat?
2: Elke beller wint. Maar dus, een huis... Een thuis... Allee. Een verhuis zonder... Nee, wat is het?
0: Hoe lang geleden is dit?
2: Wat is dat met mij?
0: Een nieuwe thuis zonder verhuis.
2: Een nieuwe thuis zonder verhuis. Enfin, het is dus heel duidelijk dat jij een supergrote fan bent. Je hebt dat misschien al 50 keer gezegd sinds we die actie hebben aangekondigd, dat jij IKEA echt de max vindt. Dit was jouw reactie bijvoorbeeld bij de aankondiging van de actie 2 weken geleden, toen Maarten en Dorothee met een IKEA-kast binnenkwamen in de studio in het Q-Beach House.
0: Maar wat jullie niet weten is, IKEA is mijn favoriete winkel.
3: Ah ja, voilà.
0: Ik kom daar wekelijks, dus ik heb deze... Wat voor kast is dit?
4: Die met die vierkantjes zo. Een lange vier.
0: Met Kallax.
4: Vier vierkantjes op elkaar.
0: Ik heb dit zelfs al in elkaar gestoken.
2: Ja, oké. Dan begon het nog maar, hè, want vorige week hadden we een luisteraar aan de lijn die bij de klantendienst van de IKEA werkt. En toen zei je dit.
0: Jij werkt bij de klantendienst bij IKEA, maar leuk zeg. Heb je dan ook korting?
5: Ja, 15%.
0: Oh, top hè.
2: Mooi.
0: Dat is mijn favoriete winkel, hè.
5: Ja, moet je
0: langskomen,
5: hè.
0: Ik ben van het weekend nog maar geweest. Dat is een beetje dan te worden, als ik het zo al terug hoor.
2: Het is nog niet gedaan. Nee, en afgelopen dinsdag waren dit jouw woorden.
0: 20.000 euro uitgeven in de IKEA. Dat is mijn allergrootste droom. Oh, maar ik zou er als geld voor leggen.
2: 20.000 euro,
0: wat contradictorisch is. Ja, nee, maar gewoon, dat is mijn natte droom.
2: Natte droom zelfs.
0: En dat ik nog altijd niet gesponsord ben. En IKEA, waar blijven jullie?
2: Echt, je bent wel zeer wanhopig. Maar dat is allemaal zeer lovende woorden over hoe jij de IKEA fantastisch vindt. Daar wekelijks komt, hè. Alles daar dus door en door kent. Dus ik had een ideetje. Zullen we eens testen hoe goed jouw IKEA-kennis echt is?
0: Ja.
2: Wel, ik heb een kleine test gemaakt over de IKEA. Ik heb dat voorbereid, hè, want ik heb hard gewerkt vandaag. En daarmee gaan we dus meteen ontdekken of je wel echt een IKEA-lovertje bent, zoals je zelf zegt. Gaan we beginnen met een testvraag?
0: Ah, nu al meteen?
2: Oh ja, ja. Een opwarmertje.
0: Oké.
2: Een quizmaster voice.
0: Ja.
2: Dat de IKEA-producten populair zijn, dat weet iedereen. Maar welk IKEA-product was ooit zo populair dat het op zijn hoogtepunt in een grotere oplage uitgebracht werd dan de Bijbel?
0: De catalogus van de IKEA?
2: Ja, dat is juist. Die bestaat helaas niet meer.
0: Ah,
2: maar
0: jammer,
2: die is wel 70 jaar geweest. Maar je weet, oké, goed bezig. Oh, dat kan ik niet tegen, hè, als zij ergens in smaakt.
0: Had niet verwacht, hè. Kom maar met uw onnozel quiz.
6: I will

0: maandag komt Vincent Vieris terug uit vaderschapsverlof. Wordt hij eindelijk volwassen nu hij zelf een kind heeft?
1: Goochie, goochie, goochie.
0: Dat valt nog af te wachten.

0: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
1: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
2: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
3: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
0: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
4: Volkswagen.
5: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Bellorta.
6: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
7: Hij klappen ook vrij goed is Vlaamswee.
6: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
7: Humo!
8: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalf gehakt.
9: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
11: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
10: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
12: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
0: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
13: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
14: Krevel. Leef beter.
15: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
16: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €9.000 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
17: Irritatie vanavond bij VTM, want nachtlawaai tijdens de blok in Kot Madame Sarafian. En bij VTM 2 speelt Bayern München tegen Bodo Glimt in de UEFA Champions League. Vanavond bij VTM en VTM 2.
18: Joren en Naomi.

0: Nee, doe me toch. Stella Lefty. Maar dat is omdat ik Boston zie staan en dan begint dat met een B. Ik had het ook kunnen oplossen door Sosten te zeggen, natuurlijk. Zeg, goedemiddag.
1: Joren en Naomi.
0: Volgende week dinsdag, 15 september, doen we opnieuw van je Elke Beller Wint bij Maarten en Dorothee. Elke luisteraar die die dag tussen 7 en 9 ochtends aan de lijn komt in de ochtendshow, die wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Anders gezegd 20.000 euro bij IKEA. Een echte droomprijs.
2: Ja, een natte droomprijs zouden sommigen zelfs zeggen. Zoals Joren en zijn. Want Joren heeft hier de afgelopen weken al meerdere keren verkondigd wat voor een grote IKEA-fan hij is. En dus ga je dat vandaag eens testen. Ik heb een kleine kennistest over IKEA voorbereid voor jou. Lief, hè? Van mij. Ik heb gewerkt voor jou. We staan uit 3 vragen. Of ook al eens.
0: Sorry.
2: Pas op.
0: Wat niks. Zeg eens. Oh, drie vragen. Ja.
2: 3 vragen. Ben je daar klaar voor?
0: Goed.
2: Oké, hier komt al meteen jouw eerste vraag.
0: Wacht, maar kunnen we dat zo even zo officieel doen?
2: Oei. Ja. Ah ja. Oké,
0: goed. Zo. De grote
2: IKEA-quiz. Test. Ja, ik had het eigenlijk test genoemd, maar quiz is ook goed.
0: Zo mooi synchroon. Fijn,
2: ja, zo zijn wij wel. Ja. Hè? Ja, dat is typisch Joren en Naomi. Oké, mag ik nu mijn eerste vraag stellen?
0: Ah ja, juist is mijn vraag. Ja, doe maar.
2: Oké. Stel, je gaat naar IKEA en je koopt daar een kalkskast met 6 vakjes.
0: Ja.
2: De warmblikst donutlamp.
0: Ja.
2: Een laktafeltje.
0: Ja.
2: En de Gosig Golden hondenknuffel van 40 centimeter. Hoeveel kost jouw rekening dan in het totaal? Je mag er 15 euro naast zetten. Moet ik het nog eens herhalen?
0: Kan je nog eens herhalen, want het ging ook niet zo gemakkelijk precies.
2: Oh, ça va, ik heb al veel erger gehad. Een kalakskast met 6 vakjes.
0: Ja.
2: De warmblikst donutlamp. Een laktafeltje. En de Gosig Golden hondenknuffel van 40 centimeter.
0: Goh. Pak dat de kalaks. Ik ga zeggen 200... Ah. Oh. Oh. Ik doe 220.
2: Oh, Joren. Nee, dat is niet juist.
0: Oh,
2: nee, je zit er 100 euro naast bijna. Het is veel goedkoper. Ja, het is 124,96 euro.
0: Ik dacht, ik ga hoger gaan, want die tweede lamp die je zegt is volgens mij een dure lamp.
2: Ja, dat is zo'n beetje een design item, maar blijkt van niet. Dus ja, goed gedaan. Goed voor IKEA, want ze zijn heel goedkoop. Maar jij hebt wel geen punt verdiend.
0: Doe me toch. Allee, kom hier met je volgende.
2: Ik heb aan Google gevraagd om je, voor jou een zin in te spreken in het Zweeds. Want dat is natuurlijk IKEA, is Zweeds en Zweeds is IKEA. En in die zin worden 3 producten van de IKEA vernoemd. En het is aan jou om die 3 producten eruit te halen.
0: Ja?
2: Ik denk dat dat gaat lukken, dus je mag dat gewoon even afspelen.
3: IKEA.
2: Nee, niet dat.
0: Nee, dat maar... niet. Wacht. Wat moet ik dan laten afspelen? Want ik ben niet mee. Hè. Ik heb deze quiz nooit gespeeld.
2: Wacht.
0: Het tweede. Ja, goed, dan wacht. Ja.
2: Hier gaan we.
4: Idag har jag varit och handlat i Västerås med min fraktapåse som nu står på mitt dockstabord. Och senare ska jag lägga undan allt i min malmbyrå.
0: Dit lijkt op een duivelsuitdrijving. Wacht.
2: Heb je al iets herkend?
0: Maar nee, wat een domme quiz is dit.
4: Idag har jag varit och handlat i Västerås med min fraktapåse som nu står på mitt dockstabord. Och senare ska jag lägga undan allt i min malmbyrå.
0: Een malmbureau.
2: Dat is juist.
0: Dat zat erbij.
2: Ja.
0: En de rest zou ik bij God niet weten.
2: Nee?
0: Nee, jongen.
2: Helemaal niet.
0: Welke 2 dingen zaten er nog in?
2: Fracta. Weet je wat dat is? Dat is de iconische blauwe draagtas.
0: Ik ging het juist zeggen. Ja.
2: En ook de... Doksta.
0: De
2: wat
0: doksta.
2: Is dat, denk je?
0: Ik weet het, maar ik zeg het ook niet. Nee, vertel eens.
2: Het is een tafel. De doksta is een tafel. Dus je hebt... Goh, ik ga jou dus 1/3 punt geven. Ben je daar tevreden mee?
0: Ja, ik ben
2: voor deze vraag?
0: Mee, maar goed. Up. Ja, leuk.
2: Wow. Allee,
0: heb je nog een laatste?
2: En de laatste vraag, dat is een taste test.
0: Een taste test?
2: Ja. Want IKEA staat natuurlijk ook bekend om de Zweedse balletjes die je er kan eten. Maar kan jij de echte IKEA-balletjes onderscheiden van die van een andere supermarkt?
0: Allee, ogen toe.
2: Ik heb hier... Nee, ik ga jezelf blinddoeken. Ik heb hier van een collega een sweater mee. Ik ga niet vertellen van welke
0: collega. Van die collega die zo zweet, want dan...
2: Zo, ja. Ah ja, je moet natuurlijk je mond wel vrij hebben.
0: Ja, allee, kom. Hup.
2: Secondje, allee, entertain de mensen even.
0: Ik hoor hier dus nu met een grijze sweater om mijn hoofd. Zojuist al een duiveluitdrijving gehoord op de radio. Nu zit er een sweater rond mijn hoofd. Je mag mij altijd komen redden natuurlijk.
2: Oké, okay, ja. Ik ben hier terug met mijn bordje.
0: Yeah.
2: Ik heb het ook ja, gesneden, zodat je het er ook niet kan uit afleiden van vorm of van grootte of zo.
0: Yeah.
2: Hier komt jouw eerste balletje, klaar?
0: Ja. Yeah.
2: Voilà, ik voeder je. Zo. Niet smekken, dat is onbeleefd.
0: 100% IKEA dit.
2: Ja?
0: Ja.
2: We gaan een paar keer testen. Hè. Ik heb er een paar ook gesneden. Oké. Okay.
0: Ja?
2: Ja, sorry hoor.
0: Ja. Dat is de langste quiz ever ook.
2: Dat is toch gezellig?
0: Ah, of dat is IKEA. Is dit IKEA? Dit is IKEA.
2: Wil je er nog één?
0: Ja. Ah, nee. Maar jij truttekop.
2: Wat?
0: Dat zijn allemaal IKEA's.
2: Ja, dat is waar.
0: Ja, natuurlijk zijn.
2: Maar ik had er ook andere, maar die wou ik je nog voederen. Maar ik wou je dus op het verkeerde spoor brengen.
0: Maar jong, dat is hier. Dat is toch echt waar?
2: Nee.
0: Natuurlijk
2: wel. Oké, maar dit was oprecht heel goed gedaan.
0: Voilà. Sorry, nu, al die andere punten dat ik verloren ben hiervoor, gewoon omdat ik het door had, verdien ik ze met z'n allen.
2: Ja, proficiat.
0: Ja, dank u wel.
2: Oh, saai. Let's go.
0: Zeg, waar ligt dat sponsorcontract van een IKEA dan voor mij? En waar ligt het?
2: Dat is er nog niet.
0: Hey, nee, het is voor jullie vrienden. 20.000 euro. Elke beller wint. Volgende week, 15 september.

0: staat €400 aan shoppingbudget op het spel, lieve vrienden. Dan kan je mee gaan shoppen. Met €400 shoppingbudget.
1: Dat meent je niet.
0: Jawel. We zullen eens draaien aan het rad en dan horen we welke letter er misschien voor gaat zorgen dat jij €400 aan shoppingbudget vindt om te gaan shoppen dan.
2: E.
0: Vandaag kan je winnen met een E.
1: Ja, dat is de E van elke beller wint.
0: Ah ja.
1: Van ego.
0: Waarom zo lange pauze?
1: Ik weet niet. Vul zelf maar in. Everzwijn, allee, zo'n dingen. Dat is een dier. Ik zeg toch niks?
0: Nee,
1: ik heb niets gezegd.
0: Kalm.
1: Ik ben kalm.
0: Ja.
1: Evenwichtig ben ik zelfs.
0: Als je wil meespelen, stuur dan nu winnen met een E via een audiobericht in de Q-app.
3: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
4: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Omodajeku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajeku.be of bij uw dealer.
0: 1 over 6. Goedenavond, hier is Paulien van het Nieuws.
6: Goedenavond. De beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd is wettig. Het Grondwettelijk Hof heeft bijna alle klachten daartegen verworpen. Die kwamen onder meer van de vakbonden. De regering beperkt de werkloosheidsuitkering tot 2 jaar. Volgens de bonden... Die lachen, joh.
0: Sorry, nee.
6: Sorry.
0: Nee, oh, dat is echt niet lief van mij. Nee. Sorry, doe maar.
6: Maar volgens de bonden dus is dat in strijd met het recht op sociale zekerheid. Maar volgens de rechter is dat wel verantwoord. Collega Rob van Herk.
7: Waar het Grondwettelijk Hof wel een probleem mee heeft, is een overgangsregeling die de regering had gemaakt voor mensen die al zeer lang, meer dan 20 jaar, een uitkering kregen. Die zijn in januari al hun werkloosheidsuitkering verloren. Maar, zegt het Grondwettelijk Hof, dat is eigenlijk te weinig tijd. Ze hebben maar een half jaar gekregen om zich aan te passen aan de nieuwe regels.
6: Minister van Werk, Clara en Val, bekijkt nog wat de gevolgen zijn van die opmerking. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel de Vlaamse regering precies moet besparen om de begroting volgend jaar in evenwicht te houden. Minister-president Diependalen van N-VA riep vandaag zijn vice-ministers-presidenten De Prateren, Van Vooruit en Kervit

0: verwachten ook dat het aantal nog zal oplopen de komende dagen. En het bevestigt eigenlijk gewoon voor ons dat het virus aan het circuleren is.
1: Er zijn bij ons nog geen besmettingen gevonden bij mensen. In andere landen is dat wel al gebeurd. In Nederland bijvoorbeeld al 18. En 3 mensen zijn er ook al aan gestorven. Sabotage aan de mast van een hoogspanningslijn in Frankrijk in de buurt van het meer van Genève. Daar zijn 3 van de 4 poten doorgezaagd. Daardoor zaten gezinnen en bedrijven in de buurt een tijdje zonder stroom. De sabotage is online opgeëist op een ultralinkse blog, omdat 2 bedrijven daar de droogte zouden verergeren. Het parket onderzoekt nu de zaak. Op het WK basketbal spelen onze Belgian Cats op dit moment hun kwartfinale tegen gastland Duitsland. En na het eerste kwart staat het 19-22 voor Duitsland. Als de Cats winnen, spelen ze overmorgen in de halve finale tegen Frankrijk. En de Zwitser Stefan Kung heeft de 18e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Dat was een tijdrit over ruim 32 kilometer. De Schot Thornley werd 2e en de Portugees Almeida werd 3e. Wout van Aert werd 5e. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het klassement, maar ziet de Sloveen Primoz Roglic wel naderen. Roglic die is nu 2e op ruim 1,5 minuut. De Vuelta die eindigt zondag. Tot dan zijn er nog 2 bergritten. Vanavond opklaringen. Vannacht komen er wolken en regen opzetten vanaf de kust met minima rond 13 graden. Morgen eerst nog regen, maar later wordt het wel droger bij 20 graden. Zaterdag begint grijs, maar het wordt ook wel vrij zonnig. Rond 22 graden. Zondag gaat het regenen bij 20 graden.
2: Ik wou echt zeggen net, Paulien, je hebt het zo goed gedaan dat hier 2 paljassen in de studio kapot gaan van het lachen.
1: Oh,
2: echt, maar ik even een applausje voor Paulien. Toch wel. Ja, toch wel. Echt waar.
1: Oh, wat een nozel van ons. Ik weet echt niet of het verdiend was.
2: Ja, wel, maar,
1: het is donderdag.
2: Dat is professioneel zijn. Dat heb je zeer goed gedaan. Echt wel oprecht.
1: Ja, je kan er nog iets van leren, Joren.
2: Ik weet het. Ik weet het. Maar ik ben nog jong, hè.
3: Dat is ook waar. Een jonge snaak. Oh, maar ik heb het ook wel echt lastig gehad, hoor. Oké, ik ga er ook aan beginnen. Er staan 10 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de Brusselse ring, op de buitenring tussen Braine-l'Alleud en La Hulpe. 46 minuten daar. Tussen Grimbergen en Jette, 14 minuten. Richting Gent dan, op de E17 gaat het traag tussen Waasmunster en Beervelde, 37 minuten. En ook op de E40 tel je 35 minuten bij tussen Zandvoorde en Jabeke. Dan richting Antwerpen op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord, 36 minuten. En ook op de E19, 14 minuten bij tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord. Op de E313 is het 10 minuten verliestijd tussen Ranst en Antwerpen-Oost. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 21 minuten bij. En ook 11 minuten bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Dan op de A201 tenslotte tussen Tunnel Navo en Diegem Industrie, ook 13 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
2: Hopla!
4: Music. Joren en Naomi.
2: Ciao, gezelligheid, Roef in de show. Met zometeen Winnemet en uw Jelly Roll. Dit is I'm Good.

0: Rinnan met een E.
1: Je bent sowieso de officiële Vincent Life luchtverfrisser voor in de auto. Die bestaat nog, hè. Nog altijd.
2: Leuk.
1: Lekker, hè. Ruikt goed. Maar je bent ook... Nee. Ruikt goed.
2: Ja. Ruikt goed.
1: Je wint ook €400, tenminste, als je vier termen... ik ben hier de spelregels ook aan het aanpassen. Als je 10 termen kan geven die beginnen met een E. Binnen een strakke tijdspanne van 30 seconden. Aan de lijn, Sophie, 33 jaar uit Peer. Dag, Sophie.
3: Hoi, goedenavond.
1: Wat is je favoriete woord met een E?
3: Eerlijkheid.
1: Oh, vind je belangrijk?
3: Ja, zeer belangrijk toch wel, ja.
1: Je hebt ook een paar kinderen rondlopen, die moeten ook altijd eerlijk zijn. Dat geef je dan mee aan hen?
3: Niet echt mee. Nee. Soms een beetje te eerlijk, maar ja.
1: Okay. Soms een keer een leugentje om best toe, het kan allemaal. Hè.
3: Maar ja, inderdaad.
1: Zeg, we spelen voor €400 aan shoppingbudget. Wat zou jij ermee kopen?
3: Ik zou er vooral de kinderen mee nieuw steken. Zo naar de herfst en de winter toe kan er wel vast komen.
1: Ja, het zal wel absoluut. Het is echt belangrijk, je kan zo meteen niet passen. Dus als je niet weet, dan blijf je gokken en op zoek naar een volgend woord. En dan pas kunnen we verder. Duidelijk?
3: Ja, duidelijk.
1: Nogmaals, winnen met een E. Hier ga je.
4: Een bekende Belgische sporter.
3: Even een poem.
4: Ja, iets van op restaurant.
3: Iets van op?
4: Restaurant.
3: Eten.
4: Ja, een Belgische autosnelweg.
3: E14.
4: Een pretpark.
3: Efteling.
4: Een royalty.
3: Die weet ik niet.
1: Oh. Doe me toch.
4: Ja, je had Elisabeth kunnen zeggen. Elisabeth, Eonor, ja. Emmanuel.
1: Ja. Ik wil nu niet muggen ziften, maar ja. Je zei ook E14, als ik het juist heb. E14.
3: Ja, E314.
1: E314. Ah, oké, dan hebben we het verkeerd gehoord. Oké, goed. Ja, je bent tot aan... Royalty is niet gelukt. Ja, daar had je dus Elisabeth, Eleonore, Emmanuel kunnen
4: zeggen. Dat zei ik al, ja.
1: Ja, dat weet ik, maar ik herhaal nog even. Dan gaat ze het nooit meer vergeten. Maar Sophie uit Peer, je was een waardige kandidaat en we wensen jou een fijne donderdag. Salut.
3: Ja, hetzelfde.
1: Bye. Bye-bye. Dat was ook onze laatste keer. Binnen met... Ah ja, want morgen is het extra weekend.
4: Niet onze allerlaatste keer.
1: Nee, maar voor nu wel even.
4: We gaan wel nog door, hè.
1: Ah ja?
4: Ooit.
1: Ooit.
4: Ooit, denk ik.
1: Ooit gaan we door. Maar

0: superhit van dit jaar. De Bauza en Magnetic Back Your Music. Het spel van de eeuw komt in november uit. GTA 6. Al is er de laatste dagen heel wat commotie online over een nieuw personage in GTA 6. Lucia. Waarmee je een romantische relatie kan onderhouden.
1: Ja, en dat is op zich niet nieuw, maar nu zou die band wel echt zou die moeten onderhouden door haar te blijven sturen, af te spreken en zelfs seks met haar te hebben. Dus dat vind ik toch wel vergaand deze keer.
0: Krijg ik dan nog uitgelegd bij mijn verloofde als ik in november ga spelen? Dat is de vraag. En die vraag stel ik zo meteen ook aan seksuologe Chloe de Bie. Ze is erbij na Damiano David.
2: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
3: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
2: Doe me niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
4: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
8: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
6: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Ierse. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
10: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
11: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
12: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
11: Ja.
12: Wauw.
11: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
12: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
11: En daarom sturen we updates over je verbruik.
12: Om de 6 seconden?
11: Nee, 1 keer per maand.
12: Ah.
11: Meer info op luminus.be.
13: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7.000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
14: Peugeot.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby's tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
16: De kinderen komen terug van school met grote honger.
17: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
16: Oh.
17: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak, op conference peren en op nog zoveel meer.
16: Oh, Lidl, met een helft.
17: Lidl, dat kan tellen.
18: Ramen, deuren, verandas.
19: Leijners Aluminium.
20: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
21: Q-Music, Joren en Naomi.

0: 19 november. Ik kijk er al naar uit. GTA 6 is er eindelijk. Dat is de game waar je heel veel geheime missies moet spelen in opdracht van criminelen. Door auto's te stelen en allerlei lusje dingen te doen. Maar er is ook heel veel gedoe online rond de nieuwe features van de game. En in het bijzonder over de girlfriend, Lucia. Waarmee je dus een romantische relatie kan opbouwen.
1: Ja, en je zou zelfs ook seks met haar moeten hebben om de relatie te onderhouden.
0: Aan de lijn, seksuoloog Chloe de Bie. Dag Chloe.
2: Hey, dag Joren, dag Naomi.
3: Hallo.
0: Zeg, snap jij die bezorgdheid online?
2: Ja, ik snap de bezorgdheid vooral in het feit dat zo'n spel veel tijd vraagt van iemand die dat speelt. Maar de romantische verhaallijn vind ik niet zo bedreigend. Want laten we eerst en vooral duidelijk stellen, het is inderdaad gespeeld een personage die een relatie heeft met Lucia. En dus het is niet zo dat jij een relatie hebt met die Lucia. Dus dat is wel een klein onderscheid dat we zeker moeten maken als we het hierover hebben.
0: Ja, dat vond ik ook, want ik dacht bij het lezen van het artikel, dacht ik. Mm-hmm. Ja, het is toch maar gewoon een spel.
2: Absoluut, en dat is het ook. Het is uiteindelijk maar een spel. Nu, we mogen niet vergeten waar dat ontrouw over gaat, of waar veel mensen zich dan zorgen over maken, is ja, als je natuurlijk meer tijd gaat spenderen aan jouw personage, sms'jes te laten sturen en romantisch te laten wezen met een ander personage, goh, misschien moet je die tijd eerder spenderen in romantisch te wezen met je eigen partner. Dus ik denk dat vooral het jaloeziestukje naar boven komt in, is vooral het feit dat je daar veel tijd aan spendeert en misschien minder met de partner. Ik denk dat daar vooral de mensen bang voor zijn. Maar dit is vooral duidelijkheid geen ontrouw. Tenzij dat je dat zo hebt bepaald in je relatie. Want uiteindelijk bepaalt elke relatie zelf wat ontrouw is.
1: Ja, inderdaad. Want die grenzen inderdaad, die bepaal je zelf. Maar snap je dat dan, dat mensen jaloers daarop kunnen zijn?
2: Ja, omdat je bent op zich, het is geen echte dreiging. Maar je kunt wel degelijk jaloers zijn. Omdat jaloers gaat over hoe ervaart je dat. En jaloezie gaat vaak zijn over het feit dat je ziet iets wat iemand anders in dit vooral personage krijgt, dat je misschien zelf liever zou hebben. En ik denk dat als we kijken naar gamers in de brede sens, is dat dat vaak is wat partners lastig vinden. In mijn praktijk evenzeer. Dat ze zeggen, ja, maar er gaat zoveel tijd naar dat spelletje, we hadden ook dingen samen kunnen doen. Dus ik denk, je moet die jaloezie ook niet weglachen. Je moet die echt wel een beetje durven bespreekbaar maken van, schat, waar zijn ze dan bang voor? En daar uiteraard mee aan de slag gaan.
1: Ja.
2: En wat ik zeker wil benoemen is, GTA 6 is misschien voor de mannen een romantische verhaallijn uitweiden, maar ik weet niet, Naomi, van wat jaar dat jij bent, maar Sims, we moeten nu ook niet aan ozel doen als wat de vrouwen niet romantische relaties hebben gespeeld in een Sims-wereld. Hè?
1: Dat is waar.
0: Ah,
1: maar nu trek je een blik open, Chloe. En nu begint mijn fantasie op hol te slaan. Nee, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. En dat is ook, zoals je zegt, dat is een belangrijk verschil, hè, dat een personage is. Niet, je speelt niet in met jezelf, eigenlijk. Mm-hmm. Dus dat vormt sowieso al een barrière. Maar kan je daar verliefd op worden? Is dat mogelijk?
2: Ja, ik ben natuurlijk gespecialiseerd in seks en technologie, specifieke seks met robots, maar ook seks en AI en relaties met AI en robots. En dus wat zien we in onderzoek? Jawel, we zien dat mensen eigenlijk best snel verliefd kunnen worden, net zoals je op een mens verliefd kunt worden, op een AI of op een robot. En ze hebben daar echt een heel cool onderzoek rond gedaan, waarbij dat de mensen een beetje in de val gelokt hebben van, ben ik nu met een mens aan het praten of met AI? Maar zelfs mensen die wisten dat ze met AI praten, gaven aan dat ze daar romantische gevoelens konden voor ontwikkelen.
0: Oh.
2: Dus in dat opzicht zien we wel degelijk dat er basisonderzoek is die aangeeft dat je wel degelijk verliefd kunt worden op AI. Dus in dat opzicht, maar het verschil is hier, AI gaat continu met jou interageren en hier gaat het, de virtuele vriendin gaat met je personage corresponderen. Dus dat is toch nog net iets anders. Maar het is een feit dat het wel kan.
0: En staat dat los, hè, van wat je zegt van, oké, mensen die ook al wisten dat ze met AI aan het praten waren, staat dat los van intellect en IQ?
2: Ja, dat staat los van relatiestatus, van intellect, van IQ, van eenzaamheid. We zagen gewoon dat mensen op zich echt wel een emotionele verbinding en dus ook een romantische verbinding kunnen aangaan met AI en robots.
1: Maar ik hoor je vooral zeggen, in het kader van GTA 6, het grote verschil daarin is dat je natuurlijk die barrière hebt dat je een personage speelt. Dus dat is iets minder gevaarlijk dan een AI-lief.
2: Absoluut.
1: Okay.
2: Absoluut. Dus daar moet je je niet zoveel zorgen in maken. En ga vooral, als je er je toch zorgen in maakt in je relatie, relatie. Ga er gewoon een keer over spreken en ga misschien wat extra tijd ook in de relatie spenderen. Dat is het mooie evenwichten.
0: Oké. Ja, ik ga vanaf 19 november gewoon keihard spelen en ik geef dan gewoon uw nummer door aan mijn verloofde.
2: Dat is goed.
0: Chloe,
2: dat is oké. Helemaal prima.
0: Perfect.
2: Ik ga dat dus voor u oplossen.
0: Thanks. Hey, fijne donderdag gewenst ook. Merci om even aan de lijn te komen. Salut.
2: Voor jullie ook. Salut.
0: Bye bye. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Freya Sky en Silent Treatment. 6:30 en over sommige dingen kan je niet stil blijven, want Paulien, je hebt weer slecht nieuws over onze energiefactuur.
1: Klopt, die schiet weer verder omhoog. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Nutsregulator. Als je deze maand een nieuw contract afsluit voor elektriciteit, dan betaal je per jaar gemiddeld bijna 1400 euro. En voor gas is dat bijna 1900 euro per jaar. Dat zijn de hoogste prijzen in 3,5 jaar. Wie een variabel contract heeft, zal de impact voelen. Gezinnen met een vast contract voelen die niet. De energieprijzen blijven internationaal stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten natuurlijk. En op het WK basketbal spelen onze Belgian Cats op dit moment hun kwartfinale tegen gastland Duitsland. De Cats hebben het lastig, want bij de rust na 2 van de 4 kwarten staan de Duitsers voor met 42-35. Dat is een kloof van 7 punten dus. De winnaar speelt overmorgen in de halve finales tegen Frankrijk. Vanavond opklaringen, vannacht wolken. Er komt ook regen opzetten vanaf de kust. Minima rond 13 graden. Morgen krijgen we eerst nog regen, maar later wordt het wel droger bij 20 graden.
2: En 7 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier mag bijtellen. Op de Brusselse ring, op de buitenring tussen Braine-l'Alleud en Argenteuil 35 minuten. En ook 19 minuten bij tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem. Richting Gent, op de E40 gaat het traag tussen Zandvoorde en Jabbeke 31 minuten. En ook 26 minuten bij op de E17 tussen Waasmunster en Beervelde. Dan richting grens met Nederland, op de E314 tussen Holsbeek en Tieltwingen 25 minuten. En ook op de Antwerpse ring wat tijd bijtellen richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 20 minuten bij. Richting Antwerpen op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord ook 17 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, gelukkig, verlies je daar op dit moment minder dan een kwartier.

0: Op 16 mei staat hij in de AFAS Dome, 16 mei 2027. En mijn verloofde heeft tickets gekocht om mij te verrassen. Oh. Ja, leuk. Hè. Ik vind het ook wel heel leuk. Zeg, wat minder leuk is... Oh, zometeen is het ook weer gedaan met de show.
1: Oh.
0: Oh, we komen aan het einde. Dat betekent ook...
2: Dit zijn de laatste nootjes.
0: Ja, we laten jou de laatste nootjes van deze show raden. Dus als je weet wat dit is... Titel en artiest in de Q-app. Het is niet super moeilijk, het is ook niet super makkelijk. Het is medium.
2: Hot.
3: You're hot and you're cold.
2: Or cold.
0: We gaan opnieuw een temperatuur opmeten. Ook de laatste keer dat we dit doen, bedenk ik me.
1: Allee, stop.
0: Ja, sorry.
1: Het is niet de allerlaatste keer. Vincent gaat het gewoon overnemen. En ooit komen wij wel terug.
0: Misschien,
1: ooit.
0: Als we mogen.
1: Ja, als we mogen.
0: Vandaag in Hot or Cold. Wenen terwijl je naar tv kijkt.
1: Weer al zo emotioneel.
0: Ja, ik weet het.
1: Ja, maar inderdaad, doe jij dat veel? Ik zie jou dat niet zo vaak doen.
0: Nee, ik ben ook geen makkelijke wener. Maar als het dan er eens uitkomt, dan ben ik heel blij.
1: Ah, oh, dat kan deugd doen, hè.
0: Ja, maar het komt ook bij de dingen die je het minst verwacht.
1: Ja.
0: Ik kan nu niet op iets komen, maar dat kan heel onnozel zijn dat me dan diep raakt, omdat dat op dat moment in mijn leven bezig is, bijvoorbeeld.
1: Ah ja, dat je daarmee kan vereenzelvigen.
0: Maar jij bent een blijdkous, volgens mij.
1: Ja, ik kan er echt van genieten. Maar er zijn zo'n paar programma's ook nu op dit moment, zelf Blind Getrouwd, denk je, dat ik gehuild heb. En ook Bokkie gaat naar school, vond ik ook heel emotioneel. En dan ben ik,
0: Pak nu Blind Getrouwd, bijvoorbeeld. Wat is er dan emotioneel aan? Bokkie gaat naar school, begrijp ik nog. Ja. Er komen heel veel verhalen naar boven, kan ik nog iets... Maar zo Blind Getrouwd, waarom ween je?
1: Ja, maar die mensen hebben altijd al zo'n beetje bagage. Dus die hebben altijd al zo toxische relaties gehad of zo. En dan als ze dan toch die stap wagen en ze praten dan over waarom en zo, dan vind ik dat al emotioneel. Of als ze dan liefde vinden, dan vind ik dat dan mooi om te zien.
0: Dus het is niet als ze naar het altaar lopen dat je vol schiet.
1: Pas op, ja. Ik kan niks beloven. Ja, soms misschien ook wel, ja.
0: Oké, ween jij als je naar tv kijkt bij zo'n heel emotionele scène dan denk je, ja, het is maar tv, hè. Hot or cold? Laat maar weten in de Q-app. Onderweg Clouseau en Dans en de Q-top opschrijf, your base persuades van Miley.
4: Help! Die kinderen komen terug van school met grote honger.
5: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
4: Oh.
6: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
4: Oh, Lidl, met een haat.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
9: Hey, die van ons die lust hem al als hij bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
8: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
10: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
11: Voor als je mening telt.
12: Zal wel zijn.
11: Voor als de planeet ook telt.
12: Allokus, pro-planeet hier.
11: En voor als elke cent telt.
12: Ik ben hier de lokkers van het zwembad aan het checken. Hier is ze, bingo. 2 euro. In de pocket. Slim, hè?
11: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
10: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
11: Voor jezelf, je streek en de planeet.
10: VDK Bank.
11: Klaar voor nog eens 100 jaar. Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
13: Ja, maar kom niet, hè.
11: Oeh, hij komt niet.
13: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
14: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
15: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24-inch Full HD monitor voor €59. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
16: Opperste de concentratie, het is erop of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan, wie had dat zien aankomen?
17: Rob, ronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
18: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
19: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet ingezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Herman Brusselmans, Tom Bonen en Meteor. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
20: VTM. Met Cooker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Cooker, de kraan die alles kan.
21: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
22: Volkswagen.
23: Q Music. Joren

0: blijft wennen, vind ik, Miley en Bass Persuade. Maar op een dag gaat het gebeuren.
1: Ooit op een dag.
0: Misschien. Hot. You're hot and you're cold. Or cold. Ja, ik moet wel zeggen, in de videoclip ziet ze er wel hot uit. Miley.
1: Zeker, ja. Hè? Ik heb ook genoten.
0: Dat is wel... Amai. Goed. We hebben het vandaag over... ook kijken. Kijken naar tv. Maar ween je dan als je een emotionele scène ziet of iets ontroerend?
1: Ja, Stefanie uit Tongeren. Wel, zij zegt hot. Ik huil altijd, zeker als er films zijn die gebaseerd zijn op waar gebeurde verhalen. Ja, dan snap ik wel dat je inleving nog veel meer is. Wendy uit Wommelgem die zegt... Ik ween soms zelfs als er iemand wint met een spelprogramma. Ik ben echt een emo-wener. Ja, dat kan
0: hè.
1: Mooie momenten opleveren. Amaury uit Menen die zegt... Ik ben gaan kijken naar Stitch als papa. En er was een moment dat ik tranen had. En mijn dochter van 6 helemaal niet.
0: Ja, maar dat is
1: maar ik vind dat mooi. Ik vind dat een goed voorbeeld ook voor je kinderen. Dat is
0: ook, volgens mij ga ik ook emotioneler worden dat ik dat kinderen krijg.
1: Ja, dat denk ik ook. Oh, nog emotioneler.
0: Nee,
1: David uit Opwijk deelt die mening.
2: Come on. Iedereen heeft toch ooit geweend met de film The Lion King als Mufasa doosking. Come on.
0: Ik echt nooit. Ik heb daar nooit bij geweend.
1: Nee? Maar
0: nee,
1: weet je dat zeker?
0: Ja, sorry, ik moet niet zo kwaad kijken. Ik bedoel, nee, ja, ik heb daar nooit...
1: Allee, wat is er dan mis met jou? Thibaut uit Opwijk.
3: Hey, Joren en Naomi. Ik durf wel een traantje laten wanneer het over kinderen gaat. En dan projecteer ik dat altijd op mijn eigen kinderen. En dan wordt het wel emotioneel.
0: Ah, ja. Ja, maar kinderen zijn triggers. Magali, 35 jaar, uit Lokeren. Goedenavond.
4: Goedenavond, Joren en Naomi.
1: Hallo.
0: Ja, je hebt dat ook wel, hè, sinds je kinderen hebt, dat je meer weent?
4: Ja, klopt, inderdaad. Vroeger was ik sowieso ook wel al een emotioneel bij films en zo. Maar sinds ik mama ben geworden, is dat wel nog een niveautje hoger gegaan.
0: Ja, maar wat is zo het minst? Allee, wat is zo de ondergrens vanaf wanneer begin jij te wenen? Geef eens een voorbeeld.
4: Goh, sowieso, ja. Als je ziet wenen, doet wenen, om het zo te zeggen. En zeker als het over kinderen gaat of zo. Als bijvoorbeeld een kind die ziek is of zo en de ouders worden emotioneel. Dan zo van die ziekenhuisopnames of zo van die dingen. Dan ben ik ook wel emotioneel.
0: Ja, en is dat dan omdat je dat projecteert dan? Dan moet ik zeggen dat je inleeft en denkt van... Oh, het zou maar eens met mijn kinderen moeten gebeuren of zo.
4: Sowieso gebeeld u veel meer in de plaats van de ouders op dat moment in die film of zo, of in die serie. En omdat je dan zelf ouder bent, kunnen u meer ervaren van... als dat met mijn kinderen zou gebeuren, je denkt daar dan veel meer over na. Dat komt dan veel harder binnen.
0: Oh, dat gaat zoveel... met ons doen, denk ik, Naomi, als wij kinderen krijgen. Ja. Allee, niet. Ja.
1: Allee, daar gaan we weer. Nee, maar dat zou jou deugd doen. Zo een beetje empathie kweken, denk ik, als je een kindje hebt.
0: Ja, want nu ben ik een echte psychopaat natuurlijk.
5: Hot or cold? De thermometer zegt...
0: Ja, zeer duidelijk. Hot, hot, hot, hot. En laat het er maar eens uit, want is goed wenen kan ook deugd doen. Zwaar, hè, Magali?
4: Ja, zeker en vast.
0: Allee, fijn. Maak er een fijne donderdag van. Salut.
4: Ja, dankjewel.
0: Bye bye. Wij gaan de ajuinen snijden nu. Oh. Met ook een emotioneel liedje, als je erover nadenkt. Henry Moody, dit is Right Person, Wrong Time, bij Q-Music.

0: time. Wij zijn op zoek naar het laatste nummer in de playlist.
1: De laatste nootjes.
0: En dat klinkt zo. Die laatste nootjes komen zo. Wij gaan naar Deinze, waar Thomas zich bevindt. Of ben je ergens anders, Thomas?
2: Ik bevind mij 100% in Deinze.
0: Prachtig. Heb jij herkend welk nummer wij als einde of als laatste draaien?
2: Ik heb het niet herkend, maar ik ben er eigenlijk gewoon 100% zeker van.
0: Vertel.
2: Can't Stop the Feeling van Justin Timberlake.
0: Mama, dat is juist. Ja, maar dat wist jij natuurlijk al langer, hè?
2: Ja, het is nog altijd, het zit nog altijd ook op mijn Spotify-lijst.
0: Ah, is waar? Ben je nog niet beu gehoord?
2: Ja, nog niet beu gehoord, nee.
3: Ja, het is dopen, hè.
0: Dat nummer bestaat al 10 jaar, hè. Ja, maar ja, goed. Zeg, heb je iets voorbereid? Want je hebt 8 seconden. Intro.
2: Ik heb iets voorbereid, ja.
0: Oké.
2: Okay. Levenswijsheden op donderdagavond.
0: Levenswijsheden nog wel. Zeg, ja. Maar dan wil ik jou een extra uitdaging geven, aangezien het in jouw playlist zit. Dan ken je de intro-tijd natuurlijk al heel goed. Dan weet je wanneer je moet stoppen met praten, zodat Justin kan beginnen zingen als een echte radiomaker, radio-dj betaamt. Toch?
2: Ik wil dat proberen.
0: Oké, okay, ik tel af en dan ga je. Thomas, 3, 2, 1.
2: Lieve luisteraars, dan horen we zo meteen Can't Stop the Feeling van Justin Timberlake. En vergeet vooral niet, vertrouw op je gevoel. Je verstand kent de weg, maar je gevoel weet waar je tijd komt.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolleysnoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
1: Knaldi. Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
2: Goedenavond, 7 uur nieuws met Niels.
3: Een goede avond.
2: Onze energiefactuur schiet verder omhoog. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Nutsregulator. Als je deze maand een nieuw contract afsluit voor elektriciteit, dan betaal je per jaar gemiddeld bijna €1,400. En voor gas is dat bijna €1,900. Je hoort de Vlaamse Nutsregulator.
4: Als je kijkt naar de voorbije jaren, dan zitten we nu op het hoogste niveau in pakweg 3 jaar. Dat was toen de nasleep nog van de energiecrisis in 2021, 2022. Dus de prijzen zijn stijgend momenteel. Maar het is dus onzeker om in te schatten wat de verdere evolutie zal zijn.
2: Veel hangt af van hoe de oorlog in het Midden-Oosten evolueert. Ook olie blijft daardoor duurder worden. Wie een variabel energiecontract heeft, zal de hogere prijzen stevig voeren. Gezinnen met een vast contract niet. En sabotage aan de mast van een hoogspanningslijn in Frankrijk, in de buurt van het meer van Genève. Daar zijn 3 van de 4 poten doorgezaagd. Daardoor zaten gezinnen en bedrijven in de buurt een tijdje zonder stroom. De sabotage is online opgeëist op een ultralinkse blog, omdat 2 bedrijven daar de droogte zouden verergeren. Het parquet onderzoekt de zaak. En sport op het WK basketbal spelen onze Belgian Cats op dit moment hun kwartfinale tegen gastland Duitsland. Bij het begin van het laatste kwart staat het daar 63-79 voor Duitsland. Als de Cats winnen, dan spelen ze overmorgen in de halve finale tegen Frankrijk. Maar het zal dus niet evident worden. En de Zwitser Stefan Kung heeft de 18e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Een tijdrit over ruim 32 kilometer. De Schot Thornley werd 2e, de Portugees Almeida 3e en Wout van Aert 5e. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het klassement, maar ziet de Sloveen Primoz Roglic wel naderen. Roglic is nu 2e op ruim 1,5 minuut. De Vuelta eindigt

0: Op de Antwerpse ring richting Gent. 25 minuten extra tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Dat komt daardoor een ongeval. En verder nog eens 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. De weg is daar afgesloten. En tenslotte nog één file op de E314 tussen Grens-Nederland. Richting Grens-Nederland liever. Daar moet je 25 minuten bij tellen. En dat tussen Holsbeek en Tieltwingen. Mocht je toch nog op een andere plek stilstaan, je weet het, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
1: Music. Team op Irena.
0: Goedenavond, lieve vrienden. Mocht je toevallig een luchtgitaar bij de hand hebben, ja, die gaat van pas komen zometeen. Eerst krijg je nog Pommelien Thijs.

Zeg, mocht mijn naam Donald Trump zijn? Dat zou ik nu zo zeggen van elke persoon die niet naar Q-Music luistert en vanaf vanavond wel elke dag naar Q-Music gaat luisteren, die krijgt van mij 5000 euro per dag. Q-Music. Maar ja, mijn naam is niet Donald Trump. Sorry daarvoor. Allee ja, niet sorry eigenlijk. Heb je het gezien? Donald Trump die wilde iedereen die stemt voor zijn partij 5000 euro gaan betalen. Wat een gekke man. Zeg, een hele goede avond. Het is alweer donderdag. Dat betekent dat je de voorlaatste dag van de werkweek al helemaal bent doorgekomen. Proficiat daarmee. Er is nog maar één dag over, hè. Dat is de vrijdag. En dan is het weekend al daar. Ah ja, het loert al om de hoek. We doen een kleine pre-party vanavond met vooral heel veel goede muziek. En ook de Q-app die staat zoals altijd helemaal voor jou open. Alles is daar welkom. Jouw zorgen, jouw goed nieuws. Laat het maar deze kant op komen. En dan, ja, mocht je die luchtgitaar ondertussen al gevonden hebben. Hè? Ik vroeg daar net van, zoek even je luchtgitaar snel. Ik heb hem al gevonden. Ja, je gaat hem dus nu nodig hebben. De luchtgitaar. Voilà ze.

0: waar ligt dat? Serskamp. Stuurt iemand een foto? De Q-luchtballon gespot in Serskamp. Bij Wichelen en Schellebellen. Ah, voilà. Als je daar in de buurt woont en je ziet een hele grote rode ballon in de lucht, dan is het waarschijnlijk de Q-luchtballon. Met daarin ook Weerman Jonas, want die bestuurt die elke dag. Oh ja, elke dag, elke week. Een hele goede avond. Je weet het of je weet het niet. Het is echt aftellen nu. Hè. In de Q blijven er ook maar berichten binnenkomen van luisteraars die niet kunnen wachten tot volgende week dinsdag. Ja, dan geven Maarten en Dorothee een nieuwe thuis zonder verhuis aan elke beller die binnenraakt in de ochtendshow. En die nieuwe thuis zonder verhuis is eigenlijk een beetje gelijk aan het 20.000 euro shoppingsbudget bij IKEA. Ja, hallo kroket. Of hallo boulet moet je eigenlijk zeggen bij de IKEA. Dat is wel een schone prijs. 20.000 euro. Kan je alles een nieuw interieur van kopen. Maar eigenlijk kan je elke ochtend het groot lot winnen bij onze ochtendshow. Van maandag tot vrijdag. Vanochtend nog won luisteraar Sharon 1000 euro en een matras van Beterbed. Je weet wel, zo'n heel comfortabele matras om op te slapen. En dan nog eens 1000 euro daarbovenop. Hallo. Ik zal je zo meteen even laten horen hoe ze dat gedaan heeft.
1: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
2: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
1: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
2: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
1: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
2: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
1: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
2: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Code Yellow!
6: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
7: Renault. Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
8: Nog even, alles goed.
7: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
9: Come on.
7: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
10: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
11: Doe maar, hè. Weer een gat in mijn werkbroek. Dat is al de derde dit jaar.
12: Maak dan eens een gooi. Die van mij is nog altijd hetzelfde als vorig jaar. Er is niks aan.
11: Zij de zot. Het geld groeit niet op mijn rug, hè.
12: Ik betaal misschien iets meer, maar je bent wel gesteld.
11: Oh ja. En welk merk is dat?
13: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
14: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
15: promo koken.
16: Vandaag iets met pit?
14: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1 plus 1 gratis.
16: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
14: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
17: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
18: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
5: Go Yellow!
3: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
9: Wat? 3?
3: Yep. Info op telenet.be.
19: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
20: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op VDK.

0: 2014 zei van... Hey, heb je dat nieuwe liedje gehoord van Jean-Paul en Enrique Iglesias? Bailando, ja, zo oud is het al. Niet te geloven eigenlijk. Vanochtend was Jens en Donker te gast bij Maarten en Dorothee. En net zoals elke ochtend kan je daar in de ochtendshow om 7:20 vier op een rij spelen met Dorothee Douwe. Maar ja, Jens die was al een beetje te vroeg aangekomen in Vilvoorde, dus hij heeft dan gevraagd, mag ik niet eens spelen? Vier op een rij. En als Jens en Donker vraagt, mag ik vier op een rij spelen? Dan gaat Jens en Donker vier op een rij spelen, zo simpel is dat. Het spel is zelf ook heel simpel. Je krijgt één woord, al ja, vier eigenlijk. En je moet dan gewoon het eerste woord zeggen dat jou doet denken aan het woord dat net gezegd is. Snap je? En als dat dan overeenkomt met de woorden van Jens, dan win je 1000 euro en een matras van Beterbed. Dat is toch mega vet om te winnen op een donderdagochtend, denk ik. Sharon, die waagde naar kans vanochtend.
1: Woestijn.
2: Woestijn, zand.
1: Beker.
2: Drinken.
1: Acteur.
2: Wat zou ik zeggen? Film of actrice.
3: Lang.
2: Kort.
3: Oké.
4: Okay. Vind ik wel, ja.
3: We hadden Jens erbij.
4: Ja.
3: Ging snel.
4: Ja, laat je buik spreken, Jens.
3: Oké. Dus gewoon... Ja, we gaan het doen.
4: Let's go.
3: Woestijn. Zand.
5: Ja, we zijn bezig.
3: Ja?
5: Ja, oké.
1: Beker.
3: Beker. Drinken.
4: Goeie buik, Jens.
3: Let's go. Oké.
4: Zo roepen, kalm.
3: Sorry.
1: Acteur.
3: Actrice.
4: Ja!
3: Let's go, nog eentje.
4: 1000 euro, hè? Als het vierde ook juist is.
3: Oké.
4: Okay. Hij is wakker, hoor, nu.
3: Nu ben ik wakker. Oké.
1: Okay. Lang.
3: Kort.
0: Zo makkelijk is dat verdiend. En je weet het, als je zelf ook eens wil meespelen, dan stuur je gewoon vier op een rij in de Q-app. En dat hoef je nu nog niet te doen, dat mag gewoon morgenochtend. Zeg, ondertussen nog twee files waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste die staat op de Brusselse Buitenring, daar moet je er 10 bij tellen. En dat tussen Diegem en Machelen-Woluwe aan. En ook nog eens 5 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
6: Q-music, Q-sounds, bear with you. Timo Biredda.

0: Geen idee of je het ook al gehoord hebt deze week. Timon Verbeek, de bekende TikToker. Als jij hem niet kent, kennen je kinderen hem misschien. Timon Verbeek, ja. Die heeft in 6 maanden tijd geprobeerd om het Pools onder de knie te krijgen. Dus echt zo de volledige taal leren om een vlot en goed gesprek te hebben met native Polen. Dat deed hij voor een televisieprogramma. Hij ging daarvoor zelfs op een werf werken, waar vaak dus een aardig mondje Pools wordt gesproken. Hè? En de grote finale, de grote test, die moest hij in Polen zelf gaan doen op een familiefeest. Dat klonk dan zo.
1: Moja bratowa Justynka.
2: Moja bratowa.
1: Bratowa.
2: Justynka. Napisak.
1: Dobrze, napis.
0: Kijk, als je al kan lachen samen, dan begrijp je toch al iets van de taal, denk ik. De uitslag was 6 op 10. Net geslaagd. Misschien leuk om vanavond ook een beetje taal bij te leren op de radio, dacht ik daarom. Dus ben jij zelf iemand die een taal, buiten het Nederlands, onder de knie heeft en die ons wat woorden wil bijleren in die taal, dan mag je mij even een berichtje sturen in de Q-app. Dan gaan we zo meteen, net zoals Timon Verbeek, de TikToker, een beetje op taal is. Goed, dus stuur mij even een berichtje als jij een taal kent buiten het Nederlands.
3: Ah, wel. Zijn we met de oortjes naar het radiootje aan het luisteren?

0: maandag komt Vincent Vieris terug uit vaderschapsverlof. Wordt hij eindelijk volwassen nu hij zelf een kind heeft?
1: Koetsie, koetsie, koetsie.
0: Dat valt nog af te wachten.

0: bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging. 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Met Koker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Koker, de kraan die alles kan.
6: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
8: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
9: Oh, ik start mijn webshop met duurzame t-shirts. Ja, maar ja. Wie zit daarop te wachten?
8: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
10: Achter jou staat Xerius.
11: Je hoeft niet te wachten op onze crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 16.000 euro voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: C'est ça la vie, babe.
1: Ja, en dat is dan weer Frans, hè. C'est ça la vie, babe. Dat was Willy William samen met Criss Cross Amsterdam en My Oh My Back Your Music. Voor het VRT1-programma Het Is Gelukt heeft de TikToker Timon Verbeek in 6 maanden tijd Pools proberen leren. En dat deed hij door echt zo op een werf te gaan werken tussen de Polen. Nu, ik dacht, het is donderdagavond. We kunnen dit medium, de radio, misschien ook even gebruiken om zelf een nieuwe taal bij te leren vanavond. Komen veel berichten binnen? Veel Q-luisteraars spreken ook andere talen. Alexander uit Brugge bijvoorbeeld, die zegt... Hey, ik spreek gebarentaal. Maar daar kan je misschien niet veel mee op de radio. Ja, nee, toch bedankt voor je suggestie, Alexander. Annelies uit Opwijk, die spreekt liever Frans, Engels, Duits, Spaans en Hawaïaans. Hallo, kroket. Er komen echt nog veel leuke dingen binnen. Mieke spreekt Zuid-Afrikaans en is nu Portugees aan het leren. En dan ook nog één berichtje, dat mij wel een beetje triggert, moet ik zeggen. Een berichtje van Stefanie. Het is zelfs een audioberichtje, we gaan even luisteren wat ze zegt...
2: Hoi. Ik ben helemaal Vlaams en ik praat alleen maar Nederlands. Maar mijn opa heeft mij ooit in het Duits leren bidden. Dus ik kan het Onze Vader helemaal in het Duits bidden.
1: Amai, hoe cool is dat? Ik stel voor, Stefanie, als je nog luistert, dat je zo meteen even opbel. En dat we dan samen even gaan bidden in het Duits. Is het goed? Dat gaan we zo meteen doen.

0: berichtje van de Cynthia uit Gerardsbergen die zegt: hey, ik kan Koreaans lezen, maar nog niet verstaan. En ook Japans kan ik lezen, maar nog niet babbelen. Het Japans is een moeilijke taal omdat die 3 alfabetten gebruiken. Het hiragana, het katakana en het kanji. Voilà. Dankjewel om dat ons even bij te leren, beste Cynthia uit Gerardsbergen. Maar dan heb ik ook nog Stefanie uit Tongeren aan de lijn. Goedenavond, Stefanie.
1: Hallo.
0: Hallo. Jij hebt 1 party trick in particular.
1: Ja, ik kan bidden in het Duits.
0: Wat? Jij kan bidden in het Duits?
1: Ja.
0: Vertel even, hoe komt dat? Dat je kan bidden in het Duits?
1: Mijn opa die is super katholiek en die leert heel graag talen. Dus zelf kom ik uit een Vlaams gezin, totaal geen link met Duits. Maar mijn opa is zo leergierig dat hij avondschool doet in het Duits en in het Frans. En als kleinkind moest hij veel op mij passen en dan was ik 6 jaar of zo. Ja. En dan zei hij van, kom, we gaan leren bidden in het Duits. En ik heb dat dan woordje per woordje als 6-jarige van buiten geleerd. En we zijn dat elke dag blijven doen. En nu heb ik dat denk ik al 10 jaar niet meer gedaan, maar dat zit in mijn geheugen gegrift als een grafsteen.
0: Amai, je hebt dat al 10 jaar niet meer gedaan en denk je dat nu vlekkeloos gaat lopen als ik jou nu zo meteen vraag om te bidden in het Duits?
1: Ik heb het eerlijk gezegd ook niet geoefend, omdat ik zelf ook wel weet dat ik dat kan. Ik herinner het mij nog zo goed, dat gaat zeker lukken, denk ik.
0: Oké. Oké, voilà, kijk. The floor is yours. Q-Music is volledig van jou. Ik zal je een beetje galm geven misschien. Dat gaat dan nog beter klinken zoals in de kerk, hè?
1: Oké, spannend.
0: Oké, Stefanie, doe maar.
1: Oké, dus één voor de mensen thuis, het is onze vader. Voor de rest weet ik niet wat ik zeg, maar hier gaan we in het Duits.
0: Oké.
1: Vader unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dat wille geschehen, wie im Himmel so auf Erde. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unsere Schuldenaren. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen.
0: Wow! Ja, hoe goed is dat? Je kan het gewoon nog volledig, Stefanie.
1: Ja, top, hè?
0: Oh. En het leuke is ook, Duits is zo'n taal dat je eigenlijk nog verstaat, hè? Allee, ik weet wat je gezegd hebt, hè?
1: Ja, maar voor de rest, ik kan geen Duits. Hè. Dus als ik niet wist dat dat onze vader was, wist ik ook niet wat ik aan het zeggen was.
0: Dat kan toch niet? Kan je geen enkel ander woord Duits? Weet je ook niet wat vlinder is in Duits, bijvoorbeeld?
1: Nee. Allee. Ik vind water is wasser en dan dankeschön en bieterschön en dat is het eigenlijk.
0: Oh, Stefanie. Stefanie, ja? Blijf voor altijd wie je bent, want je bent echt fantastisch. Weet je dat?
1: Oh, maar dat is zo lief, maar jij ook. Jij

0: sms'je van Cindy ondertussen. Cindy zegt dat ik op mijn avondwandeling nog had moeten luisteren naar Onze Vader in het Duits. Dat kan ik echt aan niemand uitleggen. Niemand. Hoe leuk. Amaya, daarnet hadden we Stefanie aan de lijn. En die heeft dus Onze Vader gedaan, het gebedje, in het Duits. Omdat haar opa haar dat ooit had aangeleerd. En het zat nog volledig in haar geheugen. Als je zelf ook nog talen kent buiten het Nederlands dat je ons wil aanleren vanavond. Meer dan welkom in de Q-app. Laat maar deze kant op komen. En mocht je toevallig fan zijn van dit. Een leuk melodietje. Dan heb ik goed nieuws.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Dit is de 2026-versie van Jamie Miller. Dit is Baby Doll bij Q Music.

0: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
1: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
0: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
2: 8 uur nieuws met Niels. Goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Geen halve finale voor onze Belgian Cats op het WK basketbal. Ze verloren hun kwartfinale kansloos tegen Duitsland met 93-74. Het was gewoon niet goed genoeg, zegt speelster Antonia De Lare.
4: De shots die we normaal maakten, gingen er nu niet in. Maar daar mogen we het niet alleen aan laten liggen. Die defense moet er elke wedstrijd staan. We wisten dat Duitsland, dat we ze niet mochten onderschatten. Ze maken vandaag 90 punten, dat is veel te veel. Het is een zeer goede ploeg. Oké, we waren hier voor veel meer.
2: Want de Cats mikten wel op een medaille. Onze energiefactuur schiet verder omhoog. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Als je deze maand een nieuw contract afsluit voor elektriciteit, dan betaal je per jaar gemiddeld bijna €1.400. En voor gas is dat zelfs bijna €1.900.
5: Als je kijkt naar de voorbije jaren, dan zitten we nu op het hoogste niveau in pakweg 3 jaar. Dat was toen de nasleep nog van de energiecrisis in 2021, 2022. Dus de prijzen zijn stijgend momenteel. Maar het is dus onzeker om in te schatten wat de verdere evolutie zal zijn.
2: Veel hangt af van hoe de oorlog in het Midden-Oosten evolueert. Wie een variabel energiecontract heeft, zal de hogere prijzen stevig voelen, gezinnen met een vast contract niet. En we gaan het vaakst op vakantie naar Frankrijk met de auto. Dat blijkt uit cijfers van onze overheid wel van vorig jaar. Nederland staat op 2, Spanje op 3 en dan volgen Italië en Duitsland. Vanavond opklaringen. Vannacht komen er wolken en regen opzetten vanaf de kust. Minima rond 13 graden. Morgen eerst nog regen, later droger bij 20 graden.
6: Dankjewel Niels. Niels, ben je er nog?
7: Ik ben er nog.
6: Ah, voilà. Ja, Niels, hoeveel files denk je dat er staan? Het is 8:02. Misschien even een klein quizje.
7: 4.
6: Nog 4 files om 8:20. Ah, wel. Even kijken. Bam, bam, bam. Nee, geen enkele. Goed, hè?
7: Oh, god.
6: Oh, ja. Music. Timo Pirella. Zometeen doen we van D-D-D-D-D-Y. Ja, eerst de wijsneus van de klas. Dit is Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

een heel erg goede avond. Je luistert inderdaad naar Q-Music. Ook op donderdagavond gaan wij hand in hand doorheen de schoonste uurtjes van de dag. Je weet wel, als de zon ondergaat en alles zo net een beetje gezelliger wordt. Vicky uit Glabbeek die luistert mee vanuit de camion, zegt ze. Ze staat nu aan de kant, net buiten de Belgische grens, aan een tankstation in

Nederland. Oh, ik weet niet of jij iemand bent die zo soms eens een keer stopt aan een tankstation langs de snelweg. Dat is toch eigenlijk heel leuk om te doen, hè? Om je daar zo gewoon even te zetten, een koffietje pakken, misschien iets klein eten en dan gewoon naar de mensen kijken die daar binnen en buiten gaan. Ik vind dat echt heel tof. Fijn, geniet ervan, Vicky, en ook jij als je een leuke avond aan het beleven bent. En van het tankstation is het eigenlijk ook maar een klein sprongetje naar... de file. Ik sta nu al een paar ochtenden in de file op rij en ik vraag mij altijd af, is er een tactiek voor zo... dus je weet wel hoe het gaat. Hè? Dus in de verte zie je al een file aankomen. Je ziet dat misschien ook al op Waze. En dan heb je 2 of 3 rijstroken en dan heb je dus een paar seconden tijd om te beslissen welke rijstrook je gaat nemen. Waar je gaat aanschuiven. En ik weet niet hoe het komt, maar ik heb de gave om altijd de foute rijstrook te kiezen. Dus soms denk ik, oh, ik ga nu eens links. Dat gaat waarschijnlijk het snelst. En dan zie je al die auto's rechts van jou keihard gaan. En dan als ik het midden kies, dan gaat het links keihard. Rechts, ja, daar gaat het meestal gewoon traag. Dat is gewoon een feit. Ik vraag me gewoon af, is daar een tactiek voor? Heb jij er zo eentje? Kan jij voorspellen welke rijstrook het snelste gaat in een file? Je mag dat even delen in de Q-app. Ik zou gewoon even zo die mythes de wereld willen uithelpen. Dus laat maar deze kant op komen. Je krijgt ondertussen Alesso.

0: uit 2025, Jonas Brothers en Love Me to Heaven. Ik heb een gave bij mezelf ontdekt. De gave is de volgende. Altijd de foute rijstrook kiezen als er een file aankomt. Dus je kent dat, je ziet een file naderen en dan heb je dus nog een paar seconden om te kiezen waar je gaat aanschuiven. En ik neem op een of andere manier echt altijd de foute kant en dan zie ik al die andere auto's opeens beginnen vooruit vlammen en de strook waar ik sta, ja, die gaat geen pak vooruit natuurlijk. Veel berichtjes in de Q-app. Levi die zegt, je moet in dezelfde rijstrook blijven, dus niet te veel van links naar rechts en van rechts naar links gaan. Dat is het snelste. Dat hebben ze ooit eens getest bij Mythbusters op televisie. Aha. Dan heb je ook nog Pieter-Jan uit Menen. Goedenavond, Pieter-Jan.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Meen jij dat, wat je zegt?
1: Wel, ik heb eigenlijk de tip om altijd in het begin van de file gewoon rechts te gaan rijden, omdat er daar eigenlijk een minder aantal voertuigen rijden en meestal dus gewoon vrachtwagens. En vrachtwagens die houden meer plaats tussen, dus kunnen er veel meer voertuigen korter op elkaar beginnen rijden en is het eerste deel van de file eerder, in mijn opinie toch, sneller. En vanaf dan dat alles stilstaat, heb je maar gewoon te kiezen. En zoals dat de vorige persoon via sms al zei,
0: ja,
1: in Mythbusters heb ik ook gezien, dan heb je eigenlijk gewoon geluk om op het juiste vak te staan, tenzij dat er voor het op jouw vak net een accident is en dan sta je gewoon vast.
0: Dat moet je wel, dat moet je wel. Oké, maar wacht, neem nog zelf even mee. Dus je zegt aan het begin van de file naar rechts gaan, omdat dus camions meer plek laten. En dan denk je, ah ja, en dan als het, wacht hè, en dan als het dan vertraagt, dan gaan die allemaal dichter op elkaar staan.
1: Ja, vanaf dat iedereen dan op elkaar staat, hè, dus stel, allee, het is een soort accordeon. Hè.
0: Ja.
1: In het begin heb je gewoon veel meer voertuigen die dat voor het links rijden en het midden rijden, kleine auto's, weinig plaats tussen. Dus die staan allemaal heel snel dicht op elkaar. Maar rechts houden camionnen en vrachtwagens veel meer plaats tussen. Dus tegen dat die tegen elkaar zijn, heb je eigenlijk al een heel deel van de file dat al links en in het midden begonnen is, al wat ingehaald.
0: Ah, oké, ik ben mee. Ah ja, voilà, oké. En hoe kies jij dan naar waar je dan gaat, want je moet dan toch één keer veranderen nog van rijstrook.
1: Ja, gewoon in het begin op Waze bijvoorbeeld zie je dat de file eraan komt, dan op het gemak beginnen verschuiven naar rechts. Als je ziet dat ze links al goed beginnen remmen, dan ga ik al naar rechts toe. En dan vanaf dat je bijna stilstaat rechts, ja, ga ik meestal naar het midden of terug naar links.
0: Ah ja, oké. En dan moet je eigenlijk gewoon geluk hebben. Kijk goed, dat is een hele goede tip. Dankjewel Pieter-Jan om dat even te melden. Merci.
1: Met veel plezier. En succes aan alle rijders en veilige kilometers daar.
0: Oh, fantastisch Pieter-Jan, zo vriendelijk. Zeg voor jou ook, hou het veilig op de baan.
1: Ja, zeker hoor. Goedenavond.
0: Yo. Zeg zo meteen iemand aan de telefoon die nooit, maar dan ook nooit in de file staat. En hij heeft daar een klein geheimpje voor.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
5: Oh.
4: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
5: Check.
4: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: Q music. Q sounds better with you.
7: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: net dus geleerd dat je altijd op hetzelfde rijvak moet blijven als je in de file staat. Dus niet te veel van links naar rechts en van rechts naar links, dat helpt niet. En als je ziet dat het begint te vertragen, dan moet je eerst dan naar rechts gaan. Want daar zijn de meeste camions en daar is dan ook het meeste plek. Dat gaat blijkbaar het snelste vooruit. Allemaal leuke tips, alleen Dilano uit Ham, die geeft er geen moer om. Toch, Dilano, goedenavond.
1: Goedenavond, Timo.
0: Hallo.
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Ja, jij staat nooit in de file.
1: Nee, eigenlijk niet. Als ik met de motto ben, dan sta ik nooit in de file.
0: Oh, jij bent zo iemand die op de motto tussen alle auto's doorgaat.
1: Yes, inderdaad. Wel vier pinkers opzetten, het moet een beetje veilig blijven. Hè?
0: Ah ja, tuurlijk. Maar Dilano, ik vraag me af, is dat niet mega eng? Ik zou bang zijn, want soms die chaisen toch echt met 50 per uur daartussenin.
1: Ja, klopt. Je moet gewoon goed voor je kijken en goed opletten, maar voor de rest valt echt alles goed mee door.
0: Ja? En hoe voelt dat dan?
1: Ja, jullie zijn lekker in de file en wij kunnen doorrijden, dus jammer dan.
0: Want gebruik jij de motto dan als je naar het werk gaat, in de ochtend bijvoorbeeld?
1: Ja, als ik weet dat het niet gaat regenen, dan neem ik snel de motto. Dan ben ik ook veel sneller op mijn werk, want ik werk in Brussel.
0: Ja,
1: dus
0: dat snap
1: ik. Het is
0: wel
1: een afstandje. En meestal is er ook wel file en daar kan ik dan altijd mooi tussendoor.
0: Ja. Is dat dan op de E19 dat jij erdoor chaist?
1: Klopt.
0: Oh, dan ben je mij misschien ook al eens voorbijgestoken. Ik sta daar ook al vaak.
1: Dat zou perfect kunnen.
0: Oké. Zeg maar, Dilano, weet je wat mij heel eng lijkt? Als je zo tussen al die auto's aan het doorgaan bent, als dan zo iemand opeens beslist om naar links of naar rechts te gaan en jou niet ziet aankomen, dat moet toch... Allee, ja.
1: Ja, dat zou inderdaad eng kunnen worden, maar dan moet je gewoon even heel veel gas geven, je koppeling indrukken en dan horen ze wel aankomen.
0: Ah zo, oké, doe je dat. Of moet jij soms toeteren of zo, als auto's zo bijvoorbeeld niet naar links gaan?
1: Nee, toeteren gaat niet helpen. Dat is gewoon koppelingen induwen en dan gas open trekken. Dan hoor je je motor even brullen en gaan zo aan de kant.
0: Ah ja, jij bent er zo in. Ik kan het. Oké, ik snap het. Met wat voor een motor rijden?
1: Een KTM 1290 Superduke.
0: Oh ja, dat zegt me zeker iets. Ja, absoluut.
1: Ja, dus dat gaat goed op de strade.
0: Ah ja, oké. Okay, ah, ja, voilà. Ik heb geen flauw idee wat je net gezegd hebt, maar ik ga je gewoon geloven. Dilano, dus eigenlijk de tip, gewoon allemaal de motto kopen als je niet meer in de file wil staan. Hè?
1: Correct.
0: Oké.
1: Okay. Helemaal waar.
0: Zeg, houd veilig op de baan en nog een hele fijne avond. Salut, man. Ciao.

0: Guetta. Jenny from the Block and Save Me Tonight. 8:58 geworden op je donderdagavond. En alleen maar goed nieuws als je nog de weg op moet, want je verliest nergens meer dan 5 minuten. Zometeen vieren we dat met Shaboozy. Eerst mijn favoriete hit in de Q-playlist.
1: Q sounds better with you.
2: Timo Pirella.

0: Ellie en Barsong Back Your Music. Een liedje over het tipsy worden. Dat doet me even denken aan gisterenavond. Gisteren belde ik met Amy. Amy uit Kinroy op de radio. En Amy die wordt deze vrijdag, morgen dus, 18 jaar. Ze gaat dat vieren en ze heeft een speciale reden.
1: Ik heb ook een verbod op drinken. Eigenlijk tot mijn 18e. En als ik dat dan... Als ik dat daarna dan dat niet heb gedaan, eigenlijk daarvoor, hè,
0: ja,
1: totdat ik 18 ben, krijg ik een bepaald geldbedrag van mijn ouders.
0: Is het? Amai, kijk, dat is superleuk, hè. Dat is goed, dat is eigenlijk een goed voornemen. Alleen jammer dat ze een halve minuut later dit zei. Ga gokken wat jij lekker gaat vinden om te starten. Bellini. Bellini,
1: oh,
0: dat is zo...
1: Ja, dat heb ik dus al eens geprobeerd.
0: Oh, ja, maar ja. Ja, maar ja, dat is toch ook alcohol?
1: Ja, oké, okay, maar dat weten mijn ouders niet, dus dat mag je wel niet zeggen.
0: Oh, Amy, ik vind het fantastisch. Dit zijn DJ Licious en Milo.

0: Wat heeft deugd gedaan? Nicki Minaj en Starships. Zeg, ik wil het even over iets helemaal anders hebben op dit moment. In Grobbendonk is er een kunstenares die keramieke kunstwerkjes maakt over het verleden van straatnamen en plekken in België. Ik vind dat eigenlijk een heel cool idee. Je denkt daar misschien niet over na, maar elke straatnaam, elke plek die een naam heeft, die komt van ergens natuurlijk. Hè? Dat is zo met achternamen, maar ook met de plek waar je woont. Een van de voorbeelden van de kunstenares is bijvoorbeeld Echelpoel. Echelpoel, dat is een gehucht tussen Nijlen en Grobbendonk. En dat heet dus zo omdat ze daar vroeger een poel hadden, een groot meer, waar ze in de Romeinse tijd echels in vrijlieten. Echelpoel. Dan denk je, wat zijn echels? Echels zijn bloedzuigers, blijkbaar. En die gebruikten ze om mensen te genezen. Dus als je ziek was, dan moest je dan naar de echelpoel en dan kwamen er bloedzuigers op je, wat eigenlijk echt heel vies is. En dan zou je zogezegd genezen. Dus vandaar echelpoel. Kei interessant. Dus vandaag dacht ik, misschien wil jij ook wel weten waar jouw straatnaam, of jouw gehucht, of jouw stad, of jouw achternaam vandaan komt. Je mag mij even jouw naam, of wat je dan ook wil onderzoeken, even doorsturen in de Q-app. Ik heb hier een hele redactie zitten die mij gaat helpen met onderzoek doen. En dan geef ik jou zo meteen antwoord, dat ik ga toch mijn best doen, op de vraag. Goed, dus stuur me even hetgene door wat je wil dat ik onderzoek. En dan check ik waar het vandaan komt.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Eerst nieuwe muziek van het nieuwe album Wild Child. Dit is Alex Warren met zijn Emerald Eyes.

0: Sia en Unstoppable Back Music. Ik ben een beetje geïnspireerd door een nieuwsbericht dat ik las vandaag. Er is een kunstenares die allemaal werkjes maakt over de geschiedenis van straatnamen. En daarom dacht ik, misschien wil jij ook wel weten waar jouw straatnaam vandaan komt of waar jouw achternaam vandaan komt. Heel veel mensen die dat effectief willen. Ik heb hier gelukkig een hele redactie zitten die mij helpt met alles uit te vogelen. Een hele goede avond, dag Petra uit Zaventem.
1: Hallo, goedenavond.
0: Hallo. Petra, ik weet niet, durf je te zeggen op de radio in welke straat dat je woont?
1: In de Doggeweg.
0: De Doggeweg in Zaventem, ja. Is dat?
1: Ja, dat klopt.
0: Oké, okay, je hebt geen enkel idee waar die naam vandaan zou kunnen komen?
1: Nee, absoluut niet.
0: Nee, oké. Okay. Je zou misschien in eerste instantie denken dat het iets met honden te maken heeft, hè? Want in het Engels is
1: ja,
0: dat een
1: inderdaad.
0: Dog. Ik kan zeggen, dat is niet waar. Het heeft niks te maken met honden. Jouw straat die ligt op een heel oud stuk landbouwgrond. En het woord Dogge komt waarschijnlijk van de naam van de boer die vroeger dat stuk land had. Dus vandaar de Doggestraat. Interessant,
1: allee,
0: hè?
1: Super.
0: Ja.
1: Ja, het is interessant, inderdaad.
0: Voilà, kijk, voilà, heb je weer iets bijgeleerd? Kan je dat aan al je buren vertellen? Misschien moet je zo meteen even overal gaan aanbellen, Petra.
1: Ja, ik zal het vooral aan de leerlingen vertellen.
0: Oh, leuk. Alles keigoed. Ben je leerkracht?
1: Ja, inderdaad.
0: Ah, fantastisch. Ik moet nu wel zeggen, Petra, mijn redactie is wel Google. Dus ik hoop wel dat het juist is, maar...
1: ik zal het dus opnieuw checken.
0: Ah wel, check het nog eens. Maar ik denk wel effectief dat het goed is. Merci, Petra. Ciao, ciao.
1: Oké, doei.
0: Dag. Ja, en dan heb ik ook nog Emmy. Emmy uit Heuveland. Goedenavond, Emmy.
2: Hallo.
0: Hallo. Hoe gaat het met jou?
2: Goed, en met u?
0: Ja, dankjewel. Heel goed. Merci, merci. Emmy, jij wil ook iets te weten komen?
2: Ja, mijn achternaam.
0: Oeh, jouw achternaam. Mag ik die zeggen op de radio?
2: Ja, dat mag.
0: Oké, dan gaat iedereen het weten, hè. Maar oké. Het is Emmy de Grave. Met AE.
2: Ja, klopt.
0: Emmy de Grave uit Heuveland. Mijn redactie heeft hard gezocht, Emmy. Maar we zijn erachter gekomen. We weten waar jouw achternaam vandaan komt. Je hebt ook geen flauw idee? Kan je zo geen gokje doen?
2: Ik denk het niet. Ik heb het er net over gehad met mijn zus. Ze weten niet echt wat dat zou kunnen betekenen.
0: Ah, wel, jij hoopt misschien dat het komt van een graaf, hè? Dat een van jouw voorouders
2: eigenlijk
0: een graaf was. Emmy? Ik weet niet of je klaar bent voor dit nieuws. Ik ga je wel een beetje moeten teleurstellen. Jouw voorouder was geen graaf. Het was wel een dienaar van een graaf.
2: Ah ja, oké.
0: De dienaar van de graaf van Vlaanderen. En de graaf van Vlaanderen was dan een opzichter of een belastingsinner.
2: Ah, oké, ja.
0: Ben je daar blij mee, nu je dat weet?
2: Tava, ja.
0: Oei.
2: Ik kon ermee leven.
0: Oei. Want je had eerder gehoopt dat je gewoon adellijk bloed had of zo.
2: Eigenlijk wel, dat zou altijd leuker zijn, maar ja.
0: Oké, maar je gaat wel nog positief door het leven vanaf nu.
2: Ja, tuurlijk,
0: Dan is het goed. Emmy, ik wens je nog een hele fijne avond. Merci om even te komen checken. En ik zeg dus nogmaals, en mijn redactie, dat is Google, hè. Dus ja, ik hoop dat het juist is. Hè. Yo!

0: avond, 9 uur nieuws met Niels.
1: Een goede avond. In het oosten van Zwitserland is een Nederlandse reisbus verongelukt. Er is sprake van meerdere doden en gewonden. De bus is gekanteld, maar meer informatie is er nog niet. Volgens de Nederlandse reisorganisatie zaten er 48 Nederlanders in de bus. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse, onder meer met reddingshelikopters. Onze zorgcentra na seksueel geweld vangen al maar meer slachtoffers op. Vorig jaar waren het er meer dan 5000. Vooral meisjes en vrouwen van gemiddeld 24 jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Bij meer dan 6 op de 10 slachtoffers is de dader een bekende, zoals een vriend of de partner. Dat de centra nu meer mensen opvangen, komt vooral doordat ze bekender worden. Er zijn er nu 10 in ons land. Dit najaar komen er daar nog eens 3 bij. En sport en een domper voor onze Belgian Cats, want zij konden zich niet plaatsen voor de halve finales op het WK basketbal. De Cats verloren kansloos tegen thuisland Duitsland met 93-74. Het was gewoon niet goed genoeg, zegt speelster Antonia De Lare.
2: De shots die we normaal maakten, gingen er nu niet in. Maar daar mogen we het niet alleen aan laten liggen. Die defense moet er elke wedstrijd staan. We wisten dat Duitsland, dat we ze niet mochten onderschatten. Ze maken vandaag 90 punten, dat is veel te veel. Het is een zeer goede ploeg. Oké, we waren hier voor veel meer.
0: Want de Cats mikten wel op een medaille op dit WK. En dan nog het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht komen er wolken en regen opzetten vanaf de kust. Minima rond 13 graden. Morgen eerst nog regen, later droger bij 20 graden.
3: Dankjewel, Niels. Amai, wat een verschrikkelijk nieuws van die bus die gekanteld is in Zwitserland. Ik hoop dat dat allemaal oké is daar. Even kijken op de Vlaamse snelwegen. Daar staat één file waar je meer dan 5 minuten verliest. Die staat op de E314 richting Brussel. Daar moet je er exact 7 bij tellen. En dat tussen Halen en Bekkenvoort. En zeker na dat nieuws van die bus, hou het alsjeblieft veilig op de banen.
4: Music. Team op Irena.
3: Zometeen dan krijg je een ultieme hit voor een vrijdagavond. Dus we doen zometeen even alsof het al weekend is. Is het goed? Eerst Cameron Whitcomb.

0: Doreen. Maar ja, goedenavond. Wat een tempo. Het gaat hier goed vooruit. Hè. De tweede keer dat Loreen het Eurovisie Songfestival won, was met deze tattoo. Hoehoe, in 2023. Zeg, je hebt de radio op Q Music gezet. Dat was een goede keuze. Vooral omdat er echt nog heel veel fijne hits aankomen dit uur. Het is 10 september vandaag. Dat is een donderdag. Voor heel veel studenten is dat ook de feestavond. Maar aangezien het nieuwe academiejaar nog niet begonnen is, betwijfel ik of er vanavond ook al effectief gefeest gaat worden. Wel al heel veel andere activiteiten in de Q app. Dina, die is bijvoorbeeld net onderweg naar huis na een avondje op restaurant, zegt ze. Het was een klein cadeautje van haar vriend. En het was vooral een speciale ervaring, want het restaurant had een ster.
1: Oh,
0: wat zegt Dina, zo chic. Ik wil het ook wel eens ooit doen, een sterrenrestaurant bezoeken. Ze zeggen altijd dat je dan met honger naar huis gaat, omdat het allemaal van die kleine hapjes zijn. Ik geloof dat niet. Dat is toch vaak zo met 12, 13 gangen. Als je 12, 13 kleine hapjes hebt gegeten, dan heb je toch ook gegeten, niet? Allee, ja, dat denk ik, hè. Simon uit Assen, die is net terug thuis na een terrasje te gaan doen, zegt hij. Het was nog zalig buiten. En dan heb ik jou ook nog even nodig, zo meteen. Ja, ik draai een hit die je echt gaat doen denken aan het weekend. Die je misschien ook even gaat doen wegdromen van het weekend. Dus misschien mag je even, als je de Q-app...

in de buurt hebt, een audioberichtje doorsturen met jouw hoogtepunt van komend weekend. Dus gewoon even zo van, hey. Zo van, hey. Dit is mijn hoogtepunt van het weekend. Mag je even doorsturen in de Q-app, dan gaan we dat zo meteen samen vieren. Eerst krijg je nog Maxime Babette en dat heerlijke Hoe dan ook. Daarmee 10 over 9 op je donderdagavond. Fijn dat je naar Q luistert.

0: Oh, dat einde is schoon, hè. Hoe dan ook, ja. Maxime en Babette, daarmee is het 20:15 geworden. Wat is het hoogtepunt van jouw weekend? Omdat ik nu een liedje ga draaien dat je meteen gaat doen denken aan het weekend. Ik dacht, we gaan al even zo... Als even al inleven, weet je wel. Jordi die zegt, voor mij is het vrijdagochtend. Ik mag zo meteen aan mijn laatste nacht beginnen en dan is het weekend. Ja, maar Jordi, dat is heel goed. Veel succes met de nacht, maar dat was de vraag niet natuurlijk. Wat is het hoogtepunt van jouw weekend? Levi die zegt, ik ga mijn laatste barbecue van de zomer vieren. En dan heb je nog een berichtje. Even luisteren.
1: Hey, Timo.
0: Ja, hallo.
1: Het hoogtepunt van het weekend. Bij de mama gaan eten. Njam, njam, njam, njam, njam. Zijn, dat weet ik nog niet.
0: Maar zeg, keigoed. En dan gaan nog wat mensen die zich eigenlijk heel hard hebben ingeleefd in dat weekend. Komt misschien wel goed uit.
2: Yes, het is weekend.
3: Het is weekend.
0: Ah ja, het is bijna weekend, voilà. De Black Eyed Peas op de radio, dan kan er helemaal niks misgaan.

0: het hoogtepunt van Lisbeth. Voor komend weekend. Dat is de voetbal gaan kijken als VIP. Amai, dat is wel cool. Veel plezier daar, Lisbeth. Ondertussen tellen wij al af. Ah ja, morgen een nieuwe Q-top 40 bij Q-music. De hitlijst van deze zender. De belangrijkste hitlijst natuurlijk. En voor het eerst ook met een nieuwe DJ. Allee ja, een nieuwe DJ. Je kent ze eigenlijk al heel lang. Maar het is de eerste keer in alle jaren dat ze hier al werkt. Dat ze de Q-top 40 gaat presenteren. Ze heeft net een berichtje gestuurd om nog iets te vragen. Wacht, ik ga eens even proberen spelen. Wacht, hè.
1: Hey Timo, het is Jolien hier. Zeg, ik werk dus al 16 jaar voor Q en morgen ga ik voor de allereerste keer ooit de Q-top 40 presenteren.
0: Oh.
1: Dus ik vind dat spannend, maar ik heb er wel heel veel zin in. Ben benieuwd of dat Shakira nog altijd op één gaat staan. Maar dus als je nog tips hebt of zo, ik weet het niet. Jij, ondertussen als habitué, je mag mij altijd doorspelen. Geniet van uw show en tot morgen dan, om 1 uur.
0: Ah, wel ja, de enige tip die ik kan geven is als Shakira op 1 staat, dan kan het allemaal niks meer schelen, ja. Dat is het enige belangrijke toch in de Q-top 40. Shakira en Die Die staat al 12 of 13 weken helemaal bovenaan, denk ik. Zeg maar zometeen in deze hitlijst van Q, wel ja, eigenlijk gewoon de playlist van Q-music. Het volgende liedje dat ik ga spelen is een hit waarvan het Nieuwsblad en De Morgen Q-music hebben verweten dat we het niet draaien op de radio. Zeg, wat denken die wel niet? Wij draaien dat wel op de radio. En al lang ook. Al heel lang, Lee.
2: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

Brazilië. We draaien het wel bij Q-Music. Vorige week nog op nummer 13 in de Q-top 40. Lekker line dansen. Just when I thought I got in the fall in love with Tennessee. Met Ella Langley. En Choose in Texas. Morgen dus een nieuwe hitlijst bij Q-Music. Voor het eerst gepresenteerd door Q-DJ Jolien Roets. Ik vind dat heel straf. Ik ben benieuwd. En je weet nu al dat hij dat keigoed gaat doen natuurlijk. Zeg, zometeen dan is het aan jou. Dan bepaal jij over de muziek in repeat of niet. Het is de negende keer dat die hit erin staat. Dus bijna 10 op 10. Benieuwd of jij hem nog even die laatste kans gaat gunnen. Dat doen we zometeen. Eerst krijg je Afrojack en Never Forget You bij Q-Music.

0: 3 minuten voor 9:30.
1: Repeat. Of niet?
0: Ja, op dat uur beslis jij over de nieuwe muziek in de Q-playlist. Dat is heel simpel. Je stuurt repeat of niet. Als een hit 10 keer een repeat krijgt, dan komt die nieuw binnen in de Q-playlist en gaan we hem vaker draaien. Dit is de 9e keer dat de hit in kwestie op de radio komt. Dat betekent dat jij nu eigenlijk heel veel in handen hebt, hè? Jij kan het nu laten... Al ja, als je nu niet zegt... Dan is het over en out, net voor de eind, net voor de finish. Dus ik ga je nog 1 kans geven om te luisteren. Dit is Michiko, Jason Derulo en DJ Godja. Repeat of niet, laat maar komen in de Q-app.

0: Als hij er nu door is, in repeat of niet, dan hoor je hem morgen voor de laatste keer bij Matthias. Als repeat of niet. Maar ja, want hij heeft ondertussen misschien wel 9 op 10. Repeat of niet. Oh, ik vind dit zo'n leuk item, repeat of niet. Jij beslist over de nieuwe muziek in de Q-playlist. En het is elke keer opnieuw dat het heel verdeeld is bij deze hit. Ik zie heel veel repeats, heel veel niets ook in de Q-app. Vooral ook Claudia. Claudia, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Het is voor jou een repeat of een niet?
1: Een repeat.
0: Oké, en waarom?
1: Omdat onze zonneparkiet genaamd Chico erg op los gaat.
0: Je hebt een parkiet en die heet Chico.
1: Ja, dat klopt.
0: En doet hij dan echt zo... Of ja, ik weet niet hoe
1: een parkiet... Nee, hij gaat echt dansen en hij roept ook dansen, dansen, Chico,
0: oh,
1: Chico.
0: Zeg, wat is de kans dat jij ons dat kan laten horen, Claudia?
1: Ja, nu niet meer, want het liedje is gedaan.
0: Ah ja, maar ik kan het nog eens opzetten, hè? Het is geen probleem, hè? Wacht.
1: Als hij ziet dat ik ga filmen, dan stopt hij.
0: Ah, hij stikt. Oh, hij is een beetje bang. Oké, maar het is wel heel leuk.
1: Ja,
0: ik ben blij dat voor jou een repeat is. Dankjewel, Claudia.
1: Dankjewel.
0: Even kijken wat de rest van de Q-app zegt. Ik zie Sophie zegt repeat. Gerre zegt repeat. Nico zegt zelfs dikke repeat. Ik ben zo'n fan geworden na zijn concert in de ING Arena. Steven zegt, why is dat jong? Afkeuren, AUB. Ja, dat kan ik niet... tellen als een niet, hè. Dat is niet een niet, ja. Dan heb je nog Sandy om de hete zomer af te sluiten. Sowieso een repeat voor mij. Of course, een repeato stuurt nog iemand. Repeato, repeato, repeato. Ja, heel veel mensen willen dit nog eens horen. Je hoort hem morgen dus voor de laatste keer in repeat of niet. En dan krijgt hij misschien wel een 10 op 10 bij Matthias van den Bulke. Sounds better. Mobilera.

0: ook meegefloten in de auto? Ah ja, het klinkt beter in het echte dan die microfoon die dat zo wat slecht doet klinken. Hè. Mark Amber en Good To Be. Dat is een lekker vrolijk nummer, dat is heel fijn op een donderdagavond. Het is bijna 9:40. Geen idee wat jij nog aan het uitsteken bent en waarom je nog naar de radio aan het luisteren bent. Maar ik vind het een goede keuze en ik vind het heel leuk dat hij dat doet. Ik zou zo meteen nog even iets willen doen om mijn programma hier af te sluiten. Zometeen is Liam van Laverbeke er nog om 10:00. En ook daarna nog veel te doen op Q, dus don't worry, je bent niet alleen. Morgen is het vrijdag. Dan start het weekend. En ook bij Q vieren we dat weekend vanaf nu elke vrijdag en zaterdag tussen 9 en middernacht. Dat doe ik met een telefoonnummer waar jij naartoe kan bellen heel de avond lang. Dat is gewoon zodat we elkaar een beetje gezelschap kunnen houden. Dat is gezellig. Er gebeuren dan gekke dingen. Je weet wel hoe dat gaat. Zometeen wil ik even checken of die open lijn nog altijd werkt. Want we hebben die nu al een week niet meer gebruikt. Dus misschien zometeen even kijken of jij nog eens wil inbellen. Gewoon om te checken voor onze technische collega's of alles nog werkt op de radio. Het enige wat je moet doen is zometeen bellen naar het gratis nummer 0800 56 090. Ik zal het even herhalen. 0800 56 090. Dat is een gratis nummer waar je naartoe kan bellen. Dus dat mag je doen zometeen. Laat maar komen, wij luisteren ondertussen eerst nog naar de Q-topschijf.
1: Dit is deze week de Q

0: Vorige week vrijdag heb ik de eerste uitzending van mijn nieuwe show Back Your Music mogen doen. Tussen 9 en middernacht, dat is heel leuk. Veel bellen op het gratis nummer 0800 56 090. Ook daar kan je zo meteen naartoe bellen. Ik wil je eerst even één momentje van vorige week vrijdag laten herbeleven. Dat momentje klonk ongeveer zo.
1: Citroën.
0: Maya! Rezo!
1: Wat heb ik gewonnen?
0: Je hebt een auto gewonnen, geen mop.
1: Nee, ik geloof dat niet.
0: Ja, het is echt waar. Elke vrijdagavond laat ik een kleine zelfstandige een prijs weggeven uit zijn of haar eigen winkel of wat hij dan ook doet, bijbaan. Vorige week is er een auto weggegeven, een tweedehands auto weliswaar. Eentje uit de 2008. En Rezoel heeft die gewonnen. Dat is heel cool. En ook morgen gaan we dat natuurlijk gewoon opnieuw spelen, dat spelletje. Maar ondertussen wil ik even kijken of de open lijn van Q-Music nog altijd werkt. Je kan dus nu, op dit moment, dit eigenste moment, gratis bellen naar het nummer 0800 56 090. Gewoon even om te checken of, ja, voor de techniekers, hè, of alles nog of werkt voor morgen. Als je goesting hebt in een klein belletje, mag je nu inbellen. Even kijken. Hallo, goedenavond met wie?
2: Hallo, goedenavond met Keara.
0: Oh, Keara, goedenavond. Hoe gaat het met jou?
2: Ja, goed met jou.
0: Ja, fantastisch, fantastisch. Dankjewel. Wat heeft je dag gebracht al?
2: Gewerkt en gaan sporten.
0: En gaan sporten. Oké, okay, wat heb je gedaan?
2: Ik ben danscoach, dus ik ben danslesjes gaan geven.
0: Hoe leuk is dat, Keara? Superfijn. En wat brengt jouw avond nog?
2: Ik ben nu onderweg naar huis van een cafeetje met een vriendin.
0: Oh, maar zo gezellig. En is er een pintje gedronken op café?
2: Nee, niet door de week.
0: Fantastisch, kijk. Dat was een test, Keara.
2: Je bent
0: geslaagd. Salutjes, bye.
2: Doei, merci.
0: We hebben ook Britt. Ah nee, Britt heeft net afgelegd. Britt wilde ook nog bellen, maar ze heeft net afgelegd. Ja, geen probleem. Even kijken.
3: Hey, met Joris.
0: Hallo, dag Joris. Goedenavond. Wat brengt jouw avond nog?
3: Wel, ik heb net mijn shift afgerond, mijn werkshift. En ik ben nu onderweg naar Westminster om daar nog een pintje te gaan drinken met een kameraad.
0: Oh, fijn. Oké, dus je gaat doe je dat elke dag zo, na je shift op café gaan?
3: Nee. Enkel donderdag. Met de late shift spreek ik dan af met mijn kameraad. En dan praten we nog wat bij.
0: Amai, hoe tof is dat, jong? Elke donderdag op café. En welk café is het? Waar moeten we zijn?
3: Café de
0: Dieschaar. Oké.
3: Okay. In Westminster.
0: In Westminster. Voilà, oké. Okay. Allen daarheen. Fijne avond nog, Joris. Geniet ervan.
3: Yo.
0: Wij gaan door met Aaron Blommaert, Back Your Music.

0: zeg je nu toch weer?
1: Zo kun jij ook een liedje maken.
2: Shalalalala. Ja, zo is het niet moeilijk, inderdaad. Nee, ik wilde even iets anders vragen aan de luisteraar die nu in de auto zit misschien. Heb je ook zo'n ambetante collega die altijd iets eet of drinkt dat veel te hard meurt? Dat is de vraag die ik wil stellen aan de persoon die nu luistert naar de radio. Ik wel, namelijk zijn naam is...
1: Je mocht dat niet zeggen over Maarten van Quali.
2: Nee, zijn naam is Liam van Haterbeke.
1: Is het weer over mijn energiedrankje? Ik mag geen merken noemen natuurlijk op de radio.
2: Ja, ik
1: maar
2: wil, het is Red Bull en het stinkt. Oh, dat stinkt. Waarom? Oh.
1: Ja, waarom? Ja,
2: het is op de pure, hè? Met toch, suiker.
1: Ja, daar heb ik niet voor gekozen, maar die stond in de koelkast. Dus als er nu een collega luistert die denkt, die morgen denkt, waar is mijn Red Bull naartoe? Ja, in mijn buikje.
2: Heb jij die echt gewoon uit de koelkast gebracht?
1: Ja, maar weet je, ik had al een koffie gedronken, ik had geen zin in nog een koffie. Dus ik dacht, ja, kijk, ik neem een Red Bull. En het is een original met suiker. Maar dat stinkt toch niet? Jij zegt altijd dat dat stinkt, maar ik vind dat zelfs, dat ruikt naar snoep of zo.
2: Ja, kijk, je weet thuis vast wel hoe een Red Bull ruikt. Dit is op dit moment hoe de hele Q-studio in...
1: Maar dat is niet waar, dat is niet waar.
2: Kijk, van Kelly stuurt het ook al. Bwijk Red Bull, zegt ze. Bwijk.
1: Bwijk Red Bull. Het is geen Pepsi Max of zo, maar het is wel lekker, toch?
2: Kijk, ik ga je laten doen. Je bent in ieder geval wel wakker voor de show vanavond. Dat is goed.
1: Absoluut!
2: Gaat er iets leuk gebeuren?
1: Zeker, maar daarvoor moet je luisteren, hè, Timo.
2: Ah ja, oké, okay, ja.
1: Dat is hoort de radio, een beetje teasen.
2: Ja, dat gaan we doen. Eerst krijg je van mij nog Taylor Swift, Anti-Hero. En ik wens je nog een fantastisch leuke avond. Salutjes. Doei.

0: avond, 10 uur. Nieuws hoor je van Niels.
1: Een goede avond. In het oosten van Zwitserland is een Nederlandse reisbus verongelukt. Er is sprake van meerdere doden en gewonden. De bus is gekanteld, maar meer informatie is er nog niet. Volgens de Nederlandse reisorganisatie zaten er 48 Nederlanders in de bus. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse, onder meer met reddingshelikopters. Onze zorgcentra na seksueel geweld vangen al maar meer slachtoffers op. Vorig jaar waren het er meer dan 5000. Vooral meisjes en vrouwen van gemiddeld 24 jaar, dat blijkt uit nieuwe cijfers. Bij meer dan 6 op de 10 slachtoffers is de dader een bekende, zoals een vriend of de partner. Dat de centra meer mensen opvangen, komt vooral doordat ze bekender worden. Er zijn er nu 10 in ons land en dit najaar komen er daar nog eens 3 bij. En sport. In de Champions League voetbal hebben Fenerbahçe en AS Roma 1-1 gelijk gespeeld in hun eerste wedstrijd in de competitiefase. Rode duivel Romelu Lukaku viel 20 minuten voor het einde in bij Fenerbahçe, maar hij kon niet meer scoren. Ook PSV en Shakhtar Donetsk speelden 1-1 gelijk. En het WK basketbal is voor onze Belgian Cats mislukt, dat zeggen analisten. De Cats gingen voor een medaille, maar verloren in de kwartfinales kansloos tegen Thuisland-Duitsland met 93-74. Je hoort de teleurstelling bij speelster Emma Meeseman.
2: Het staat er zeker in, gewoon niet vandaag. Ik denk dat we op alle mogelijke vlakken gewoon tekort schoten. Ik denk dat dat nu een mooie herinnering is aan het feit dat het niet allemaal vanzelf gaat. Die wil niet met spijt naar huis. Ik denk dat we dat nu wel doen.
0: Vannacht meer wolken en regen vanaf de kust, minima rond 13 graden. Morgen eerst regen, later droger bij 20 graden. En onderweg staan er momenteel geen files.
3: Music. Liam van Haverbeek.
0: Ik heb een leuk idee voor deze avond, voor iedereen die momenteel nog aan het luisteren is. Ik vertel het je na deze Faithless.

donderdagavond, 10 september. Je luistert naar de Late Night Funk Music. En het is misschien wel leuk, aangezien je dus luistert naar de late avondshow, dat dit avondclubje, jouw avondclubje, ook een soort van gepaste begroeting heeft. Hè? Dus daarom mag jij, als je nu aan het luisteren bent, voor eender welke reden, gewoon avondploeg doorsturen via een audioberichtje in de Q-app. Dus avondploeg mag je even doorsturen. En dan heb ik een idee van wie er luistert, wie er lid is van deze avondploeg. Misschien werk je letterlijk in ploeg in de avond, dat zou kunnen. Of kom je van de sportclub, hè? Je sportploeg, zeg maar. Ja, maar ja. Of zit je toevallig in de tractor en ben je dus ook aan het avondploegen. Kan ook. In elk geval, stuur maar

0: It's true. I'm still in love with you.
1: Dean Lewis, I hate that it's true. Ik vind het ook vervelend dat het weekend nog veraf is. Alhoewel, ja, eigenlijk nog één keer slapen. En het is alweer zover. En wie zit er deze avond allemaal in de avondploeg? Wie luistert er mee? Zeker Chantal.
2: Avondploeg.
1: Jabla, ook Christel is erbij.
3: Avondploeg.
1: Ja, dat zou dan met een diepe, lage stem, Christel. Avondploeg. Ook Nadine.
4: Avondploeg.
1: Yep. En ook Kimberly, goedavond. Jij hebt heel fijn nieuws in deze avondploeg. Vertel eens.
5: Ja, ik heb weekend. Ah. Ik zit erop.
1: Zalig. Is dat altijd op donderdag dat je stopt met werken of is het nu toevallig?
5: Nee, ik heb elke vrijdag ouderschapsverlof.
1: Oh, heerlijk.
5: Ja.
1: Dan zou ik zeggen, geniet ervan, van dit premature weekend. Ik voorzie alvast de soundtrack. Fijne avond, hè.
5: Dankjewel.

vers van de showbizpers, ook dierennieuws. Want Ellen Kalbout van De Vrulsjes natuurlijk, die krijgt binnenkort haar eigen programma blijkbaar. Dat zei ze daarnet in een nieuwe aflevering van Zeg eens op Play met James Cook. En het programma gaat over, je kan het misschien al raden, huisdieren. Ze gaat op zoek naar bijzondere huisdieren en unieke dierenverhalen. Zo heeft ze het verteld. Dat is heel fijn. En het toeval wil nu dat ik zelf ook zo'n beestje in huis heb. Namelijk kleine Jack. Ja, Jack is een katje van mijn vriendin en ik uit het asiel. Allee, katje, het is eigenlijk nog een kitten. Amper 4 maanden oud is hij. En hij heeft maar 1 oogje. En daarvan dus de naam, hè, omdat het een piraatje is, Jack. Ik moet zeggen, Jack was in het begin heel schattig. Is hij nog altijd, hoor. Maar hij is ook al een beetje stout. Zo moeten we eigenlijk al nieuwe stoelen kopen. Ook een nieuwe zetel. En nieuwe gordijnen door kleine Jack. Het is een echte piraat. Maar misschien heb jij ook wel zo'n beestje dat heel schattig is. Of net een klein beetje speciaal, dat kan ook. Laat maar eens weten in de Q-app. Zou jij je inschrijven en dan vooral met wie? En dan wil ik nu geen berichtjes van, ah ja, met mijn man. Dat is ook een huisdier. Nee, ik bedoel echt een beestje. Laat maar eens weten tijdens deze van Imagine Dragons.

0: Ellen Callebaut die presenteert binnenkort een programma over bijzondere huisdieren met bijzondere verhalen. En er is ook een avondploeger met een heel bijzonder huisdier. Goedenavond, dag Courtney.
1: Goedenavond, Lian.
0: Vertel eens, welk huisdier hebben jullie?
1: Wij hebben namelijk een koningspython.
0: Een koningspython, dat is zo'n gigantische slang, toch?
1: Ja, ze is momenteel nog niet zo gigantisch, maar ze kan 2 meter worden.
0: En hoe oud is het beestje dan nu?
1: Kaya is nu ongeveer iets meer dan 1 jaar.
0: Ah, oké. En dan hoe lang... Allee, niet hoe lang wordt het, 2 meter, maar hoe lang duurt het tegen dat dan zijn volledige lengte heeft?
1: Ja, dat kan best wel wat lang duren, hoor. Want ze is nu... we hebben ze toch al een dik jaar en ze is nu toch al boven de meter.
0: Oh, dat is toch al bijzonder lang.
1: Ja, ja.
0: En hoe heet het? Kaya, zei je, hè?
1: Kaya, ja, ja, klopt.
0: En Corny, even eerlijk, zo tussen ons, ben je soms ook niet een klein beetje bang van Kaya?
1: Soms wel. Want soms, ja, het is vooral het huisdier van mijn man, dus het is echt een baasjeshuisdier. En soms neem ik ze wel vast, maar dan is ze niet zo graag bij mij, dus dan is het soms wel een beetje eng.
0: Ja, ja, dat snap ik. Moeten dat dan ook zo, wat is dat dan, dode muizen of zo eten geven?
1: Nee, levende muizen.
0: Levende muizen, dat is niet waar.
1: Jawel, jawel. Mijn man gaat levende muizen halen en zij moet die dan wurgen en dan eet ze die op.
0: Oh my god. Dat is best heftig.
1: Dat is heel heftig in het begin, maar je raakt er wel aan gewoon.
0: Ja, tuurlijk. Ja, het is ook de natuur. Hè. Allee, het is de natuur van dat beestje om dat te doen. Maar toch, ik zou toch 2 keer moeten slikken voordat ik dat, als ik dat zou zien. Maar kijk, jullie kunnen dus inschrijven voor het nieuwe programma van Ellen Callebaut misschien. Hè.
1: Ja, superleuk.
0: Voilà, bedankt om dat te delen. Nog een fijne avond. Hè.
1: Voor jou ook, dankjewel.
0: Half 11 ondertussen op de klok. Er staan 2 vertragingen nog op de Vlaamse snelwegen die ik je wil meegeven. Dat is richting Gent op de E17. 8 minuten extra daar tussen Destelbergen en Gentbrugge. En op de Antwerpse ring staat er een file richting Nederland. 6 minuten erbij daar tussen de Legrellelaan en Berchem. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 5 minuten mee.

0: met de trein naar Oostende, maar dan een klein beetje anders. Van Stella Lefty en Boston. We hebben het over speciale huisdieren. Want het is net bekend dat Ellen Callebaut van de Verhulstjes een programma daarover gaat maken op Play. Ik had Courtney daarnet aan de lijn. Zij en vooral haar man hebben een koningspython in huis, dus een slang. Ik heb het beest wel net nog even opgezocht. Het zijn hele mooie dieren, dat echt wel. Maar ik zou er ook wel een klein beetje schrik voor hebben, want het beestje eet ook levende muizen. Dat is dan wel iets minder leuk. Lintje uit Nieuwerkerken die stuurt. Ik heb zelf ook meerdere slangen gehad, Liam. Ik ging er soms zelfs mee wandelen of rond de nek dragen, maar dat meen je niet. Lintje, als ik u zie, als ik aan het wandelen ben, ik loop weg, ik zweer dat, hè. Geoffrey die stuurt, ja, ik weet niet of je het echt speciaal kan noemen, maar ik heb een mini-Malteser met een navel die uitsteekt en een Samoyed, ik weet niet hoe je het uitspreekt, ik hoop dat het juist is, met een extra nagel aan een van haar achterpoten. Dat is ook best nog vreemd. En hij zegt ook nog, ah ja, mijn mini-Malteser noemt ook Kia, zoals de beller die net over haar slang belde. Ja, dat is juist. Ilken uit Boom heeft een audioberichtje doorgestuurd.
1: Hey, goedenavond.
0: Hallo.
1: Ik heb ook een heel leuk diertje gered. Wij hebben een klein eendje gered een paar jaar geleden van bij een brandweer. En die hebben wij Aiki genoemd, omdat die heel veel pikte naar ons in het begin, dus heel spicy was. Dus wij dachten Aiki, spicy Aiki noodles, dat is een perfecte naam voor dat beestje. En die leeft nu bij ons op de vijver en is hier ook al jaren gelukkig. Dus een eendje, misschien ook een leuk diertje.
0: Ja, ik zou mijn eendje dan waarschijnlijk Donald Duck genoemd hebben, maar kijk, ik vind Aiki ook heel leuk, hoor.

today, tomorrow. Eerder deze week was het de verjaardag van Wijlen Avicii. Hij zou 37 jaar geworden zijn, maar helaas, hij blijft voor altijd 28. De Dizzy met Levels.

sterkste stijger vorige week in de Q-top 40. Dus ik ben heel benieuwd wat deze morgen gaat doen. Ik heb hem alvast een hartje gegeven in de Q-app, want oh, het is toch echt een schijf, hè? Temper City en Self-Aware. Het is momenteel vreselijk weer. En dan bedoel ik niet van temperatuur of zo, dat valt op zich wel nog mee. Maar we zitten zo echt in een tussenseizoen, heb ik de indruk. Je herkent het misschien ook wel, de struggle, wanneer je dan op dit moment voor je kleerkast staat en denkt, wat moet ik nu weer gaan aantrekken? Gisteren had ik bijvoorbeeld een trui aan, dat was toen veel te warm. Ik heb me echt kapot zitten zweten hier in de studio. Dus vandaag dacht ik, ik doe iets lichter aan, zo'n dun truitje met een rits. En nu heb ik, uiteraard, je raadt het, veel te koud. Het is moeilijk, dus de muziek bij Q, die hou ik gewoon nog wat lekker zomers. Dit is Basto en Gregory's Team.

op zijn nieuwe plaats, Passenger. Gewoon een shortdrager, Liam, dat doe ik altijd. Dat stuurt Bart in de Q-app. Oh, nee, man. Ik mag er niet aan denken. Shorts, ik vind dat verschrikkelijk. Ik vind van mezelf dat ik lelijke benen heb. Ze zijn ook heel behaard, heel mannelijk. Dus ik draag liefst gewoon een lange broek. Dan zijn al mijn complexen verborgen. Ja, we hebben het over de struggles in je kleerkast met dit weer. Het is zo wat regenachtig, hè, je weet het wel. Maar wel ook nog warm soms. Maar soms dan ook weer een heel frisse wind. Dus het is moeilijk om te voorspellen. Gregory uit Oostende stuurt. Het is gewoon laagseizoen, Liam. Singletje, een hemdje, truitje meenemen. Altijd juist gekleed. Ja, maar dat is ook het ding, hè. Dat truitje meenemen. Dan vergeten dat truitje overal. En moet je 20 truitjes kopen. Ha, de mens zou beginnen verlangen naar de winter. Dat is niet waar, hè.

0: Goedenavond, 11 uur. Nieuws hoor je van Niels.
1: Een goede avond.
0: In Oekraïne zijn zeker 5 doden gevallen bij een Russische aanval op een winkelcentrum. Er vielen ook bijna 70 gewonden, onder wie 8 kinderen. Dat melden de autoriteiten daar. De aanval gebeurde op klaarlichte dag toen het daar erg druk was. In de oorlog worden al maar vaker gewone huizen en appartementen geraakt, waardoor er dus ook steeds meer burgerdoden vallen. De Europese Centrale Bank, ECB, verhoogt de rente tot 2,5%, omdat de inflatie blijft stijgen en het leven dus duurder wordt. Door die hogere rente wordt lenen duurder, maar sparen interessanter. Je hoort financieel expert Pascal Papen.
2: Met de verhoging van de rente wil de Europese Centrale Bank bekomen dat mensen wat meer gaan sparen en dat mensen ook wat minder snel gaan lenen, zodat ze minder snel dingen kopen en het leven niet nog duurder wordt.
0: Het is al de tweede keer dat de ECB de rente verhoogt sinds de oorlog in het Midden-Oosten begon. En in de haven van Duinkerke in Noord-Frankrijk is bijna 4 ton cocaïne onderschept, goed voor een waarde van zowat 225 miljoen euro. De douane vond de drugs na de arrestatie van een man in Nederland. Ze zaten verstopt in plastic afval in een container uit Ghana die eigenlijk onderweg was naar de haven van Antwerpen. De drugs zijn vernietigd. En het weer nog. Vannacht meer wolken en regen vanaf de kust. Minima rond 13 graden. Morgen eerst regen, later droger bij 20 graden.
3: En onderweg is er één file momenteel. Die staat op de E313. 6 minuten extra rekenen daar tussen Bilze en Beurs. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan die 5 minuten.
4: Music. Liam van Haverbeke.
3: Met zometeen... Op je radio, eerst Mr. David Guetta. Dit is Never Going Home.

0: Cat's Eye Animal, als je nu nog luistert, proficiat. Want je bent officieel lid van de avondploeg bij Q-Music. Dat ben je sowieso door 1 te luisteren of 2 door avondploeg in te spreken in de Q-app, zoals Sarah al deed.
1: Avondploeg.
0: Of ook Chantal.
2: Avondploeg.
0: Zo eenvoudig is het. Ah ja, en er is ook nog een derde, een beetje een ongeschreven regel. Namelijk dat je moet, ja, verplicht, genieten van de heerlijke late-night muziek. Zoals deze van Three Doors Down, Here Without You.
3: Ach,

0: Jan, die zitten ook in de avondploeg.
1: Equipo de noche, equipo de noche, de Tenerife.
0: Juppla, en Tenerife zelfs. Geniet ervan daar. We hoorden Henri Péverre met Sola.
2: Op de rand van de krant.
0: Ja, je hond is je trouwste vriend, hè? Dat zeggen ze toch altijd? Degene die je blindelings gaat verdedigen, de beste vriend van de mens. Allee, ja, de meeste honden dan toch. Zolang je de wet niet overtreedt. Dat kan een verhaal... Dat kan een man uit Groot-Brittannië bevestigen. Je hoort het zometeen op de rand van de krant. Na deze.

gaan even naar Engeland voor een verhaal daar van vandaag. Want stel je voor, je bent op de vlucht voor de politie. Je hebt je grondig misdragen. En je springt in blinde paniek op zo'n, ja, je kent het wel, elektrische step. Maar ja, je hebt ook twee honden bij je. Maar goed, je moet rijden of je wordt opgepakt. Dus je begint te rijden en die honden die lopen uiteraard met je mee. Maar een van die honden, ja, is een stevige labrador, al een beetje van leeftijd. En die kan het tempo van je step niet bijhouden. Iets te veel brokjes gegeten, je kent het wel. Dus die blijft achter. Je kijkt nog om, maar ja, het is ofwel naar de cel natuurlijk, ofwel achterblijven voor de hond. En je bent al een halve crimineel, dus goed, je beslist om door te gaan. De andere hond die is gelukkig wel nog mee. Maar je hoort in de verte de politie naderen, die is om de hoek. En je raadt het al, de politie die komt natuurlijk, die hond die is gestopt als eerste tegen, die labrador, en ze stoppen. En wat doet dat beestje? Het draait zich om, begint te kwispelen richting een agent, stapt op zijn gemakje de straat uit, het is echt waar hè, wat ik vertel, en leidt zo de politie in één rechte lijn naar de voordeur van zijn baasje. En ze gaan naar binnen, ze rammen die deur open, ze stappen richting de zolder, want de hond gaat daar naartoe. En waar zit de man? Inderdaad, op zolder. Conclusie, de hond is dus nog altijd de beste vriend van de mens, maar die mens is niet altijd het baasje, dat is duidelijk.

0: create hard.
1: Ik snap het. Je bent aan het luisteren. Het is bijna 11:30 op de klok. En het is zo wat het moment dat je begint in te kakken. Een energiedipje. Maar we gaan dat oplossen. Dus sta even recht. Kijk.
2: Ja, dus,
1: ik ga dat ook doen, ze. En laat alles los. Allee, alles, behalve de sluitspier natuurlijk. Tijdens deze van J-Lo en Pitbull.

dat kan deugd doen, hè. 11:30 met deze On The Floor. Een hele goede avond. Geen files momenteel op de Vlaamse snelwegen. Alleen toch niet van langer dan 5 minuten. En zometeen ook de ultieme tandpoetstip voor je. Toch als we de gazetten mogen geloven. Maar eerst Somber.

voor of na het eten altijd je tanden? Bij ons thuis is het altijd een enorme discussie tussen mijn vriendin en ik. Ja, zij doet dat voor het ontbijt. Dat vind ik raar, want smaakt je ontbijt toch naar tandpasta. Ik doe het dus altijd daarna. Maar blijkbaar zijn we dus allebei verkeerd bezig. Want de enige juiste manier is een half uur na het ontbijt, of dus na het eten, je tanden poetsen. Omdat het dus goed is, hè, om na je eten te poetsen, want dan zit al het vuil erin, kan je het eruit halen. Maar dus wel pas een half uur, omdat blijkbaar tijdens het eten, allez, als je net hebt gegeten, dat het glazuur dan heel gevoelig is en zo, en dan is het te kwetsbaar. Dus dat weten we ook weer. Al weet ik niet of het bij ons thuis iets gaat veranderen, want ja, dan moeten we een half uur wachten, we moeten nog een half uur vroeger opstaan. Ga ik niet doen, denk ik.

Olivia Dean. Staat momenteel al het langst in de Q-top 40 op plek 37. En die top 40 hoor je morgen trouwens van Jolien Roots. En hoewel Jolien ja, al eeuwen voor Q-Music lijkt te werken, alleen dat voelt toch zo, is het de allereerste keer dat zij die mooie lijst gaat presenteren. Je hoort ze vanaf 1 uur in de namiddag bij Q-Music. Q-Music. Wanneer poets jij je tanden? Doe je dat voor of na het eten? Hilde uit Keerbergen die zit in het juiste kamp, gelukkig maar. Ze zegt na, eeuw, toch niet voor. Allee, dus na, hè, ik poets het na, eeuw, toch niet voor. Ja, dat snap ik. Patricia is nou weer heel vreemd. Zij zegt altijd voor. Je gaat toch niet met je vieze mond eten? Waaah, Patricia. Ja, het is dus vieze mond of permanente muntsmaak. Hè. Je kunt toch geen koffie drinken of een chocomelk met die smaak in je mond? Nee, nee. Goed, zometeen de vrouw die sowieso in de smaak valt. Ze haalde het al eerder in Repeat of Niet met een ander nummer. En nu komt ze eraan met haar nieuwste schijf. Ik heb het over Judith natuurlijk. Na deze Q-classic van Daft Punk en Pharrell Williams. Dit is Get Lucky. Welkom.

0: Topic in Nico Santos Body. We gaan met heel ons lijf afscheid moeten nemen van het mooie zomerse weer, vrees ik. Ja, tot dinsdag staan vanochtend de temperaturen in de 20 graden, maar dan enkel regen. 17 graden, het wordt niet warmer. Oh, echt herfst eigenlijk, hè. Maar dat afscheid doen we wel in stijl, want ik heb een goede schijf uitgekozen. Je hoort het na deze toch wel al een klein beetje herschijf eigenlijk van de Freya Sky. Dit is A Silent Treatment in de avond van Q.
1: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

beloofd je nog één zomersnummer voor de sluizen van de hemel wagenwijd openstaan. Goh, verschrikkelijk hè, vanaf dit weekend. Dus wacht, dit nog even vergeten. We gaan naar een tropisch eiland. Voilà, dat is beter. Want het is een zomersnummer van formaat. Volgende week maandag ben ik terug, 10 tot 12. En jij hopelijk ook in de avondploeg, zou ik heel leuk vinden. En zometeen na 12 uur hoor je de sympathieke Matthias Stoyanov uit de Q-Academy. Sinds gisteren weet ik hoe je zijn naam uitspreekt, dus kijk. En jij kan hem ook heel goed leren kennen, want de komende weken houdt hij je dus gezelschap van 12 tot 2. En nu, nog net voor 12, is dit Hoe kan het ook anders? Summer van Calvin Harris. Fijne nacht!

0: Middernacht, goedenavond. Het nieuws krijg je van Niels.
1: Goedenacht.
2: De notarissen waarschuwen liever voor vertragingen deze week. Het komt door een technisch probleem bij de overheidsdienst Financiën, waardoor ze in sommige gevallen geen hypothecaire akte kunnen verlijden.
3: Het gevolg zou kunnen zijn dat een akte wordt uitgesteld, met alle gevolgen van dien van mensen die bepaalde leningen zouden hebben aangegaan tegen bepaalde voorwaarden, tegen een bepaalde termijn. Als die termijn verlopen is, ja, dan moeten die mensen een nieuw krediet gaan aangaan. Mensen die snel in een bepaalde woning willen betrekken, verhuizen enzovoort, ja, dat zou dan allemaal in het gedrang kunnen komen.
2: Het is niet duidelijk hoe lang de problemen zullen duren. In Pavlograd, in het oosten van Oekraïne, zijn zeker 5 doden gevallen bij een Russische aanval op een winkelcentrum. Er vielen ook bijna 70 gewonden, onder wie 8 kinderen. Dat melden de autoriteiten daar. De aanval gebeurde op klaarlichte dag toen het daar erg druk was. En dan nog tennis. Alexander Bloks haakt af voor het Davis Cup-duel van ons land in en tegen Oostenrijk van volgende week. Bloks moest op de US Open opgeven door blessures. Kimmer Koppejans vervangt hem bij de Red Aces. Ook Rafael Collignon is er niet bij door een blessure. Sisu Berghs wel. Inzet in Oostenrijk, een plaats bij de Final 8 van de Davis Cup. En in de Champions League voetbal hebben Bayern München en Manchester United hun eerste wedstrijd in de competitiefase ruim gewonnen. Bayern klopte Bodo Glimt met 5-0. Man United versloeg Sabah uit Azerbeidzjan met 4-0. En nog vanavond speelden Fenerbahçe en AS Roma 1-1 gelijk. Rode duivel Romelu Lukaku viel 20 minuten voor het einde in bij Fenerbahçe, maar ook hij kon niet meer scoren. Vannacht meer wolken en regen vanaf de kust, minima rond 13 graden. Morgen eerst regen, later droger bij 20 graden.
0: Dankjewel, Niels.
4: Music. Q Academy. Matthias Stojanov.
0: Altijd mag je op ons rekenen. En ook door deze nacht ga ik je proberen sleuren met goede platen. Goeienacht.

Sheeran met Martin Garrix. Niet met Macklemore, zij hebben geen liedjes samengemaakt, maar ze zijn wel aan het toeren, Macklemore en Ed Sheeran. Ja, Macklemore als voorprogramma van de Ed. En er zijn wel enkele Amerikanen die dat liever niet meer willen eigenlijk dat Macklemore met hem meegaat. Pink, de zangeres, die is daar één van. De rockstar, ze spreekt zich ferm uit tegen Macklemore, want Macklemore die spreekt zich tijdens het voorprogramma van Ed Sheeran dan weer heel hard uit tegen het geweld in Palestina. Ja, Free Palestine, zegt hij vaak heel duidelijk. En dat schiet dus bij sommige Amerikanen in het verkeerde keelgat. En ook zangeres Pink, ja, die vindt dat dus niet kunnen. Ja, Macklemore die laat het alleszins helemaal koud. Zometeen krijg jij hier bij Q de nieuwste van Sienna Spyro. Zelfs Criss Cross Amsterdam komt er nog aan. Maar eerst Panic at the Disco. Goeienacht.

JP Cooper, Perfect Strangers en ook zo kun je een samen nummertje maken als je Perfect Strangers bent. Clean Bandit en Anne-Marie, die maakten al heel wat samen, dus dat zijn niet echt meer vreemden voor elkaar. Die krijg je zo meteen. Maar eerst een samenwerking van mensen die elkaar nog niet echt kenden. Criss Cross Amsterdam, Luisa Sonza en Willy William. Dit is My Oh My.

Bandits en Anne-Marie. Een samenwerking die we weten dat werkt. Ik ben eens heel benieuwd als jij ergens woont en de lift gaat voor een maand in onderhoud daar. Wat doe je dan? Ja, je zou de trap kunnen gebruiken voor een maand. Of misschien een tijdje bij je ouders gaan wonen. Of bij vrienden of zo. Maar wat doe je als dat met een restaurant is? Blijkbaar is daar ook een heel logische oplossing voor.

0: De lift van het gebouw gaat een maand in renovatie. Wat moet je dan doen? Dat is de vraag die ik aan jou wil stellen. Want ik heb een interessant artikel gelezen over Zilte in Antwerpen. Voor hen is het antwoord heel logisch. Want zij zitten dus met hun restaurant in het Mas in Antwerpen. Maar de lift gaat daar voor een maand in renovatie. En wat gaan zij nu doen? Een pop-up zaakje openen in Kopenhagen.
1: Nou ja, waarom ook niet, hè?
0: Over een jaar reizen ze ook rond met de kermis, denk ik dan. Allee, dat denk ik toch graag. Of dat klopt, dat weet ik niet. Maar hier komt wel Adele bij Q.

0: Ons droeg ook een week de titel van Q Topschijf. Die van deze week die komt er zo meteen aan. Maar zo 's nachts geniet ik soms ook wel eens van een Vlaams klassiekertje. Om mee te brullen hier in de studio. En als jij ook mee gaat zingen, laat je dan even horen in de app van Q. Clouseau always gets me going. Ik ga dus even checken hier in de studio of hier geen andere microfoons meer openstaan. En als ik zie dat dat bevestigd is, het lijkt er zo op, links is de microfoon uit, rechts is de microfoon ook uit. Dus goed, als ik deze ook dicht schuif, dan kan ik schaamteloos meezingen, hè. Let's go, Clouseau.
1: Dit is deze week de Q Topschijf.

Mr. Probs met zijn Waves in de remix van Robin Schulz. En dat is zo eentje dat ik heel graag tot het einde laat uitspelen. De laatste noot, zeg maar. En dit nummer is even oud als ik zelf, komt uit 2003. En na 2 uur komt de nummer 1 van jouw Q-top 40 ook nog eens piepen. Dit is Christina Aguilera. After all you put me through.

Bazaar met Ooit komt er een dag. Ja, Bazaar, dat is misschien ook exact wat je denkt als je nu naar de webshop van Apple gaat. Want wat een bazaar is dat daar geworden. Zo meteen vertel ik waarom. En ik hoop alleszins voor jou dat je je aankoop van een nieuwe iPhone niet tot vandaag hebt uitgesteld. Want dan ben je wel echt, gescheten.

Bruno Mars en ik meen het echt waar. Ik ben geen reclame aan het maken voor de iPhone. I wish dat ik daar een sponsoring mee kon opstarten of zo, maar dat lijkt me wat hoog gegrepen. Maar ik viel wel van mijn stoel bij het nieuws dat Apple vandaag, rond Apple vandaag verscheen. Want nu ze hun nieuw plooibaar model hebben bekendgemaakt, hebben ze ook maar besloten bij Apple om de prijzen van hun oudere modellen te verhogen. Het is zottekes. Ik zou zeggen, hou u vast aan uw broekstriem. Want de iPhone 17e, het vorige model is dat, is met maar liefst 20% gestegen in prijs. Dat is dus van €719 naar €869. Hallo Kroket, abnormaal. Ik moet daar even van bekomen met Nathan Daw.

Alex Warren en zijn Fever Dream. Doet het nog steeds goed ook in de Q-top 40. En die Q-top 40 die wordt morgen trouwens voor het eerst gepresenteerd door onze Jolien Roets. En voor deze volgende heb ik toch een telefoontje gedaan naar het departement Spaans van DPG Media. Een professor heeft die titel speciaal voor mij en voor jou vertaald. Dit is Carol G. En had ik jou maar eerder ontmoet, of zoals het zelf zegt, si antes tu hubiera conocido. Alsjeblieft.

0: bij How Beautiful This Life Is. Zeg, ik weet niet of je dat goed beseft, maar het is al middernacht gepasseerd. Officieel is het al vrijdag, hè? Ja, hoe tof is dat? Over 24 uur zit je misschien wel op café of zo, met je vrienden. Ja, laat het even weten in de app van Q. Welke weekendplannen sleuren jou door deze nacht? Muziekplannen, die kunnen jou er ook door sleuren, want Dotan, liever die komt eraan hier bij Q. Vlak na Lost Frequencies, maar ook vlak na nog een opvallend nieuwsje. Want ondanks dat het midden in de nacht is er wel degelijk file in Vlaanderen. Richting Brussel staat die op de E314, moet je 8 minuten aanschuiven tussen Halen en Bekkenvoort. Maar sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Q sounds better with you. Matthias Stojanov.

Dotan met Home. Ik hoop oprecht dat er niemand aan het meekijken is op de stream, want ik heb daar net een microfoon in mijn gezicht gekregen. Ja, het is trouwens wel duidelijk dat Home niet is waar jullie gaan blijven dit weekend, want Dries uit Maaseik die gaat dit weekend een klasreunie doen. Fijn man, altijd leuk zo'n weerzien met oude klasgenoten. En Goedele uit Zoutleeuw die organiseert een gezelschapsspelletjesavond voor de vriendinnetjes thuis. En ik ga hopen dat OH Leuven zaterdag niet nog eens verliest, want het is gênant aan het worden.

Nelly Furtado bij Q met Say It Right. En ik zei het je zo net al, officieel is het eigenlijk al vrijdag. Maar dat betekent ook dat het officieel al de 11e september is. En het is vandaag dus 25 jaar geleden dat de aanslagen van 9/11 in New York plaatsvonden. En dat zal vandaag ook herdacht worden op verschillende manieren. In New York zelf bijvoorbeeld hebben al zo'n kleine 3000 drones de WTC-torens helemaal nagebootst. In de vorm van een lichtshow deden ze dat. Het was echt wel impressionant. Maar wel goed ook dat zo'n dingen blijven gebeuren, dat zo'n rampen ja, blijven herdacht worden. We mogen dat ook nooit vergeten. Maar laat deze dag dus eigenlijk toch vooral symbool staan ja, voor wat verdraagzaamheid. Geef de mensen die je vandaag ziet een hand of een lach. Wees maar eens lief. Wees maar eens heel lief gewoon. En hou dat dan een jaar vol. En volgend jaar doen we dat gewoon opnieuw. Deal?

0: DJ Licious and Milo, Forever Young. Het is iets over 14:15 bij Q.
1: Just remember, we're forever young.
0: En de goede muziek die gaat hier blijven komen. Atlas van Pommelien Thijs staat nog voor je klaar. En na een zalige schijf uit 2017 kan dat wel eens deugd doen. Shepherd om 14:20, wat zeg ik, om 14:40 s'nachts. Er zijn ergere zaken in het leven. Geniet maar.

0: Pommelien
1: Pommelien tijdsatlas en het is officieel bijna 2 uur. Dat wil zeggen dat binnen 2 uur Vincent van Geel er weer is om je te entertainen. En over Vincent gesproken, maandag is Vincent Vierens terug op radio van 4 tot 7 met Vincent Live. Dus als je geen zin hebt in het weekend, kan je wel al uitkijken naar maandag. Dit is Purple Disco Machine. Goeienacht nog, hè.